0: en uitleg.
1: Waarom schrijft uitgerekend een Noord-Hollander het Groot Vlaams Liedboek? Peter Voskuil maakte deze chroniek van het Belgische Nederlandstalige lied. Hij komt uitleggen hoe dat zit. En we gaan natuurlijk luisteren naar die prachtige nummers van onder andere Bart Peters, Eva de Roveren, Clouseau, Johan van Mier,
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
1: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Thuis in heel
4: Het is 3:00.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmix.
1: NH.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Willy en kom uit Bellenbroek.
1: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige vikingeiland Vieringen.
2: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4:00.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag 1969.
3: Back on the track for a little green bag.
4: 1983.
2: Little China Girl. 1979. De muziekmiddag
1: met William van der Locht.
3: 1966.
2: 1981.
3: 1972.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: Muziekmiddag
3: met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
3: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Bijlmer.
4: Ik ben Sverre uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton... Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Waarom schrijft uitgerekend een Noord-Hollander het Groot Vlaams Liedboek? Peter Voskuil maakte deze chroniek van het Belgische Nederlandstalige lied. Hij komt uitleggen hoe dat zit. En we gaan natuurlijk luisteren naar die prachtige nummers van onder andere Bart Peters, Eva de Roveren, Clouseau, Johan van Mier, Raymond van Groot, Ivan Heijen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:00.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: lives where we've got holes, we've got holes, but we carry on.
1: Woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 7 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Trudy en ik kom uit Bovenkarspel.
1: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef. Thuis in heel
5: Noord-Holland. 8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand een brandbare vloeistof op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou eigenlijk tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is nu verlaagd naar 70 km per uur en het vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Bim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pwonh.nl.
8: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
12: Morgen.
11: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: reactie van Diana Ross hierop. En haar in de agenda. Chain Reaction was dat. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. 27 september.
2: Vandaag blijf ik de hele dag dit bij je.
0: Dit is de agenda. Met de tips om erop uit te gaan. Zometeen even bellen met Helga Kos. Want zij heeft weer nieuw werk. Ze is kunstenares. Of kunstenaar moet je gewoon tegenwoordig zeggen. Paula Blom van het Mosterdzaadje. Ken je die? Jawel. Die belde zojuist. Mag ik in de uitzending? Nou, ja, dat is goed. Samantha, die was gisteren ook al twee keer op pad in de agenda. Onze agendaverslaggever. En vandaag ook. Want het is vandaag, ja, een feestelijke dag in winkel. Want het bloemencorso wordt aangehouden. Nou, als je daarvan houdt, dan horen we daar zometeen meer over. En er komt nog genoeg voorbij, want de agenda zit al redelijk vol voor vandaag. Hoe fijn is dat? Voicemail is ingesproken. Rooksignalen worden hier deze kant op gestuurd. En die ga ik dan vertalen in de tips om erop uit te gaan. En we hebben het weer van Jules Gerhard. Jules, goedemorgen.
3: Marcel, goedemorgen.
0: Zondagochtend, het is 10 minuten over 8. Ben je dan al een beetje wakker of is het allemaal nog een beetje lastig, Jules?
3: Nee, dat gaat lekker de laatste tijd. Vaak moet ik wel vroeg op natuurlijk. Soms lukt het wat beter, soms is het wat moeizamer allemaal. Maar gaat lekker vandaag.
0: Ja, ligt er een beetje aan natuurlijk wat je de vorige dag hebt gedaan en hoeveel koffie er al in zit en dat soort dingen. Ik heb trouwens,
3: ja, één bakkie.
0: Ja, oh, heel goed. Ik heb trouwens gemerkt de laatste tijd, dacht ik, misschien drink ik te veel koffie. Nou, dat zijn er dan maar 3 voor mij, is dan wel te veel hoor. Meestal 2, maar ik heb er nu ben ik aan het testen. Doe ik eentje 's morgens. En ik voel me daar beter bij, Jules. Ja, heb je natuurlijk niks aan die informatie, maar het is zo.
3: Nou, dat je wel gelijk hebt, inderdaad. 1 is wel genoeg om op gang te brengen, in ieder geval. Huh? De rest is gewoon te zeggen we dan maar. Ik zal het ook eens proberen.
0: Nou, heb je wel
3: 1 uit 2 op een werkochtend. Ja, ik vind het een goed idee, ja. Dus,
0: nou, als je bij dit soort,
3: met de tweede bakkie.
0: Dit soort goede antwoorden komt, dan weet je vast ook wel wat voor weer het de komende dagen wordt, Jules.
3: Ja, dat blijft natuurlijk altijd je best doen, zo gezegd. En dan volgen hoe het verder gaat. Maar het ziet er allemaal prima uit. De verwachting lijkt nog zo'n beetje op lijn te zijn met wat we gisteren besproken hebben. Dat wil zeggen dat het zeker niet onbewolkt is. Gisteren werd het toch behoorlijk zonnig van het noorden uit trouwens. Nu zijn er weer wat meer wolkenvelden. Ja, er is vooral wat midden- en hoge bewolking. De zon komt er wel doorheen vanochtend. En juist van het zuiden uit komen er ook weer meer opklaringen. Dus het is een prima ochtend. Wel een beetje frisser nu. 9 tot 12 graden. Dat loopt op naar zo'n 14 tot 17 graden aan het einde van de ochtend. Prima weer ook voor de halve marathon van Haarlem die dan gaat beginnen uiteraard. En dan vanmiddag krijgen we toch wel een beetje nazomer denk ik, met vrij veel zon, wat vriendelijke wolkenvelden, droog dus ook tot laat in de avond. Pas dan is er kans op wat regen. En de maximumtemperaturen zijn weer een tikje hoger dan gisteren. Toen was het 19 à 20 graden. Vanmiddag komen we uit op 20 tot 22 graden. En de wind moeten we ook nog even invullen. Die is vandaag zwak tot matig uit oost tot zuidoost en vanmiddag het zuidoost tot zuid.
0: Ja, en als je dan al een beetje iets verder kijkt, dus begin volgende week bijvoorbeeld.
3: Ja, inderdaad. Het is natuurlijk de vraag of we een keer 25 graden gaan halen. Dat is het mooie bordspel op het weer, in het weer de laatste tijd. Dat kan dan dinsdag en woensdag gaan gebeuren. Tussendoor hebben we morgen een mindere dag. Vrij veel bewolking. Vaak ook wel een beetje grijzig, een beetje zwaar bewolkt. En af en toe wat regen of motregen. 18 tot 20 graden maximumtemperatuur. Maar daarna hebben we 2 dagen zuiden tot zuidoosten. Wind ook vanuit Frankrijk. Dat wil ik maar zeggen. Dat betekent hoge temperaturen. Met wellicht 23 tot 26 graden in de middagperiodes. Maar wel af en toe wat bewolking. En later op woensdag waarschijnlijk af en toe wat regen.
0: Oké. Nou ja, dan hebben we nu in ieder geval een beetje een beeld van het weer de komende tijd. Jules, dankjewel daarvoor. Over een uurtje. Dan spreken we elkaar weer in de agenda. Ja, dat goed?
3: Tot zeker, ja.
0: Tot zo.
4: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Keith Urban en Michael McDonald en We Go Far Back. 17 minuten over 8 in de agenda op NH. Eens even zien, de voicemail, ja, daar zitten best wel wat berichtjes op. Dus laten we daar eens even naar luisteren. Misschien zit er iets voor je tussen, je weet het niet, hè?
1: Misschien. Dit is de voicemail van de agenda. U heeft 2 nieuwe berichten.
2: Goedemorgen Marcel en Noord-Hollanders. Wat heb ik gisteren weer genoten op het WG-terrein in Amsterdam. Het voormalige Wilhelmina Gasthuis bij de Overtoom. Maar ook vandaag hebben de kunstenaars die daar hun atelier hebben de deuren wijd openstaan. Van 12 tot 1700 uur vanmiddag kunt u er heerlijk ronddwalen. En wie weet treft u zoiets bijzonders aan dat u weer extra blij naar huis gaat. En binnenkort vertel ik u over een wel heel bijzonder tentoonstelling in Museum Jan. Maar dat doe ik de volgende keer. Tot binnenkort. Dag, dit was Mieke van Museum Jan. Dag.
3: Goedemorgen. Vandaag, zondag 27 september, zijn we er weer na de zomerstop. De ZO Snuffelmarkt in Amsterdam-Zuidoost, Hartje Bijlmer. Klein maar fijne rommelmarkt. Leuke tweedehands en vintage artikelen voor iedereen. Kleding, schoenen, huishoudelijk, tassen, sieraden, decoratie, speelgoed, apparatuur, zelfgemaakte leuke spulletjes. De toegang is gratis. Parkeren voor de deur op de grote parkeerplaats is gratis. Ingang bij de blauwe deuren. Grubbehoeve 38 bij de blauwe deuren. We zien u graag.

0: Rod Stewart op NH en Maggie May.
1: De agenda.
0: Ja, we hoorden zojuist al een voicemailtje en die refereerde eigenlijk al naar waar ik nu over ga hebben. Namelijk open atelier op het VG-terrein in Amsterdam. Dat was gisteren en vandaag dus ook, 2 dagen. En toen dacht ik, nou, dan is het ook wel even goed om daar even wat dieper op de materie in te gaan. En dat doe ik met Helga Kos. Helga, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Zo, we gaan het eens even hebben over het open atelier weekend. Ja, gisteren dus ook was het een beetje druk bezocht, Helga.
2: Gisteren was het niet zo druk, maar het voordeel is dan wel dat je heel uitgebreid met mensen kunt praten over het werk. Mm-hmm. En dat je leuke gesprekken hebt. En ja, ik vind als het zo doorloopt en als er 40, 50 mensen komen, dan is het eigenlijk misschien toch wel druk. Maar dat merk je niet op zo'n hele dag. Het is heel prettig was het, ja.
0: Ja, want heb je daar ook tekst en uitleg gegeven over jouw werk?
2: Jawel, doe ik. Ik kijk altijd een beetje aan of mensen geïnteresseerd zijn. En ik vraag altijd als ze binnenkomen of ze wat willen horen erover. Mm-hmm. En dan praat ik over mijn werk. Dat is ook het leuke van zo'n ateliertentoonstelling. Dat kan, hè. Want het gevaar met zo'n open atelier is soms dat mensen komen echt om die ateliers te bekijken. En dat mag natuurlijk ook, want we zitten in een prachtig oud gebouw. Ja. Het is oud ziekenhuis. Maar het is ook toch heel erg leuk als ik een raad mag geven aan de mensen die luisteren. Ga met de kunstenaars in gesprek. Als je het niet helemaal begrijpt, vragen over het werk. Ga gewoon in gesprek, want dat maakt zo'n atelierbezoek leuk.
0: Ja, en dat vind jij ook echt leuk. Want dat is een meerwaarde, hè, als je daar rondloopt. En je kunt met de kunstenaar zelf in gesprek, lijkt mij.
2: Dat denk ik ook. In galeries is dat anders. En mensen, ik geef ook les op mijn atelier. En ik hoor wel eens van mensen, we durven de galerie niet in, want er zit zo'n galeriehouder achter een tafel. Ja. En we hebben wel eens een atelier of galerieroute gedaan. En gewoon die galeriehouder gevraagd. Als je het niet begrijpt, vertel eens een klein beetje meer. Ik kan mijn werk niet altijd uitleggen. Maar ik kan wel vertellen van waaruit ik het gemaakt heb.
0: Ja, nou, dan vraag je toch om je werk uit te leggen. Lastig, hè, dit, Helga? Nou, want we willen toch een beetje weten wat je maakt.
2: Ja, maar ik kan niet uitleggen waarom iets blauw is of waarom daar een streep staat.
0: Dat snap ik.
2: Maar ik kan wel vertellen wat mijn oorspronkelijke gedachte was. Ja. En dan uitleggen hoe het proces gegaan is en waar ik uitgekomen ben. Ja, en dat is vaak genoeg voor mensen om een deur te hebben om te kijken. Om zelf weer verder te kijken, ja.
0: En nu ik met jou zo spreek hier op de radio, in de agenda. En als je nu zo wil of kan omschrijven wat jij maakt voor de mensen die nu luisteren en denken, oh, ik ben geïnteresseerd, kun je dan een tipje van een sluier oplichten?
2: Ja, ik heb een heel groot atelier, daar heb ik verschillende dingen hangen. Ik heb een atelier gehad in Zeeland afgelopen zomer en daar heb ik tekeningen gemaakt van mijn atelier in een boek, dat mag je ook doorbladeren. En daarnaast maak ik vaak herinneringstekeningen, dat soort dagboekaantekeningen. Dan teken ik wat ik de dag daarvoor gezien heb. Mm-hmm. Die hangen daar ook. Dus dat doe je dan uit je hoofd, waardoor je toch weer heel anders werkt dan wanneer je naar de waarneming werkt. En er hangen een grote serie aquarellen. Onder andere een hele grote van 1x1,50 meter. En dat zijn vaak samengestelde beelden. Omdat ik het interessant vind om na te denken hoe een waarneming in elkaar zit. Dat als je je iets herinnert wat je gisteren of vorig jaar hebt meegemaakt, ziet er niet zo uit als een foto. Dat is een bepaalde indruk van iemands gezicht, een kamer, wat er op die dag nog meer gebeurde. En ik probeer dus in mijn werk eigenlijk te achterhalen hoe een herinnering eruit zou kunnen zien als je het niet als een foto beschouwt. Dus het zijn samengestelde beelden.
0: Ja, dus je tekent een herinnering letterlijk op.
2: Dat heb ik in die kleine tekeningetjes gedaan. Die zijn zwart-wit met penseel. Maar als ik schilder dan. Jij zegt herinnering, maar inmiddels is dat zo'n gewoonte geworden dat het niet eens meer letterlijke herinneringen zijn. Maar het zijn voorstellingen die uit meerdere situaties bestaan, met meerdere perspectieven. Dus een soort samengestelde beelden. Ja.
0: Nou, Helga, ja, hier kunnen we nog uren over praten als ik jou zo hoor. Maar die tijd hebben we in de agenda dan weer niet. Maar we hebben wel tijd om de mensen te prikkelen om die kant vandaag toch nog even op te gaan. Want het is de laatste dag, hè, van de open atelier daar.
2: En mag ik nog een paar mensen noemen die meedoen aan die open ateliers? Want er zijn 80 kunstenaars die meedoen.
0: Ga je ze alle 80 noemen, Helga?
2: Nee, als ik een stuk of 5 mag noemen.
0: Ja, ik weet niet of de mensen iets zegt, maar jij mag je gang gaan, hoor, wat mij betreft.
2: Nou ja, Rieneke Dijkstra is een beroemde fotograaf. Die kennen mensen misschien wel. Die heeft een atelier bij ons. Anneke Bruin maakt prachtige sieraden. Dan hebben we nog Barbara Nanning. Dat is een hele beroemde kunstenaar die met glas werkt. Die heeft echt internationale tentoonstellingen. Luidse Zandbergen maakt hele mooie dingen van oude sinaasappelkistjes. Nou ja, er zijn er 80 en heel verschillend werk, ja.
0: En dat allemaal bij op het WG-terrein daar in Amsterdam. Eens even zien wat het adres is. Oh, dat is een hele mooie. Dat is het Magrius van Bouwdijk Bastiaanse straat.
2: Klopt, dat is een arts geweest in het ziekenhuis en die heeft dus een eigen straat
0: vandaar, gekregen. Want het is natuurlijk het voormalig ziekenhuis daar op het WG-terrein. Nummer 129 in Amsterdam.
2: Ja, dat is mijn atelier en er zijn in mijn atelier nog meerdere etage. Ja.
0: Nou, we moeten weer door in de agenda, maar ik vond het wel heel fijn om je even te spreken, Helga.
2: Ja, ik ook. Dankjewel Marcel voor de aandacht. En ik hoop iedereen te zien vandaag.
0: Dat hoop ik ook. Ja, dat hoop ik ook. Komt helemaal goed. Dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
0: Op atelier dus op het WG-terrein in Amsterdam. En onder andere Helga is daar te zien met de dingen die zij maakt. En nog meer creaties dus van heel veel kunstenaars.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag. 1969.
3: Back
2: on the track for a little green bag.
3: 1983.
2: Little
1: China,
2: 1979.
1: De Muziekmiddag. Met William van der Locht.
3: 1966.
2: 1981.
3: 1972.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: Muziekmiddag.
3: Met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Stevie Wonder op NH. En I was made to love her.
1: NH. De agenda.
0: Bijna 6 minuten over 8:30 in de agenda. Het is 27 september 2026. Voor je het weet begint de maand oktober, lieve mensen. En dan vallen de blaadjes toch wel echt naar beneden. Alhoewel de komende tijd dus nog best wel warm gaat worden, hoorden we net van onze Jules, onze weerman Jules Gernaerts. Eens even overschakelen naar Paula Blom. Paula, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is nog even spannend, hè? Naar wie gaan we overschakelen? Nou, naar Paula Blom.
2: Ik zou het komen, zou het niet komen. Nou,
0: het is gelukt, hè?
2: Ja, helemaal goed. Ja. Ik heb ook een fantastisch concert vanmiddag. En dat is zo leuk. Het is mooi weer. Kunnen mensen op de fiets naar het Mosterdzaadje komen. Wel ze het kon willen combineren. Een uurtje helemaal opvrolijken van een prachtig programma. En dan lekker weer naar huis. Gewoon zonder pauze. Dus het is altijd een hele mooie mix te maken. Ik heb vanmiddag 2 fantastische pianisten, Marten Gerritsma en Ruben Marten Tekelenburg. En vanwege hun naam Marten allebei noemen ze zich het pianoduo Marten. En ze gaan samen achter de piano zitten en spelen een heel fijn programma, vierhandig. Dat doen ze met zoveel plezier en passie dat je voelt je na zo'n concert helemaal als een volledig opgeladen accu.
0: Ja, dat is het positiviteit dat het uitstraalt, zo'n concert.
2: Oh ja, weet je, het is zo intens zo'n samenwerken. Als je dat ziet, hè, hoe dat gaat, word je over elkaar, door elkaar. Het is zo'n... Het is prachtig om te zien ook hoe mensen samen spelen. Vooral met wat muziek die echt wel het hele klavier nodig heeft. Dan is het echt acrobatiek. Het is ontzettend leuk. En je moet heel goed met elkaar overweg kunnen. Ja. Meestal zijn het de broers, zussen. Of zoals de broertjes, zussen zijn heel beroemd, weet je wel. Nou, vaak is het een familieband of een hele goede vriendschapband. Nou, zij spelen al 10 jaar... met heel veel plezier samen vanaf hun conservatoriumtijd. En richten zich op speciale programma's. Wij krijgen vanmiddag dansen van Samuel Barber. Mooie muziek. Stravinsky, de Sacre du Printemps, 2 delen. Toen dat 100 jaar geleden voor het eerst werd uitgevoerd, er werd heel veel boe geroepen en waren mensen boos.
0: Oh.
2: Maar nu is het een kopen de mensen er hele dure kaartjes voor. Ja, dat was 103. In 1903 werd dat voor het eerst uit.
0: Maar waarom gingen mensen dan boe roepen? Wat was er dan aan de hand?
2: Dat vonden mensen niet mooi, omdat het te modern was. Kijk, het was 1913. Dus ik denk altijd, ja, mijn moeder liep nog in een matrozenpakje en dan die muziek voor een ballet. En dat is kan je bijna niet voorstellen dat dat al zo lang geleden geschreven is. Maar het is nu heel erg geliefd en wordt veel uitgevoerd. We horen maar 2 delen ervan. De hele kan niet, want dan zou je er toch een broodje mee moeten nemen.
0: Ja, maar goed, in ieder geval 2 delen. Pik je zo even mee, Paula.
2: Hè?
0: Die pik je toch even mee, die 2 delen.
2: Ja. Nou, absoluut. En het is vaak voor het eerst dat mensen het horen. Het is hartstikke leuk. Nou, en dan hebben we van Liszt, Frans Liszt, de Hongaarse Rhapsody, ook 2 dansen daaruit. Nou, dat is ook geweldig. Dus je krijgt een hele fijne, energierijke middag.
0: Ja, nou, ik wou zeggen, niet alles verklappen, Paula, want dan hebben we geen zin meer om te komen. Maar nu nog wel. Nu denk ik van, ja, we gaan die kant op.
2: Maar die is er ook niet. Het zijn 3 dingen. Die.
0: Nee, maar prima. Goed te doen.
2: En het begint ook om 3 uur. Ja. Half 3 doe ik de zaal open. Eerder mogen mensen wel naar binnen hoor, voor koffie en thee. Mm. Maar de zaal gaat pas om 3 uur open. Dat betekent dat ik het gordijn wegschuif. Nou, en de toegang is vrij. Maar we hebben na afloop een collecte met een richtlijn van 12,50. Dat is altijd allemaal voor de muzici. En Mosterdzaadje is aan de Kerkweg 29 in Zandpoort Noord. En je kunt alles nog even lezen op de website mosterdzaadje.nl.
0: Professioneel ben je toch, hè, Paula? Dat je dit allemaal zo goed hebt verteld. Iedereen weet nu precies hoe het zit.
2: Ja,
0: dat is fantastisch.
2: En als je het niet weet, kijk ze even op die website. Ja,
0: dat werkt altijd heel hartstikke goed. Ja. Paula, ik ga nu heel andere muziek draaien, namelijk van Ilse de Lange. So Incredible. Grappig is. Grappig is van het liedje dat er in 2008 was het dus een hit. Dat is al een poosje geleden. Maar het is nu weer opnieuw tot leven gekomen door een videootje op TikTok.
2: Ja?
0: Ja, dat krijg je tegenwoordig. Daar heeft iemand dat liedje onder gezet, So Incredible. En daarom gaat ze nu weer de hele wereld over met dit liedje. Ongelooflijk, hè? Ja. Dat kan gewoon.
2: Nou, dat is misschien ook het enige hele leuke van TikTok.
0: Ja, nou ja, er zitten ook leuke dingen aan, leuke kanten aan. Helemaal voor Ilse, want die lacht zich nu helemaal krom.
2: Heerlijk.
0: Ik ga dat liedje even draaien. Ik wens jou een hele mooie dag, Paula.

0: op NH. En de Logical Song. Het is vandaag een feestelijke dag vol kleuren en activiteiten in Winkel. Al 120 jaar wordt daar een bloemencorso gehouden. Dat is een bonte optocht met de prachtigste praalwagens. En agenda-verslaggever Samantha, die is al naar Winkel afgereisd.
1: En die praalwagens die vanmiddag vanaf 2 uur te zien zijn in die optocht, die staan hier in het dorp allemaal opgesteld achter elkaar. Het zijn 24 hele grote. En er doen ook kleinere kinderen mee. Wie er van alles van af weet, dat is Peter Otjes. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En dat is genieten hier, ja, als ik al die praalwagens zie. En wat een kleur.
2: Ja, en wat een mooi weer. Dan komt alles zo mooi uit. Hè. Ja. Ja, dan is het echt een plaatje allemaal.
1: En ik mag je feliciteren, want het is 120 jaar bloemencorso.
2: Ja, 120 jaar. Het ken niet op. Er komt nooit een eind aan hier.
1: En hoe lang doe jij al mee?
2: Bijna. Heel erg. Bijna 60 jaar.
1: Nou, dat is toch niet erg? Dat is toch alleen maar leuk?
2: Ja, maar betekent ook dat je niet zo jong meer bent, hè? Ja.
1: Je bent zo jong als je je voelt.
2: Ja, dat is helemaal waar. Dat is waar.
1: Ja. Ja. We staan hier bij de wagen die jij met je vrienden hebt gebouwd. Jullie hebben dit jaar als thema de beunhaas.
2: Ja, de Sioux hebben van het jaar de beunhaas gemaakt. We hadden wat personeel nodig. Dus ja, we huren een beunhaas in.
1: Ja, en die is echt mega. Wat een groot, zeg. Wat een werk hebben jullie daar gehad.
2: Ja. En 6, 7 meter hoog en 10 meter lang. Ja, het is alle jaren wel even een klusje. Ja. Maar het is toch weer voor elkaar gekomen.
1: En voor iedereen die deze kant op wil komen, er zijn nog meer wagens. Ik zie daar in de verte ook een servies en er zijn nog allerlei andere thema's. Want jullie mogen zelf beslissen, toch?
2: Ja. We zijn allemaal... Het is niet een bepaald thema, we doen allemaal wat verschillends. Het enige wat niet mag, hetzelfde maken. Dus als iemand bijvoorbeeld zegt, ik maak Mickey Mouse, dan mag een ander geen Mickey Mouse meer maken.
1: Er zijn toch wel wat regels. Wat is nu het leukste dat jij gemaakt hebt in die 58 jaar? Weet je dat nog?
2: Ja, ik denk, we hebben een keertje een trein gemaakt, een Walt Disney trein, van wel 24 meter. Dat was heel uniek.

0: 4 wagens achter elkaar en het ging keurig netjes door het parcours.
1: Ja. En hoeveel bloemen worden er nu geprikt? Want daar zitten ook die vele werkzaamheden in. Hoeveel, ja. Niet alleen op jullie wagen, maar in zijn totaliteit. Nou. Want hoeveel dahlia's zie ik nu?
0: Toch wel 1,2, 1,3 miljoen. Dat zijn het wel. Ja, ja.
1: Nou, het is niet alleen de moeite waard om voor die praalwagens te komen, voor die dahlia's. Er is ook, er is kermis, er is een markt. Het is gewoon winkelbruist vandaag.
0: Er is allemaal muziek op diverse plekken en zulks en zo allemaal. En de foodstreet. Ja hoor, het is hartstikke gezellig in het dorp.
1: Ik ga jou een hele fijne dag wensen. En ook al die mensen die komen, want het weer werkt ook zo fantastisch mee. Staan jullie al 1-0 voor?
0: Ja, dat is helemaal waar. Hartstikke leuk.

0: Hatfield op NH en Foolin. Nou, zometeen nog een uurtje agenda te goed. Nog lekker blijven luisteren, tot zo.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
13: Ik ben Toon uit Spaarndam.
14: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
15: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
16: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
17: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
18: Noord-Holland. 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeentes staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken en waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna is de oliepijpleiding dus heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
20: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
23: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
25: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
25: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
25: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
25: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
25: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
24: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
27: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
28: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
29: Honda, the power of dreams.
30: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: De Agenda.

0: gemakkelijk liedje om mee te zingen. Of niet, kan ook. Come and Get Your Love was dat op NH.
1: De agenda.
0: En het is het week van het samen zijn. Daar ga ik zo meteen nog even uitgebreid over praten met onze Pieter Kok van de ontbijttafel. Er gaat woensdag iets plaatsvinden, dames en heren. Nou, dat mag je alvast in je agenda zetten. Zometeen meer informatie op deze zender. En we gaan bellen met de muziektheatergroep Puur. Die hebben namelijk weer een nieuwe voorstelling. En natuurlijk het monument van de week komt ook voorbij. En ik zag nog wel een voicemailtje binnen druppelen. Even kijken. Ja, er druppelt nog een voicemailtje binnen. We horen zometeen wat dat er allemaal gaat behelzen. Eerst even Jules Gernot met het weer natuurlijk. Jules, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: We zijn bijna buiten adem, want we hebben nog zoveel te doen. Het is ongelooflijk, Jules.
2: Ja, wat activiteit, hè?
0: Wat er allemaal gebeurt in die mooie provincie van ons. Ongelooflijk.
2: Zo is dat, ja.
0: Wat voor weer hebben we erbij, Jules?
2: Nou, stabiel weer, dat staat voorop vandaag. Het is dus droog. Er is wel een depressie in beeld bij Ierland en bij Bretagne. Daar komt dan morgen een beetje in beeld met af en toe wat regen. Vannacht wellicht al, maar overdag hebben we daar zeker geen last van. Het is wel tamelijk bewolkt in het midden en noorden nog. Ook in Winkel dus, bij het Bloemencorso. Ja. Daar kunnen de opklaringen en zetten ook wat terrein binnen. Dus het zal het nog wel vrolijker met het zonnetje erbij, denk ik, vanmiddag. Dus alles voor een prima corso. Met een zwak tot matig windje uit het oosten tot zuidoosten vanochtend. En vanmiddag is het dan een zwakke tot matige zuidenwind. Maar het is allemaal een detail. Het is een kalme dag. Ja. Met een temperatuur nu van een graad of 13. En maximum temperaturen denk ik van 20 tot 22 graden. Zo halverwege de middag. Dus een prima nazomerdag, mogen we zeggen. Want er komen vanmiddag toch overal wel een paar mooie zonnige perioden bij.
0: Mag je even een compliment geven, Jules? Je luistert blijkbaar naar de agenda. Want je weet van Bloemencorso bijvoorbeeld. Hoe weet je dat?
2: Gezellig programma. Ja, gezellig programma altijd. Dus het was 8:10 of zo. 8:10 of 9, pardon. Dus 8:15. Dus,
0: heel goed. Hou je goed in de gaten.
2: Horen.
0: Laten we toch nog even iets meer over het weer over begin volgende week. Heb je, welke kant gaan we op? De warme kant, toch?
2: Ja, we gaan de warme kant op inderdaad. Ja. Morgen dus is dat tussen aanhalingstekens. Dan is het nog wel 19 of 20 graden maximaal. Maar dus gaat het met vrij veel bewolking. En soms wat regen, niet veel hoor. Tussendoor een klein beetje zon. Vooral morgenavond kan het eventjes regenen. Maar geen bakken met water morgen. Het is een redelijke temperatuur en nog maar een zwakke tot matige wind. Maar dinsdag en woensdag lijken dan twee vrij warme dagen te zijn. Door een soort van subtropische depressie, laag drukgebied. Wat de oceaan ontwikkelt. Dat dringt dat aan naar Ierland en Engeland. En daardoor krijgen we dan die steviger zuiden tot zuidoostenwind uit Frankrijk. Dus verwacht niet direct een superzonnig nazomerweer voor de laatste dagen van september, uiteraard. Dan 30 september is, dacht ik, woensdag. Ja. En er zijn wel mooie zonnige perioden. Maar de temperatuur is zeker hoog voor de tijd van het jaar. Die komt nou 's middags uit op pak een beet 23 graden. Wellicht op Texel tot 6, 27 graden. In en rond Amsterdam. Haarlemmermeer uiteraard ook. En ook in het Gooi. Goede temperatuur wel. Ja. Dus,
0: warmtekanon om niet aan te zetten bij de pubquiz. Want die hebben we dus woensdagavond. Geen warmtekanon nodig. Vertel ik zo wel even van
2: Pieter. Nee, zeker niet. Nee, de nachttemperatuur wordt ook hoger. Rond 15 graden of zelfs iets hoger.
0: Prima.
2: Wel is er later op woensdag kans op wat regen. Dat zou er weer een kleine verandering voor later in de week kunnen betekenen. Dus in ieder geval behoorlijk hoge temperatuur op die twee dagen.
0: Helemaal goed. Jules, mag ik je bedanken?
2: Jij ook bedankt voor deze gezellige zonnige ochtend.
0: Ja, graag gedaan.
2: NH, zo gezegd. En een fijne dag.
0: Doei doei.
2: Zeker.
1: NH. De agenda.
0: En we hadden het toch over die pubquiz. En ik dacht, nou kunnen we Pieter Kok zelf ook wel even bellen. Pieter, goedemorgen.
3: Ja, Marcel, goedemorgen. Ik zat ook te luisteren hoor, naar Samantha vanochtend.
0: Welkom in de ontbijttafel. Of de agenda. Ik ben wel in de war, joh. Je hoorde net al van Jules dat je hoeft een warmtekanon woensdag niet uit de kast te halen.
3: Dat scheelt inderdaad.
0: Dat is wel fijn. Ja.
3: Aan de andere kant, ik hou er ook van als het een beetje herfstig is. Dus ik hoop dat een kleine buitje dat was een wat je beloofd idee. Heeft, daar klamp ik me aan vast.
0: Dat was een beetje het idee inderdaad. We komen lekker met z'n allen samen, omdat het een beetje wat frisser wordt. En dan gaan de kaarsjes aan en dan gaat de verwarming aan.
3: Maar het is wel donker, heel macht hier s'avonds.
0: Ja, dat wel. Die heb je wel mooi te pakken. Wat gaat er nou
3: een kleine buitje, je weet nooit.
0: Mensen die er nog niet van gehoord hebben, kan ik me bijna niet voorstellen. Maar je weet het niet. Ik dacht, er hoort ook wel een beetje in de agenda, ook al is het pas voor woensdag. Maar kijk je nu in je agenda, het is woensdagavond, even kijken, nog niks te doen. Wat kunnen we dan gaan doen wat jou betreft, Pieter?
3: Nou ja, ik ga er zeker bij zijn op de woensdagavond, de 30e is dat dus inderdaad. Dan organiseren we de pub met NH. Ja, waar kwam dat vandaan? Ik had het idee van het is een goed moment om eens eventjes bij elkaar te komen. Het wordt een beetje herfstig, het begint een beetje te waaien. Het begint een druppeltje uit de hemel te vallen. En laten we gewoon elkaar eens eventjes opzoeken. in een beetje de baas onder de druk gezet. En gezegd van, kunnen we dat niet even doen? Vooruit maar, Pieter. Maar vraag nou even een keertje van tevoren of zoiets kan. In plaats van dat je meteen begint. Dus daar was hij niet heel blij mee. Nee. Maar het mocht wel.
0: Ja,
3: het
0: mocht
3: en
0: wel.
3: Toen zei de allerhoogste baas, zei meteen, ja, maar Pieter, als je dat gaat doen, dan moeten we ook meteen zorgen dat we er echt met z'n allen induiken. En dat we dus de week van het samen zijn voor inzetten om in het elkaar te komen. Dus dat is heel gaaf. Gewoon heel tof dat dat de heel NH op die manier meedenkt en meewerkt.
0: Ja.
3: En de reacties zijn gewoon ook heel erg leuk. Dus ja, het is gewoon ontzettend top.
0: En mensen kunnen zich massaal aangeven voor die, opgeven voor die pubquiz. En dan hebben we ook nog een mensen daar van ons rondlopen die dan teamcaptains zijn, zeg maar. Ja. Dat is June bijvoorbeeld.
3: Ja, ik geloof zelfs dat June door de zaal loopt met de microfoon. Oh, dus dat wordt nog lachen. Nou. Maar ik heb inderdaad wat teamcaptains al lastigvallen. Ook op de radio onder druk gezet. Bart Slimmers erbij, Patricia is erbij. Ja. En volgens mij Nick ook nog wel.
0: Rachel ook, hoorde ik gisteren van Rachel.
3: Rachel erbij. Ja. En Frank en Anne die 's ochtends
0: tuurlijk, zijn. Tuurlijk.
3: Barbara is er waarschijnlijk ook bij. Nou, ja, en ik ben zelf natuurlijk ook. Ja.
0: Mooi feest. Ja, jij gaat het allemaal aan elkaar praten daar. Het wordt niet uitgezonden of zo, toch? Pieter, nee, dat we daarop zitten te wachten met z'n allen.
3: Erbij zijn is meemaken. Zo simpel is het.
0: Ja. En kunnen we er nog bij zijn? Dat is de hele grote vraag van vandaag.
3: Je weet, je kunt je aanmelden via nhnieuws.nl/samenzijn.
0: Mm-hmm.
3: En daar vind je alle informatie. Het is op het Hembrugterrein in Zaandam. Op een heel mooie locatie. Een soort van industrieel gaaf pand.
0: Ja, mooi.
3: En dat is gewoon een plek waar je bij wil zijn. En dus zoals je zegt, niet uitgezonden op de radio. Dus alleen daar erbij zijn is de manier om het mee te maken.
0: Een unieke belevenis, dames en heren. De pubquiz in het kader van de Week van het Samenzijn van NH. Dus kijk op nhnieuws.nl/samenzijn. En dan kun je nog het formulier invullen. Wie weet, is dat een soort van loting of zo? Wat je dan uitgeloopt, Pieter, weet je dat?
3: Nou, dat ligt er een beetje aan hoeveel aanmeldingen er zijn. Maar het is niet zo dat als je inschrijft, dat je de definitie bent.
0: Nee,
3: inderdaad.
0: Precies. Dus dan moet je nog even op bevestiging wachten uiteindelijk.
3: Ja, zeker weten. Ja.
0: Dat is wel een belangrijk dingetje. Ja. Nou, we zetten het in de agenda voor aanstaande woensdagavond in Zaandam. Daar op het Hembrugterrein.
3: Ben je er zelf ook bij eigenlijk, Marcel?
0: Weet niemand.
3: Och, ben jij niet gevraagd nog?
0: Nee, nog niet. Nee, maar het hoeft ook niet.
3: Nou, deze dan. Wel, ben je niet?
0: Nou,
3: dat weten weinig mensen, maar je kunt hele mooie aftermovies maken.
0: Als ik nou kijk in die agenda, denk ik, even kijken. Wanneer was het nou?
3: Ja, 30? Kijk eens in je agenda.
0: Even kijken.
3: Woensdag de
0: 30 september, toch? Hè?
3: Heel druk misschien nog.
0: 2026. Oh, ik zit in 27. Ja. Nou, ik kijk nog even. Ja. Veel plezier, Pieter.
3: Dankjewel.

0: Waylon op NH en Mind Over Matter.
1: De agenda.
0: Ja, dat van Pieter Kok en die pubquiz, dat kwam er even tussendoor. Vond ik leuk om even te doen. Dus we moeten wel in één keer door. Dat is nou eenmaal wat het is in de agenda. Want we hebben nog genoeg tips om erop uit te gaan. Hè, Miranda, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Want jij zat natuurlijk al te wachten. Inge. Wanneer kom je nou aan de beurt? Toch?
2: Nou, ik zat nog eventjes bij te komen van gisteravond door met een kopje thee.
0: Wat is er gebeurd gisteren?
2: Nou, gisteravond stonden wij met muziektheatergroep Puro op de planken. Nou, niet echt op de planken letterlijk, maar we stonden in de Dorpskerk in Opperdoes. Mm. Met muziektheatergroep Puur. En dat was heel gezellig en heel leuk.
0: Ja, was het ook druk? Zaten er wat mensen?
2: Ja, nou, zeker. Genoeg mensen. Dus het was heel leuk. Maar we mogen vanmiddag weer. Dus ik ben er al bijna klaar voor.
0: Ja, nou, dan is het inderdaad wel vroeg voor je. Je kan me zo voorstellen. Muziektheatergroep, ja, kan ik bij ons bij voorstellen. Jullie maken theater en muziek. En welke voorstelling brengen jullie op dit moment?
2: Wij hebben gekozen voor een thema, dat heet The Meaning of Life. Nou, dat klinkt heel zwaar en heel groot. Maar dat brengen we terug naar een heel veel mooie songs eigenlijk. Die kiezen we zelf, bestaande liedjes die allemaal rond dat thema spelen. Maar die ook betekenis hebben voor jou. En waarin allerlei emoties voorbij komen. Ja. Met persoonlijke verhalen, want we zijn 6 zangers en een pianist. En we vertellen heel vaak ook een verhaaltje tussendoor die te maken hebben met het lied dat we zingen.
0: Ja, en hoe kom je dan aan die verhalen? Nou ja, die zijn er natuurlijk gewoon. Maar hoe kies je dat uit? Heb je eerst bijvoorbeeld een lied en heb je daar een verhaal bij of omgekeerd? Hoe werkt dat bij jullie?
2: Nou, we beginnen meestal met een thema, omdat het natuurlijk wel een thema moet zijn dat wat breder is, zodat iedereen daarmee uit de voeten kan. Mm-hmm. The Meaning of Life is natuurlijk breed genoeg. En toen kwamen we op die emoties van hoeveel emoties ga je door je leven heen en die komen terug. En dan krijgt iedereen spontaan ideeën. En dan beginnen we eigenlijk met wat ensemble nummers die we met z'n zessen zingen. En daarna duetten. We zingen twee keer in trio's. Dus de mannen en de vrouwen. En we zingen een aantal solo's. En dan hoor je een liedje en dan denk je, hé, maar dat is een gaaf nummer om te doen.
0: Het zijn allemaal bekende nummers, Miranda.
2: Jazeker, ja hoor. En het gaat van popmuziek tot musical, tot country, tot kleinkunst. Alles. Ook.
0: En wat zing, wat zing jij zelf graag dan in deze voorstelling?
2: Nou, ik zing een nummer van Jentel en de Boer. Ja. Ontzettend leuk nummer. Ik heb een man gekend. Ja. Later bedacht ik me, jeetje, wat ontzettend veel tekst ook.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Dus dat is dan maar weer lastig. Ja. Maar we zingen ook This Is Me als openingsnummer van The Greatest Showman. Dus dat, het zijn heel afwisselende liedjes eigenlijk.
0: En hebben jullie dan een soort van band als begeleiding, live begeleiding? Of draai je van een bandje de muziek? Hoe gaat dat?
2: Oh, wel. Zo. Ja, we hebben een pianist, Frank Gijsink, die ons begeleidt. En een van onze zangers, Martin, die speelt gitaar. Dus die begeleidt ook een heel aantal songs. Dus dat is klein, maar fijn. Dus we hebben niet een heel orkest.
0: Nee, dus qua muziek is het een feest der herkenning. Die verhalen tussendoor, die zijn authentiek, hè? Want het zijn jullie verhalen. En dan ben ik benieuwd hoe dat precies eruit ziet op het podium. Maar daar moeten we gewoon voor die kant op, lijkt me zo.
2: Ja, dan moet je
0: dat simpel zat eigenlijk.
2: Ja, zeker. Ja,
0: want jullie spelen vandaag ook, dat zei je zojuist. Waar is dat precies?
2: Vandaag spelen we vanmiddag, moet ik zeggen, in het Pakhuis in Horen.
0: Oké, nou, dat is wel bekend, toch?
2: Fijn theater.
0: Ja, zeker.
2: Ja, en we beginnen om 3:00, voor wie nog een laatste kaart wil bemachtigen.
0: Kan dat nog?
2: Nou, het zat wel bijna vol. Maar
0: bijna vol?
2: Ze smokkelen daar wel eens misschien een stoel bij zetten of zo. Dus je kan nog even voor de deur gaan liggen.
0: Als je nu zit te luisteren, denk je wel naar het Pakhuis in de Hoorn hedenmiddag. Dan kun je nog even snel op de website kijken, denk ik.
2: Probeer het gewoon,
0: want de muziektheatergroep Puur die treedt daar dus op. Nou, Miranda is een van de mensen die op het podium staat. Die hoorden ze juist. En dan zijn er de rest van de data zijn nog wel te vinden ergens. Hè? Want jullie treden vaker op natuurlijk.
2: Zeker. Volgende week in de Drom in Enkhuizen. En de week daarna 11 oktober in Theatercafé Koperen Kees in Oostzaan. En in januari, 8 januari om precies te zijn, spelen we voor het eerst in Haarlem, in het Verhalenhuis in Haarlem-Noord.
0: Dat gaat te ver hoor, dat is een beetje ver in de agenda bladeren. Maar in ieder geval vandaag en de komende
2: Kom
0: tijd.
2: Ik gewoon weer terug.
0: Ja, dus The Meaning of Life, zo heet deze voorstelling van muziektheatergroep Puur, vandaag met het Pakhuis in Hoorn. Ik ga een liedje draaien van Huey Lewis and the News, Stuck With You, ik weet niet of je dat kent.
2: Zeker, leuk.
0: Ja, dat is gewoon een hitje geweest.
2: Deze. Ja.
0: Kunnen we zo meezingen met z'n allen, hoor.
2: Nou, gaan we doen.
0: Ja, ga jij dat doen?
2: Zeker. Nee, nou, maar niet hier op de radio.
0: Nee,
2: hoor.
0: Dat dacht ik al. Veel plezier vanmiddag daar, Miranda.
2: Dankjewel.
0: Fijne dag.
2: Tot ziens.
0: Doei.
2: Hoi.
0: Ik ga wel meezingen, hoor. Nee, grapje.

0: bij NH op de radio. De mama's en de papa's en de rest. California Dreaming.
1: De agenda.
2: NH.
0: Ellie Bakker, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Hoe gaat het deze ochtend met Ellie?
3: Met mij gaat het goed. Ik ben druk met de voorbereidingen bezig voor het concert voor vanmiddag.
0: Ja, het huiskamerconcert, hè? Concert.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. En wat doe je dan qua voorbereidingen?
3: Ik zit in de huiskamer de vleugel aan de kant, omdat deze keer een celliste komt. En dan de bank opzij, stoel op zijn plek. En zo kunnen er 20 tot 40 mensen zitten.
0: 20 tot 40 mensen. En als je een huiskamerconcert geeft, want dat doe je regelmatig, zit het dan meestal vol?
3: De ene keer wel, de andere keer wat minder. Vorige keer had ik 28 mensen, vandaag zijn er 12. En misschien zijn er nog, ik hoop er nog een paar bij komen.
0: Ja, want jij wil het liefst volle bak, of zeg je nou?
3: Dat is voor de muzici natuurlijk.
0: Ja, wel leuk, hè?
3: Ja. Ja.
0: Want betaal je eigenlijk ook entree bij zo'n huiskamerconcert?
3: €20 entree betalen, zeg. Dat is voor de muzici, want ik sponsor zo de muzici.
0: Ja, dus jij hoeft er niks aan te verdienen?
3: Ik hoef er niks aan te verdienen, nee.
0: Dus koffie, thee, daar zorg je voor. Je zorgt voor je huiskamer die opengesteld is. Ja, de vleugel aan de kant.
3: En na afloop kan er een drankje gedronken worden. En daar vraag ik een kleine vergoeding voor.
0: Ja, dat is logisch. Maar goed, als we nu denken van zo'n huiskamerconcert vandaag in de Bergen lijkt me wel wat. Wie gaan er dan daar bij jou met de cello staan bijvoorbeeld?
3: Dat is Heloïse Godefroy. En dat is een celliste uit het buitenland. En die is in Utrecht komen studeren. Uiteindelijk was dat 15 jaar. Cello gestudeerd. Hm. Met de eerste blessure. Toen moest ze stoppen.
0: Oh.
3: En toen is ze uiteindelijk naar Utrecht gekomen. En er is ze zang gaan studeren. En toen bleek daarna dat ze ook nog een tweede vak kon doen. En toen heeft ze toch de barokcello weer opgepakt. En daar is ze mee verder gegaan. En toen begon ze op een gegeven moment een keer ergens te zingen tijdens een concert met andere muzici. En dat viel zo in de smaak, daar hadden ze het alleen maar over. En dat gebeurde de tweede keer weer. En toen is ze daar, noemt ze zich nu Heloïse en Anton. En dat is de Anton is haar cello waar ze...
0: Bijzonder, maar in cello speelt ze intussen ook wel weer, toch?
3: Wat zeg je?
0: Maar cello speelt ze intussen ook wel weer.
3: Ja, ze speelt een barokcello en ze zingt er nu bij.
0: Ja, nou dat is bijzonder. Want ze heeft eigenlijk zichzelf ontdekt dat ze ook nog goed kan zingen.
3: Ja.
0: Ja, bijzonder. Maar niet alleen staat ze daar dus.
3: En ze staat weer alleen.
0: Oh wel?
3: Ja.
0: Oh, hier staat Heloïse en Anton.
3: Ja, maar Anton is haar cello.
0: Oh, oké. Okay. Dat heb ik even niet begrepen.
3: Ja, dat is heel apart.
0: Oh, hè? Anton is de cello, dames en heren.
3: Ja.
0: Dat dialoog tussen stem en cello staat hier ook. Toen dacht ik, hoe dan? Maar dat doet ze dus allemaal zelf met Anton en zij is Heloïse. Wat bijzonder dan, hè?
3: Dat is heel bijzonder, ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb dat zelf meegemaakt, dus ik ben heel benieuwd hoe ik dit ga ervaren.
0: Ja, nou, dus zoals iedereen.
3: En voor de luister en voor de mogelijke gasten die komen ook. Dus het is verrassend.
0: Nee, precies. Iedereen die nu zit te luisteren, denk, dat lijkt me wel wat. Die denken ook van, hoe moet ik dat dan voor me zien en horen? Maar dan moet je komen kijken. In Bergen aan de Hoek Landweg is het, toch? Hoe heet het?
3: Dat is Duinweg 12, Hoek Landweg, Duinweg.
0: Oh, zo. Het is Duinweg 12, Hoek Landweg. Ja, precies. Vanaf hoe laat begint het daar allemaal?
3: Om 3:00 begint het concert. Dus vanaf 2:45 kunnen ze inlopen.
0: Oh, oké, 2:45, huiskamer binnenlopen, plekje zoeken.
3: Ja.
0: Kopje koffie, kopje thee en dan wordt er gewoon heel mooie muziek gemaakt.
3: Ja, en tevens kunnen ze in de pauze of na afloop van het concert... ik heb hier ook een beeldentuin gallery...
0: Oh.
3: Dus dan kan je ook laten
0: ook nog.
3: Van 6 kunstenaars. Ja. Ja,
0: het is ongelooflijk eigenlijk wat je dan wat doet. Ellie, we moeten een keer langskomen, vind je ook niet?
3: Ja, dat moet je zeker een keer doen, Marcel.
0: Ja, nou, dat roep ik wel bij meer dingen. Maar ja, het wordt een beetje druk met al die dingen dan. Maar wel leuk natuurlijk.
3: Ja, het is ontzettend leuk.
0: Ja, heel leuke dingen dit.
3: Ja.
0: Nou, heb je misschien een website of zo waar we dingen op terug kunnen lezen? Want dat is misschien wel fijn.
3: Ik heb een website dat heet www.gekroondinblauw.nl. En dan link huiskamerconcerten.
0: Gekroondinblauw.nl. En dan vind je het wel, denk ik zo. En dan misschien pak je vanmiddag nog een heel bijzonder concert mee. Met eigenlijk maar één mevrouw. Maar die speelt met haar cello. En die heet Anton.
3: Ja.
0: Zo simpel is het eigenlijk. Nou, ik ben benieuwd of er mensen op afkomen. Ik hoor het graag nog eens een keer van je, Ellie.
3: Ik ook. Je hoort het vanzelf hier, Marcel.
0: Dankjewel.
3: En voor de luisteraars, tot vanmiddag.
0: Wat zei je?
3: Ik zeg, en voor de luisteraars misschien tot vanmiddag.
0: Oh, oké, okay. Nou, dat viel even weg. Ik start dan een plaatje. En dat doe ik dan gewoon nog een keer. Dankjewel, Ellie. Ja, okay.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Zondag 27 september is het weer zover. Dan vindt de zesde Home of Balance spirituele beurs plaats. In het Trefpunt in Heilo. Er is een grote variatie aan spirituele disciplines te vinden. Zoals mediums, energetisch werk, familieopstellingen, dierentolk, magnetiseren, tenenlezen, aura healing, engelen en tarotkaarten, regressie, reïncarnatie, bakslezen en nog veel meer. De Home of Balance beurs zondag is geopend van 11 tot 5 uur. Je kunt gratis parkeren. Het adres is van het Trefpunt Abraham Dubois, hoofd nummer 2 in Heilo. Graag tot dan.

0: Demis Roussos en Florence Warner waren dat op NH. En Lost in Love.
1: Het monument van de week. Met Stella van Heesik.
0: Stella van Heesik, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor, tuurlijk.
0: Okay, ja, je weet het niet. Dat is per ongeluk andere dingen aan het doen.
2: Ja, nee. Het zal niet meer voorkomen.
0: Het monument van de week. Mensen die voor het eerst inschakelen. Ja, je weet het niet. Het kan gebeuren dat je onderweg in de auto zit te zappen en opeens hier terechtkomt bij NH. Welkom trouwens bij NH. Dit is de agenda. Elke zaterdag en zondag. Het is om erop uit te gaan tussen 8 en 10 kan, hè. En de meeste mensen die luisteren, die weten natuurlijk, die snappen dat allemaal wel. Het monument van de week doen we in samenwerking met Stadsherstel. En ja, die hebben nogal wat panden onder hun hoede. En zo pakken we elke week even een pandje mee. Om het maar even oneerbiedig te zeggen, Stella.
2: Ja, en een pandje wat dan ook te bezoek is. Dus dat is altijd wel weer leuk.
0: Dat is heel leuk. En waar gaan we deze week naartoe?
2: We gaan

0: voorstellen dat hij een stichting moet gaan oprichten, waar die meneer dan in het stichtingbestuur zou gaan zitten. En toen heeft hij Jan Jongkind eruit gewerkt. En toen was die meneer eigenaar van het pand geworden. Ja.
1: Hoe kan dat nou?
0: Het is echt,
1: apart.
0: Ja, het is, en hij heeft alle rechtszaken geprobeerd om het pand weer terug te krijgen. Maar dat was helaas allemaal niet gelukt. Dus ja, heel vervelend.
1: Ja, een heel bijzonder verhaal.
0: Ja. In Nederland wilde hij ook graag een huis hebben. Heeft hij dit huis aan de Spuistraat gekocht voor zijn limousine. Zodat hij in de garage kon. Want had een garage zat op de begane grond. Ja. En hij heeft er zelf ook een slaapkamertje ingetimmerd. Hij woonde dus eigenlijk terwijl hij best wel wat geld had in huizen. Woonde hij gewoon eigenlijk in zijn garage. Waar hij een slaapkamertje dus getimmerd had. Met allemaal boeken om zich heen. En allemaal kentekenplaten die hij spaarde. Maar het was ook wel weer heel leuk, want hij had heel veel contact met mensen in de buurt. Hij ging vaak voor zijn stoepje zitten en dan praatte hij met iedereen. En je hoeft hem absoluut niet zielig te vinden. En nee. Ik vond het ook wel weer mooi, want hij leek eigenlijk wel een beetje op mijn opa. Mijn opa was ook altijd zo'n type die de hele dag eigenlijk het liefst in zijn overal liep. En dan zat te sleutelen van alles en nog wat. En het was dat hij mijn oma had, die zei van kom nou eens even naar binnen toe. Dat mijn opa naar het garage kwam. Ja, maar meneer Jongkind was dus eigenlijk een beetje mijn opa wat dat betreft.
1: Ja, bijzonder. En hoe oud is deze meneer Jan Jongkind geworden?
0: Ja, ver in de 80.
1: Oh, ja. Dat wel. Ja. Ja. En hij heeft dus dat pand geschonken aan Stadsherstel.
0: Ja, heeft dat pand aan ons geschonken. Ja. En we zijn nu de eerste verdieping. We hebben toen hij overleed, hebben we eerst de begaande grondverdieping opgeknapt. En de eerste verdieping, daar zaten allemaal huurders zaten op de verdiepingen. En op de eerste verdieping is nu de huurder vertrokken. Dus deze woning hebben we nu ook opgeknapt. En die kan dus aankomende vrijdag bekeken worden tussen 3:30 en 4:30. En het leuke is dat het pand te herkennen is aan het osje in de gevel. Want er zit een mooie gevelsteen uit 1694. Mm-hmm. Die is toen door Teunis Dirkszoon Ossenweijer aangebracht. En hij dacht, ik zou een leuke... Ja, precies. Mooie
1: steen.
0: Het
1: is al in de neem in dit geval. Ja.
0: Precies, heel leuk altijd. Ja.
1: Leuk.
0: Mooi die verhalen.
1: Ja, bijzonder toch wel. Het verhaal helemaal wat erachter zit. Dus er staat dus geen limousine meer in de
0: nee,
1: garage?
0: Nee, dat niet meer.
1: Maar die is eruit.
0: Ja.
1: En we kunnen dus daar die wandeling doen aanstaande vrijdag 2 oktober. Dat is alweer 2 oktober vrijdag.
0: Ja, gaat hard, hè?
1: Ik moet er niet aan denken. Maar het is wel
0: Wel lekker weer.
1: Oh ja, nee, dat klopt. Indian Summer is daar inderdaad. Dus alle reden om daar even te komen kijken. Je kunt het natuurlijk ook terugvinden, Spuistraat 94, op onze website. Ik bedoel, op de Facebookpagina en op de website van Stadsherstel. Klopt het nog?
0: Zeker. Ja. Klopt helemaal.
1: Zie ook een paar foto's staan. De verhalen achter die panden, daar gaat het natuurlijk allemaal om uiteindelijk. Hè? Vind je ook niet?
0: Ja. Heel mooi, heel bijzonder altijd. Ja.
1: In dit geval dan ook weer. En dan heb je ook nog een mooi pand erbij te pakken. Nou, dat is 2 voor de prijs van deze. Nou, voor de prijs van niks eigenlijk, want het kost niks.
0: Ja.
1: Toch?
0: Een mooie schenking was dat, zeker. Ja.
1: Wil je er nog iets over zeggen? Of was ik al te vroeg met in de reden vallen? Want ik had het idee dat je nog iets kwijt wilde. Of niet?
0: Oh, ik kan nog heel veel vertellen, maar dan laten mensen maar lekker komen vrijdag gewoon. Dan vertel ik het.
1: Nooit goed. dan is het goed. Dan hebben we dit mooie afgerond voor nu dan, hè?
0: Ja,
1: Spuistraat 94, monument van de week, terug te vinden op de Facebookpagina NH Agenda en anders bij stadsherstel.nl. Stella, fijne zondag. Ik hoop dat je nog even iets gaat doen. Ook vanwege omdat het best wel aangenaam weer is bijvoorbeeld.
0: Lekker naar buiten natuurlijk. Zeker, lekker wandelen.
1: Goed idee. Ja. Even over de heide of zo.
0: Ja, zeker. Dat ga ik doen. Ja.
1: Tot volgende week. Stella van Heesink.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Goedemorgen. Vanmiddag tussen 1:30 en 2:30 is de Hofkerk open voor bezoek. De Hofkerk is een rijksmonument, ontworpen door de bekende Nederlandse architect Kropholler, een leerling van Berlage. Kijk vooral naar de prachtige glas- en loodramen van de hand van Jacques van der Meij. U kunt vragen stellen aan de dienstdoende kerkwachter. En u vindt de Hofkerk, ook wel de parochiekerk Martelaren van Gorkum, op het Linnaeushof nummer 94, vlakbij de Middenweg in Amsterdam. De kerk is bereikbaar met bus 41 halte Hogeweg of bus 65 halte Middenweg. En de toegang is natuurlijk gratis. U bent van harte welkom. Welkom bij de Hofkerk. Wij verwachten u. Dank u wel.

0: Just Own op NH en Don't You Wanna Ride. Zometeen natuurlijk tekst en uitleg. Jos Heremans, goedemorgen.
1: Zeker, en we zitten volledig in Vlaamse sferen. Want Groot Vlaams Liedboek is uitgekomen met de 101 mooiste Vlaamse liedjes die je moet gehoord hebben voordat je sterft.
0: En die ga je allemaal draaien?
1: Nee. Maar met Peter Voskuil, de samensteller van het boek, gaan we wel een groot aantal van die liedjes doornemen. De ontstaansgeschiedenis, waarom ze zo belangrijk zijn. Dus het meeste kun je ook verstaan, want het is in het Vlaams. En dat lijkt heel erg op Nederlands.
0: Hoor ik nu ook zo'n liedje op de achtergrond?
1: Zou kunnen.
0: Oh, nee, maakt niet uit. Zometeen luisteren, tekst en uitleg, helemaal in het teken van het Vlaams tekstboek?
1: Nee, het Groot Vlaams Liedboek.
0: Liedboek, mag ook. Veel plezier.
2: Juwelier Ibink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
3: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
4: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
11: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
14: Ik ben Edgar uit Hilversum.
15: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
16: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
17: Uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Meerdere mensen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk over wat er aan de hand is. Volgens de Britse politie zijn er meerdere mensen opgepakt. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna pas worden de trainingen van de AI-modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Voor beide schietpartijen in Zuid-Afrika is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
18: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
19: Jou.
18: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
20: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
27: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
28: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
27: En bedankt, hè?
29: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
26: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
30: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen... Misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
31: Tekst en uitleg.
32: Met Jos Heren.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij tekst en uitleg op deze alweer zonnige zondag, de 27e september 2026. En ik weet niet wat het is, maar ik heb het idee dat de afgelopen 20, 30 zondagen steeds zonnig waren. Nou ja, goed. Laten we hopen dat het zo blijft. Want een zonnige zondag, dat geeft altijd weer de inspiratie om allerlei leuke dingen te doen. Die tips die heb je net gekregen bij Marcel tussen 8 en 10. En nu kun je even rustig tot op adem komen met een kopje koffie of een kopje thee of iets anders. En dan kun je de komende 2 uur luisteren naar tekst en uitleg. En we hebben vandaag een hele speciale tekst en uitleg. We begonnen al een beetje in het zuiden met de Nolhavens en zondagochtend. Maar we zakken straks nog verder af naar het zuiden. Want we gaan het behoorlijk lang hebben over het Groot Vlaams Liedboek. Hoe komt het dat iemand aan de oever van de Ringvaart in Noord-Holland, in Beinsdorp, het Groot Vlaams Liedboek samenstelt? Nou, daar gaan we het zo over hebben met Peter Voskuil. Hij is onder andere ook de schrijver van dat fantastisch mooie boek over de liedjes van Boudewijn de Groot, waarin zijn complete oeuvre wordt behandeld en Boudewijn de Groot daar allerlei ontstaansgeschiedenissen bij vertelt. Hij heeft de biografie van Lennart Nij geschreven. Hij heeft een boek geschreven over de popmuziek in Nederland. Het is gewoon wat dat betreft een speurneus. En nu heeft hij gespeurd naar de 101 Vlaamse liedjes die je gehoord moet hebben voor je sterft. Nou, tot 12 uur komen we niet aan 101 liedjes, maar wel aan heel veel verhalen en heel veel mooie liedjes. En ondertussen doen we wel gewoon een vertaalplaats. We hebben ook vergeet me liedjes. En we gaan niet helemaal alleen maar naar Vlaanderen. We wachten even tot Peter hier zo dadelijk binnen is. En tot die tijd luisteren we bijvoorbeeld naar een lied van een Franse zangeres die 2 weken geleden helaas is overleden. Het was een echte Franse rockster. Maar we zoeken een wat rustiger nummer van haar op. Hier is Catherine Ringer. MUZIEK

0: Heer.
1: Mooi, hè? Van wie denk je dat deze tekst was? Nou. Dat was van Dr. Anders P. Jazeker. Het nummer Nazomer. Het wordt gezongen door Esther van Hees. Die heeft een nieuw album uit. Zij is een Vlaamse zangeres. Staat niet in het boek van Peter Voskuil. Maar kan wel vreselijk mooi zingen. En treedt ook binnenkort overal in Nederland op. Nazomer heet het. En zo heet ook dat album.
2: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
1: Ja, de vertaalplaat van vorige week. Jongens, was die moeilijk? Nou, eigenlijk helemaal niet, want we lieten dit horen.
3: So come to my bedside, my darling.
1: Ja, Peter zit al tegenover mij, die zit te pijnzen. Die weet het. En ja, dat was natuurlijk Eric Anderson met Come to my bedside. En Come to my bedside werd vertaald in het Nederlands door Peter Koelewijn en gezongen door Egbert Douwe, oftewel Rob Oud, die disjockey van Radio Veronica en de baas ook van Veronica later. En dat werd een hele grote hit in Nederland. Hartstikke leuk was dat natuurlijk. En toen kwamen er heel veel reacties, want jullie zaten goed in dat genre, mensen. Dat kun je jullie wel nageven, dat is hartstikke leuk. En uit al die inzendingen op 088 850 51 52... konden we natuurlijk maar één winnaar trekken voor dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek. En dat is geworden Carol Elverink uit Purmerend. En die heeft dat boek inmiddels toegezonden gekregen. En we hopen dat het veilig via PostNL is aangekomen. Je weet het maar nooit, hè. Maar over het algemeen gaat dat heel goed. En dat betekent dat we straks weer een nieuwe vertaalplaat gaan laten horen. En die nieuwe vertaalplaat, die heeft wel weer te maken met het grote Vlaams liedboek. Maar daar ga ik niks over zeggen nog. Dat komt straks vanzelf. We gaan eerst luisteren naar de oplossing van vorige week. Egbert Douwe.

0: Ja, een van de meest onderschatte Nederlandse producers, tekstschrijvers, liedjesmakers is toch wel Peter Koelewijn. En hij stond ook borg voor de vertaling van dit nummer van Eric Anderson. Wat in de uitvoering van Rob Oud, Douwe, Egbert Douwe, een grote hit werd. Want ja, dat zegt hij dan, hè? Dat zegt Peter Koelewijn dan. Ah joh, iedereen kan een hit maken, let maar op. En hij doet het dus ook nog. Dat heeft hij op meerdere manieren heeft hij dat gedaan en bij meerdere artiesten. En ja, ik ben wel een groot liefhebber van hem. Dacht ik deze week, laten we eens op zoek gaan naar een vertaalplaat uit het groot Vlaams liedboek van Peter Voskuil. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik stuitte er eigenlijk vrij snel op. We gaan nog niet verklappen wat het is natuurlijk.
1: Nee.
0: Want dat moeten de mensen doen.
1: Ja.
0: Maar het is ook wel weer een pareltje. We kunnen wel vast verklappen dat Peter Koelewijn ook de vader is van dit lied eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: En wat kunnen we er meer over zeggen? Het komt uit het Duits.
2: Ja, en hij zei tegen iemand, zal ik jouw kassa eens laten rinkelen?
0: Oké, okay, zal ik. Nou, dames en heren, we gaan luisteren naar een lied waarvan Peter Koelewijn zei, zal ik jouw kassa eens laten rinkelen tegen de artiest die het uitvoerde. We gaan naar Duitsland. We gaan naar een volksliedje. En dat Duitse volksliedje, dat laten we je zo dadelijk horen. En als je dan weet welke artiest daar een hit mee heeft gehad, dus de naam van de artiest, en als je dan ook nog de titel weet, dan zit je dubbel goed. Maar één van de twee, dat zien we altijd wel redelijk door de vingers. Die nemen we wel mee bij de loting voor de prijs. Maar goed, dus de naam van de artiest en de naam van het liedje. Als je dat weet, dus wie dit Vlaamse, wat zeg ik nou Vlaams, wie dit Duitse liedje in het Nederlands heeft gezongen, nou ja, dan moet je dat maar even doorgeven. Dat kan op twee manieren. 088 850 51 52. Dat kan dus via de app of via de mail. Tekst en uitleg at nhradio.nl. We gaan luisteren naar Guter Mond. Du gehst so stille. Mijn Duits is niet zo best, hè? Dat hoor je wel. Leuk xylofoontje om te beginnen, overigens.

0: We zitten helemaal in de sfeer van de xylofoontjes vanochtend. Ik weet niet hoe dat komt. Hier zat er ook al eentje in. Fantastisch, toch, was dat van Eva de Roveren. En Eva de Roveren is een van de artiesten die voorkomt in het Groot Vlaams Liedboek van Peter Voskuil. 101 Vlaamse liedjes die je gehoord moet hebben voor je sterft. Nou ja, daar heb je nog even de tijd voor, want we leven allemaal vreselijk lang tegenwoordig. Dus dat komt helemaal goed uit. Die kun je allemaal gaan beluisteren. En die staan allemaal in dat boek. En er staan nog heel veel suggesties in, ook voor allerlei andere liedjes. Ik kom nog even terug op de vertaalplaat. Je kunt het nog steeds doorgeven. 088-850-5152. Als je weet wie in het Nederlands dat mooie liedje Guter Mond zu, nee, even kijken, Du Gehst so stille. Jeetje. Nou ja, Guter Mond. Wie dat in het Nederlands heeft gezongen, 088-850-5152. Je mag ook mailen, tekst en uitleg, @nhradio.nl. Dan komt het allemaal dik voor elkaar. We hoorden Eva de Roveren met Fantastisch toch? Ik zei het al, een van de liedjes in dat mooie boek van Peter Voskuil. Peter Voskuil, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe komt iemand uit Beinsdorp aan de oevers van de Ringvaart zover om een boek te schrijven over 101 Vlaamse liedjes?
1: Nou, we moeten een beetje steekje los zijn, denk ik, of zo.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Want ja, 70 interviews, 200 kilometer heen, 200 kilometer terug. Want vanuit, ja, ik woon in Beinsdorp, vlakbij Hillegom. Dus ja, dat is een aardige rit natuurlijk die je moet maken naar Vlaanderen iedere keer.
0: Want je wilde ze ook allemaal spreken.
1: Ja. En dat moest eigenlijk. Mm-hmm. Want ik vind het leuk om die verhalen uit de eerste hand op te halen. Van goh, wat voor liedje is het? Mm-hmm. Waarom klinkt het zoals het klinkt? Hoe is het opgenomen? Ja. Ik hou van studio's eigenlijk ook. Dat je kan zien wat er in die studio allemaal gebeurd is tijdens de studioopname.
0: Ja.
1: Dus ja, nou ja, dat is het eigenlijk.
0: Ja, maar ja, er waren natuurlijk ook mensen die niet meer in leven zijn. Hoe ben je daar achteraan gegaan, achter de verhalen, achter die liedjes?
1: Nou, zoveel mogelijk mensen geprobeerd op te sporen die nog wel leefden, die erbij waren.
0: Ja.
1: En natuurlijk hebben we ook biografieën en andere boeken. Dus proberen in archieven en dat soort zaken zoveel mogelijk over zo'n persoon te weten te komen.
0: Wat wist jij van het Vlaamse lied voordat je aan dit boek begon?
1: Nou, eigenlijk niet zo heel veel. En dat is ook waarom ik dat boek geschreven heb. Want dit is eigenlijk begonnen dat ik moest naar België heen en weer af en toe voor mijn werk. Ja. En dan draaide ik Vlaamse muziek om een beetje in de stemming te komen.
0: Ah, oké. Okay. Dus dit is niet je werk?
1: Nee.
0: Is je hobby dus, dat boek schrijven?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Oké. Okay.
1: In die tijd was ik nog boekenuitgever. Dus we hadden ons magazijn in België. En dan moest ik ook af en toe vertellen hoe het ging met de uitgeverij. En dan reed ik daar naartoe. En dan draaide ik eigenlijk wat de gemiddelde Nederlander wel kent. Dus Raymond van het Groenewoud. Een beetje Urbanus. Dat soort dingen. En op die manier heb ik dat Vlaamse lied leren kennen. En op een gegeven moment had ik die liedjes zo vaak gehoord dat ik dacht, ik ga eens draaien wat ik niet ken.
0: Ja.
1: Ja, en toen dacht ik, wauw, wat een fantastische muziek is er eigenlijk die wij helemaal niet kennen in Nederland.
0: Is er een groot verschil tussen de Vlaamse muziek, zeg maar, de Vlaamse liedjeschrijvers en de Nederlandse liedjeschrijvers? Want het Nederlandse lied is natuurlijk, nou, ik denk vanaf de jaren 90 een beetje populair, erg populair geworden in onze landen.
1: Ja.
0: Is daar een overeenkomst tussen?
1: Ja, ik zie heel veel parallellen. Omdat die platenindustrie daar, die ging eigenlijk door dezelfde pieken en dalen heen als bij ons. En de muziekmode, ja, we moeten ook weer niet denken dat we in Nederland en België de wereld bepalen hoe die eruit ziet. Dus wij volgden natuurlijk ook de Engelse muziekmode. Dus je ziet die muziek wel op die manier veranderen.
0: Ja, en je moet natuurlijk ook een bepaalde periode afbakenen. Want anders zit je natuurlijk ook met de Vlaamse liedjes van voor de Tweede Wereldoorlog. En dat is, wat is voor jou het eerste piketpaaltje geweest?
1: Nou, ik ben begonnen in 1960. En dat kwam heel goed uit. Want in 1962 was Wil Tura met Eenzaam Zonder Jou.
0: Ik ben zo eenzaam.
1: Ja, die kennen we zelfs een klein beetje in Nederland ook. Ja. Een geweldig liedje. Eigenlijk is dat het Love Me Tender van Vlaanderen, vind ik.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk een oerknal kan je die noemen. Maar dat is een beetje waar het is begonnen. Want dat was het eerste liedje waar er in Vlaanderen tienduizenden van verkocht werden. Hè. Tot die tijd was het een paar duizend en dan was een platenmaatschappij wel heel blij. Dus ja, dat is wel op een bepaalde manier een trendsetter geweest. Want op dat moment gingen al die Vlaamse platenmaatschappijen denken, wij moeten ook in Vlaams repertoire gaan investeren. Want daar is geld te verdienen.
0: Ik zal eens kijken of wij hem hebben. Moet ik even heel snel zijn. Marcia, ja. Kijk mee. Ik denk het wel. Hebben we Wiltura staan? Je hebt hem al staan. Nee, we gaan even zoeken.
1: Oh ja. Ja, we zoeken het op,
0: we zoeken hem op. Nee, want ik denk dat we hem wel hebben. Want ik heb namelijk zoveel liedjes die jij allemaal had doorgegeven. Kijk, ja. Ik heb wel hopeloos van hem. Oh, ja. Oké, Wiltura.
1: Daar moet ik vaak aan denken als ik de actualiteit volg tegenwoordig.
0: Het is hopeloos.
1: Ja, het is echt hopeloos, sommige dingen.
0: Zonder jou, heet Ik ben zo eenzaam zonder jou?
1: Ja.
0: Ja, nou, we gaan even zoeken. Ik heb wel Arme Joe van hem.
1: Dat vind ik ook een prachtig nummer. Echt
0: Die is van Wesley Bronkhorst. Nee, dat is hem niet. Nee, we gaan Arme Joe doen. We beginnen dus in 1960 bij Wiltura. En doe je net of je Ik ben zo eenzaam zonder jou hoort. Die draai ik dan volgende week. Maar nu gaan we naar Arme Joe luisteren. Hier komt Joe. Even kijken hoor. Daar is Joe. Hallo Joe, begin maar.

0: Muzikale kennis bij de programmamakers van dit programma. Tekst en uitleg is dusdanig slecht dat ze het nummer Eenzaam zonder jou van Wiltura niet konden vinden, terwijl we het wel gewoon hadden. Excuses mensen, dit was Arme Joe, maar volgende week beloof ik je, dan draai ik Ik ben zo eenzaam zonder jou van Wiltura wel helemaal, hoor. Dus dan komt het helemaal dik voor elkaar. We praten over het grote Vlaams liedboek, de chroniek van het Belgisch-Nederlandstalige lied tussen 1960 en 2025, samengesteld door Peter Voskuil. Peter, voordat wij overgaan tot het verdere uitleg van al die zangers en zangeressen, ja, moet ik je even zeggen dat wij overspoeld zijn door een aantal oplossingen van het lied. En het is zo leuk natuurlijk dat jij als kenner en ook degene die dit in zijn boek heeft vermeld, kan vertellen wat de oplossing is.
1: De oplossing was Margrietje van Louis Neefs.
0: Margrietje van Louis Neefs. Nou, we hebben ongeveer 120 inzendingen binnengekregen. Daar gaan we zo dadelijk uit loten. Ik laat jou straks een nummer. En dan tel ik af. En een nummer tussen de 1 en 120.
1: Ja, dat lukt wel.
0: Ja, dus zeg maar.
1: Dan ga ik 87.
0: 87. Wat verdorie. Nou, 94.
1: Ik maak het even lastig.
0: Ja, dat valt nog niet mee. Ik zit op 74 nu. 74, 75. 87. Oplossing 87 is ingezonden door Rimi Venema. Dus die wint het mooie tekst en uitleg op schrijfboek. Dus ja. Rimi, van harte gefeliciteerd. Jij was de 87ste oplossing. En jij krijgt dat mooie tekst en uitleg op schrijfboek van ons toegezonden. Dat was de vertaalplaat. Dan gaan we door met het Vlaamse lied. Een van de liedjes uit de Vlaamse liedkunst die mij wel is bijgebleven uit die tijd was een nummer van Bert de Koning, Evelien,
1: ja,
0: door het zinnetje en ze lacht haar tanden bloot.
1: Ja, goed hè?
0: Ja. Wat was dat voor een gast, die Bert de Koning?
1: Een beetje een rebel toch wel. En een hippie vooral.
0: Oké. Die hadden ze ook in België.
1: Die hadden ze zeker in België. Lang haar. Ik begreep ook dat hij wat gaten in zijn kleding had en zo. Echt een hippie die de wereld introk in de jaren 60.
0: Ja.
1: In de jaren 70 terugkwam. Ook probeerde eigenlijk uit het leger. Deserteerde en na veel omzwervingen weer in België kwam met zijn gitaar. En daar eigenlijk begon liedjes op te nemen. En Evelien is in ons land een klein hitje geweest.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Het is alleen jammerlijk misgelopen. Dat is wel een leuk verhaal wat hij mij vertelde. Voor hem niet. Maar hij had dus een platenbaas die dacht, ach, die distributie, dat doe ik wel vanuit de kofferbak van mijn Mercedes vanuit Vlaanderen.
0: Oké. Okay.
1: Maar goed, in die tijd lag het niet zo voor de hand dat een Nederlander of dat een Vlaming ook in Nederland aansloeg. Dus hij had helemaal geen rekening mee gehouden dat hij dan ook Nederland nog moest distribueren met het plaatje. En dat is dus jammerlijk misgelopen.
0: Jeetje.
1: Dus dat had was bezig een hitje te worden.
0: Ja.
1: Was het niet te koop in de winkel, dan kom je nooit de hitparade in natuurlijk. Want het gaat wel om verkochte aantallen uiteindelijk.
0: Wat suf.
1: Ja.
0: Ja. Wat is daarvan terechtgekomen verder van Bert?
1: Nou, Bert, ik ontdekte dus, dat is het leuke van dat Vlaamse liedboek, dat hij niet alleen Evelien, maar hij heeft nog een paar prachtige liedjes geschreven waarvan je denkt, hè?
0: Okay.
1: Waarom kent niemand die? Dus dit komt van zijn debuut-LP af. Dus ik zou tegen mensen zeggen, kijk nog eens naar die debuut-LP. Daar staan er nog een paar hele goeie op. En daarna heeft hij, hij noemt het zelfs zijn Lost Weekend, à la John Lennon.
0: Yeah.
1: Want het is heel moeilijk om je hoofd boven water te houden in Vlaanderen als artiest. Maak er maar eens je beroep van. Ja. Bijna iedereen doet er iets naast.
0: Ja.
1: Is echt heel erg moeilijk. En hij is dus een tijdje verdwenen. En ergens in de jaren 90 kwam hij weer terug met de plaat. Een
0: soort Armand.
1: Ja. En dus even eruit en er weer in. En inmiddels is hij overleden. Ik heb nog het geluk gehad dat ik hem nog precies op tijd kon interviewen voor het boek. Ja, een man met geweldige verhalen. Ja. Die uiteindelijk in Portugal terechtkwam.
0: Okay.
1: En daar ook overleden is.
0: Zo zie je. Al die verhalen staan dus in het mooie groot Vlaams liedboek. Als je wil weten hoe het eruit ziet, dan kun je even kijken op onze site. NHradio.nl of NHnieuws.nl. Want zoals je misschien wel weet, streamen we dit programma ook. En dan kun je een beetje zien. Het is echt, ik weet niet, hoe zwaar is dit? Want het vorige boek, dat oeuvreboek van Boudewijn de Groot, was een kilo of 5.
1: Ja.
0: Dit?
1: Nee, volgens mij drie.
0: Drie, oké. Okay.
1: Ik hou rekening met PostNL.
0: Okay.
1: Ik vind het zielig voor die jongens.
0: Ja, dan kun je zien hoe het eruit ziet. We gaan luisteren naar Bert de Koning met Evelien.
2: Om 9:55 komt Evelientje uit haar put. Om 9:55 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood.

0: zien overal of kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt men echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat.
1: Tekst en uitleg.
2: Yo,

0: Een droevige relaas van Anke Christie. Dagvreemde man. Een lied uit de jaren 60. Staat ook in het Groot Vlaams Liedboek van Peter Voskuil. Peter, dit lied past wel een beetje in die traditie van die festivals die je toen de tijd had, waarin artiesten uit Vlaanderen en Nederland dan een soort wedstrijdje tegen elkaar deden wie de beste liedjes maakte.
1: Ja, is vaak ook Europees.
0: Okay.
1: Je hebt nu het Eurosong Festival, daar waren er natuurlijk meer van. Milaan kennen we.
0: En, Sanremo.
1: Ja.
0: Had je ook Knokken?
1: Die Knokken.
0: Ja. Oh, ja,
1: zo waren er nog een paar, hoor.
0: Okay.
1: Dit lied wat we net hoorden was geschreven voor de voorronde van het Eurovisie Songfestival.
0: Nooit gehaald?
1: Nee, niet het Eurovisie Song. Ze is tweede geworden.
0: Ze is twee, ach. Dus ze mocht niet
1: mee. Dat is een beetje ook de hele tragiek van Anke Christie.
0: Oh ja?
1: Altijd net niet. Ik heb me zitten verbazen. Zo'n geweldige zangeres.
0: Mm-hmm.
1: En dan niet er eigenlijk van kunnen leven en je beroep ervan kunnen maken.
0: Ze doet mij een beetje denken aan Connie van der Bos.
1: Ja, dat is ook de reden waarom ik eigenlijk België een beetje het parallele platenuniversum ben gaan noemen.
0: Oké. Okay.
1: Omdat soms kreeg ik de indruk dat elke Vlaamse artiest heeft een Nederlandse tegenhanger.
0: Aha, dat is wel interessant.
1: En dit lied, Dagvreemde Man, dat deed mij onmiddellijk denken aan Ik ben gelukkig zonder jou van Connie van den Bos.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat is een beetje de tegenhanger daarvan, voor mijn gevoel.
0: En zitten de componisten en de tekstschrijvers dan ook een beetje in dezelfde hoek, of zijn het hele andere mensen?
1: Nou, het leuke van Dagvreemde Man is dat die tekst is geschreven door een Nederlandse.
0: Oh ja? Wie is dat?
1: Marie Bauduin. Die kennen wij niet.
0: Nee. Jeetje.
1: Maar ze is van oorsprong Nederlands.
0: Oké. Okay. En die heeft meerdere teksten geschreven. Niet alleen voor haar, of ook voor andere artiesten.
1: Ja, okay. In Vlaanderen.
0: In Vlaanderen, kun je nagaan. Dat is echt nooit tot ons doorgedrongen, inderdaad. Nee. We gaan een beetje van vrouw naar man en van man naar vrouw. Want we willen een beetje afwisseling hebben. Dan komen we bij een lied waarvan waarvan jij meteen zei, toen ik je vroeg van wat wil je zeker horen, toen appte je mij een nummer Pruimelaar van Buurman.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, het nummer Pruimelaar van Buurman, wat is dat dan weer?
1: Ja, dat dacht ik natuurlijk ook in het begin. Maar ja, dit staat zo voor die Vlaamse muziek. Het is echt eerder een sfeer dan een nummer.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind het ook heel erg geschikt voor de zondagmorgen. Dus vandaar dat ik het ook door ging sturen.
0: Ja, is het een heel oud nummer?
1: Nee.
0: Okay.
1: Het is uit de nieuwe eeuw. Maar er is iets. Het is eigenlijk in Belgisch Limburg. Hè, daar komt Buurman vandaan.
0: Yeah.
1: De zanger Geert Verdikt heeft dit nummer geschreven. Ja, het is tussen de regels door. Hè. Pruimelaar, ik moest even schakelen. Ik denk, wat is dat? Nou, de pruimenboom natuurlijk. Wij zouden pruimenboom zeggen.
0: Ja.
1: Als we het woord überhaupt zouden gebruiken nog in deze tijd.
0: Ik denk het niet meer.
1: Maar ja, het heeft iets.
0: Ja.
1: Nou, kan ik niet uitleggen.
0: Nou, zonder uitleg, Buurman met Pruimelaar.

0: dit heilig stuk grond, waar een pruimelaar stond.
1: Ik begrijp wat je bedoelt, Peter. Pruimelaar van Buurman. Ja, ja, mogen we toch zeggen. Een sferisch nummer, om het zo maar eens te zeggen.
2: Ja, spookachtig, mistig.
1: Ja, altijd. Mist in Belgisch Limburg.
2: Ja.
1: Straks na 11 nog veel meer Vlaamstalige, althans Vlaamstalig, het is gewoon Nederlands Vlaamstalige muziek. Maar we moeten natuurlijk ook de vaste rubrieken niet vergeten.
3: NH.
4: Tekst en uitleg.
3: Het vergeet me liedje. Vergeet me liedje.
1: Want de vaste rubriek, dat betekent dat je hem dus altijd doet. En Marta die vroeg een liedje aan dat we niet vaak meer horen op de radio. Maar om toch een beetje in Nederlandstalige sferen te blijven, hebben we dit uitgekozen. We gaan luisteren naar Willy Alberti en Liefde.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
11: Honda, the power of dreams.
12: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
13: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
14: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
15: Dit is Theo, schipper van de adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van €5.000. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
18: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
19: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
24: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
25: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
26: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
27: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
28: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
29: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
27: Vergeet je niet in te smeren.
29: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
28: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
30: En uitleg
31: met Jos Heremans.

0: tekst en uitleg.
1: NH.
2: Welkom terug bij Tekst en Uitleg. We zitten in het tweede uur en Tekst en Uitleg staat deze zondagochtend geheel in het teken van het Groot Vlaams Liedboek. 101 Vlaamse liedjes die je gehoord moet hebben voor je sterft. En geschreven door de uit Noord-Holland afkomstige Peter Voskuil. En we hebben in het eerste uur al verteld hoe dat zo gekomen is. En we hebben een aantal liedjes behandeld. En we begonnen het tweede uur met een lied dat je misschien wel kent als Summer Wine van Lee Hazelwood. Toverdrank van Guido Belcanto. En de stem van de vrouw die was van Esther Liebert. Liebert? Of zeggen we Liebert? Liebert.
3: Ik heb geen idee. Nee, denk Liebert.
2: Ja, Liebert is gewoon Vlaams. Die Guido Belcanto, Peter. Dat is ook wel een opmerkelijke Vlaamse zanger, mogen we zeggen.
3: Ja, als je hem ziet, totaal rock and roll.
2: Ja.
3: De plaat waar dit nummer op staat, daar zit hij ook gewoon. Die hoes is al heel erg goed. Hij
2: okay.
3: zit op een Chesterfield met zijn veel te lange haar. Echt. Je ziet gelijk van nou.
2: Het is een soort
3: een vreemde vogel.
2: Ja, het is Ilja Leonard Vijver, maar dan als rockartiest.
3: Ja.
2: Qua haar.
3: Ja, ja. En hij schijnt ook heel veel te fietsen, dus heel mager.
2: Oké.
3: Okay. Maar de muziek die hij maakt. Ja, die heeft wel iets. Hangt soms een beetje. Hè, zijn grote idolen zijn ook de zangeres zonder naam en André Hazes. Dus hij kijkt ook wel degelijk naar de Nederlandse muziek.
2: Ja.
3: En tegelijk is hij ook heel erg rock and roll.
2: En maakt hij veel van dit soort vertalingen?
3: Nee, volgens mij niet.
2: Want dit is natuurlijk wel een lied dat meteen pak. Dat pak je wel meteen.
3: Ja.
2: Dat is goed gedaan.
3: Ja, dat is zeker goed gedaan.
2: Ja.
3: Hij schrijft ook vooral eigen liedjes.
2: Oh, okay.
3: Hij heeft een prachtige plaat in de jaren 90 gemaakt, ook met Henny Vrienten.
2: Okay.
3: Als producer.
2: Ja.
3: Henny was dan de producer. Ja, daar staat Plastic Rozen Verwelken Niet. En andere klassieken van hem is Op het Zeildoek van de Botsauto's. Het heeft altijd een beetje een sentimentele, romantische, prachtige songtitels die hij heeft.
2: Ja, een man die je wel een lied kunt laten schrijven dus.
3: Ja, en zijn nieuwe plaat is uit. En volgens mij Het Paviljoen der Menselijke Driften. Ik zeg het uit mijn hoofd, ik weet niet precies. Maar
2: dat is ook wel weer heel...
3: Die komt nu uit. Dat vind ik ook wel een titel je denkt, geweldig.
2: Goed, Guido Belcanto was dat. Dan gaan we naar iemand die we in Nederland denk ik wel kennen. Maar waarvan we heel veel mensen zullen zeggen wat een rare naam. Jef van Uitsel.
3: Ja.
2: Want dat is in België gewoon een beetje... Daar zijn meerdere standbeelden voor opgericht.
3: Ja, dat is een beetje de Vlaamse Boudewijn de Groot. Zo zou ik hem dan moeten omschrijven, denk ik. Het leuke is dat Jef, hij heet eigenlijk Jozef, maar dat is dan in de jaren 60 werd dat anders gespeld natuurlijk. Dus hij heeft heel progressief gespeld ook. Z-J-E-F.
2: Ja.
3: Maar die muziek van die man, die vind ik echt geweldig. Want die heeft een debuutplaat gemaakt. Dat is nou ook zo'n plaat die eigenlijk die Vlaamse platenindustrie heeft veranderd. Want daar werden er echt gewoon honderdduizenden van verkocht.
2: Oké. Okay. Maar
3: dan
2: in Nederland
3: kan je geld gaan verdienen. Dus dan stappen die platenmaatschappijen weer in.
2: Ja, maar in Nederland heeft dat niet zo heel veel gedaan, toch? Ik kan me dat niet herinneren.
3: Nee. Maar ja, dat is dus het rare. Weet je, er is natuurlijk ook met het Vlaamse of het Franse chanson, daar is ook een soort lobby voor aan de gang.
2: Mm-hmm.
3: Met de man die van links naar rechts gaat.
2: Oh ja.
3: Dat lijkt het kabinet wel.
2: Ja,
3: Rob Kems.
2: Ja, Rob Kems, ja.
3: Maar ik heb zoiets van, het is toch raar. Dat er dan, op zich ben ik niet tegen het Franse chanson, maar dat er dan mensen zijn die het daar helemaal voor opnemen.
2: Mm-hmm.
3: Terwijl over de grens, daar ligt dus een schatkamer aan Vlaamse chansons.
2: Ja.
3: En daar hoor je helemaal niemand over. Nou ja, dan hebben we nu mijn boek.
2: Ja.
3: Daar is dat boek natuurlijk ook voor gemaakt van mij.
2: Ja.
3: Maar ik blijf dat raar vinden, want dat is in de eigen taal.
2: En omgekeerd is het wel zo. Hè? Er is in Vlaanderen meer aandacht voor liedjes uit Nederland dan wij aandacht hebben voor liedjes uit Vlaanderen.
3: Zeker weten, ja. Dat heeft er wel mee te maken dat zeg maar Vlaanderen ook massaal naar de Nederlandse televisie keek in de jaren 70 en 80. Dus zo leerden ze ook wel die Nederlandse muziek kennen. Maar ze staan er volgens mij ook sowieso veel meer voor open. Want we hebben nu ook nog Nederlandse artiesten die eigenlijk in Vlaanderen bijna populairder zijn dan in Nederland.
2: En Nederlandse artiesten vinden het fijn om in Vlaanderen op te treden.
3: Ja, dat snap ik ook wel. Dat is één warme douche. En mensen zijn, je hebt meer de aandacht. Mensen zijn stiller.
2: Mm-hmm. Ja.
3: In Nederland hebben we nogal de neiging om gewoon tijdens het concert zelf bier te gaan bestellen. Of keihard met elkaar te praten. In Vlaanderen is het wat stiller over het algemeen. En ja, ze zijn ook veel enthousiaster. Luisteren ook meer naar de teksten, heb ik het gevoel.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dat allemaal.
2: Ja, dat dus. Want ik kan me ook wel voorstellen dat Vlaamse artiesten daardoor ook een zekere schroom hebben om in Nederland op te treden. Omdat ze denken van ja, dat Nederlandse publiek, dat heb je niet zomaar achter je.
3: Nee, dat is ook, denk ik, stresserend, zoals ze dat noemen daar.
2: Oké, ja.
3: Ja, er zijn een paar uitzonderingen. Urbanus.
2: Ja.
3: Raymond van het Groenewoud. Maar die was al Nederlands. Dus ik denk dat hij het wat makkelijker van zich af liet glijden.
2: Ja, want die had Hollandse ouders, hè?
3: Ja.
2: Ja.
3: En de rest is toch vaak dat je ziet dat ze denken, oh, nu ben ik in Nederland. Ik begreep bijvoorbeeld Johan Verminnen.
2: Mm-hmm.
3: Nog zo'n levende legende. Die had daar een beetje last van. Die dacht, oh, nu gaan mensen met andere ogen naar me kijken. Mm-hmm. En dan werd hij toch een beetje zenuwachtig. Of wat nergens voor nodig is, want die man heeft echt geweldige muziek gemaakt en een geweldige stem.
2: Nou,
3: maar toch?
2: Ja, laten we beginnen met Jef van Uitsel. En dan doen we daarna nog een mooi lied. Wat eigenlijk volgens jou ook een van de mooiste liederen is van Johan Verminnen. Vier hoog in de wolken.
3: Ja.
2: Dus als we die nou even achter elkaar doen, dan zit je voorlopig even goed. Ga even rustig zitten, mensen. Want het zijn Vlaamse liederen. En dan gaat het om de tekst. En wij Nederlanders, er is maar één ding dat we moeten doen: leren luisteren.

0: geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
3: Jos Heremans.
4: Hoog in de wolken, ja, daar woonden wij. In een stad die niemand beter kende dan wij. Met planten en een kat die het behang papier op kroop. En achter vliegen joeg, de muizen waren lang dood.

0: sterk de indruk dat we in dit uur en ook in het vorige uur gewoon tijd tekort komen om al die geweldige Vlaamse liedjes te laten horen. Dit was Herman Verminder, daarvoor hoorde je Jeff van Uitsel. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer. Ik heb het nog niet over een Jan de Wilde, over een Bart Herman, over zoveel anderen. Maar goed, we moeten keuzes maken. Peter Voskuil, als we keuzes moeten maken, dan ga je heel snel naar liedjes toe waarvan je denkt, hey, waar ken ik dat van? We laten alleen even het begin horen van het volgende liedje en dan gaan we even kijken hoe de associatie zit. Ja, genoeg. Dit was natuurlijk
1: een kaasreclame.
0: Een kaasreclame in Nederland. En niemand, iedereen dacht dat is voor die kaas geschreven die uit Amsterdam komt en heel erg oud is. Nee. Maar dat is niet zo.
1: Nee, het is van Chris de Bruyne.
0: Ja.
1: En die heeft dit geschreven nadat zijn vrouw hem verliet.
0: Ach.
1: Omdat zij ging naar Amsterdam.
0: Hmm.
1: En het leuke is, die vrouw woont nog steeds in Amsterdam. Christine. Mm-hmm. Die heb ik mogen interviewen daar. En die is een beetje vernederlandst in al die jaren. En die heeft het dus wel meegemaakt dat zij bij vrienden op bezoek was. En dan kwam die reclame voorbij op televisie.
0: Dat is gek, toch?
1: En dan zei zij, ja, maar dit ben ik dus. Maar ja, ze staat er allemaal een beetje glazig aan te kijken van het zal allemaal wel. Maar ze had wel gelijk.
0: Want ja, die kaarsreclame voor Old Amsterdam, die hebben dus dat liedje gebruikt. Maar dat liedje bestond toen al heel lang.
1: Ja, het liedje is uit 75, zeg ik uit mijn hoofd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zo geweldig liedje ook.
0: En Chris de Bruyne, leeft hij nog?
1: Nee.
0: Nee, ook al lang dood.
1: Ja.
0: Net zo oud als die kaas.
1: Maar de kaas leeft nog.
0: De kaas leeft nog, maar
1: Chris is er niet meer.
0: Wanneer is Chris, heeft hij het, zeg maar, het eeuwige voor het tijdelijke verlaten?
1: Ik weet het niet precies, maar ik denk een jaar of 10, 5 of 10 geleden.
0: Ja.
1: Kampte aan het eind van zijn leven met Alzheimer.
0: Hmm.
1: Maar hij heeft zulke geweldige muziek gemaakt. Er is ook nog een nummer, Lieve Jacoba.
0: Oh ja.
1: Prachtig.
0: Ja, dat is ook heel mooi, dat ken ik. Ja,
1: ja. Ja. En maar als je een plat slaat, dan heeft iedereen het altijd over Amsterdam. Dit is de klassieker uit zijn oeuvre.
0: Nou, laten we het doen. We maken geen reclame, maar we gaan wel luisteren naar Chris de Bruyne.

0: Duidelijk dicht nabij.
1: Ja, je moet toch helemaal niet aan kaars denken als je dit nummer hoort. Het is puur liefdesverdriet, mensen. Amsterdam van Chris de Bruyne. Peter Voskuil, schrijver van het Groot Vlaams Liedboek, waarin 101 Vlaamse liedjes staan die je gehoord moet hebben voor je sterft. Dit waren een beetje liedjes waarvan je toch enigszins zwaar op de hand geraakt. Ja. Hebben die Belgen geen humor? Of hoe zit dat?
2: Die hebben zeker wel humor. Ja, daar staan ze eigenlijk ook wel een beetje bekend om. Hè?
1: Ja. Maar in welke hoek
2: zie je ook
1: dan
2: terug in de muziek?
1: Ja. Ik heb heel veel liedjes uit jouw boek beluisterd de afgelopen weken. Want sinds de presentatie in Sint-Nicolaas in België heb ik dat boek mee mogen nemen en al die liedjes kunnen luisteren. Maar één liedje, dat springt er wel uit. Dat heet Tony de Zieke Pony van Hugo Matthijssen. Wat is dat voor een rare gast, zeg.
2: Ja, nou ja, en hij grosseert in dit soort liedjes ook, hè.
1: Okay.
2: Maar dit vind ik wel een hoogtepunt in zijn oeuvre, hoor.
1: Maar wordt hij wel serieus genomen?
2: Nou, hij wordt enorm serieus genomen. Oh. Sterker nog, ik zelf neem hem ook serieus. Dus ik was heel blij dat ik hem dan de hand kon schudden op die presentatie.
1: Ja.
2: En dan denk je, ja, is dat dan die man? Hij stond een sigaretje te roken ergens backstage.
1: Ja.
2: Kan je bijna niet voorstellen dat die man zo ongelooflijk grappig is en goed, hè? Hij is ook schrijver van het liedje Yippie Ya Yo, Yippie Ya Yay, echte cowboys eten aardappelpuree.
1: Oké, nou, dat zegt wel dat genoeg.
2: Ja, dat zijn klassiekers, die hoor je één keer en ja, die blijf je toch onthouden. Heel raar is dat.
1: Nou, eens kijken of dat ook zo is met Tony de Zieke Pony.

0: Tony de Zieke Pony van de Vlaamse zanger Hugo Matthijssen. En jij vertelde net, Peter, er is ook nog een deel 2.
1: Ja. Die, kan ik, die is even grappig, dus die kan ik mensen aanbevelen.
0: Oké, nou ik ben...
1: Dit komt van de eerste plaat, deel 2 staat op zijn tweede plaat.
0: Mensen die geïnteresseerd zijn in Hugo Matthijssen. Het is Hugo Matthijssen met 2 T's en een Y. Dan weet je dat ook. Dan kun je dat opzoeken op Spotify, dan kom je dat vast wel tegen.
1: Ja.
0: Tot zover Tony de Zieke Pony. Laten we een ernstiger onderwerp bij de hand nemen. Aan de hand nemen? Bij de hand nemen. Nou, tijdens de presentatie in Sint-Nicolaas, waar jij dus dit boek gepresenteerd kreeg en waarbij heel veel Vlaamse artiesten ook optraden, was er ook een artieste, de zangeres Hannelore Bedert. Die was er wel en die heb je ook geïnterviewd. Maar die zong
1: trad niet op.
0: Waarom niet?
1: Nou ja, dat liedje wat zij heeft geschreven, dat heet Kom naar huis, dat heeft zij geschreven omdat haar man volkomen onverwacht op vrij jonge leeftijd, hè, ze hebben nog jonge kinderen, overleed.
0: Mm.
1: En dat was ook een van de meest indrukwekkende interviews van het boek die ik gehad heb, omdat zij vertelde helemaal eigenlijk hoe dat dan is. Mm. En hoe dat liedje Kom naar huis tot stand gekomen is. Eigenlijk had ze dat liedje natuurlijk liever nooit willen schrijven. Maar het pakt je zo ontzettend. Het vertelt eigenlijk over hoe je omgaat met verlies. En als je het boek, als je het verhaal in mijn boek leest, dan leest dat ook eigenlijk bijna als een snel cursus. Hoe ga je om met groot verdriet? En zij heeft eigenlijk helemaal uit de doeken gedaan.
0: Ja.
1: Hoe dat is om daarmee te leven. Ze zingt ook zelf het ligt te wachten als een hond achter de deur. Hè. Dus je kan een prima dag hebben. Ja. En dan kom je thuis en dan zit je weer alleen met dat verdriet.
0: Ja. Ze heeft het 1 keer live gedaan, hè?
1: Ja, en dat ging eigenlijk gewoon niet.
0: Met Bart Peters samen was dat?
1: Dus het probleem is eigenlijk, het is het ultieme liedje voor haar. Hè? Want zij zegt dat liedje, daar komt alles in samen wat ik ooit geleerd heb op muzikaal gebied. Ik ga dat ook niet meer overtreffen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is ook een soort molensteen voor haar. Wat maakt van ze kan er ook niet mee optreden. Want het doet er natuurlijk onmiddellijk denken aan haar man.
0: Ja. En is het niet zo dat ze dan zou kunnen optreden zonder dat ze dit liedje zingt? Alleen met het andere repertoire dat ze gemaakt heeft?
1: Ja, zij vindt dat andere repertoire is eigenlijk een beetje nutteloos geworden voor haar. Dat klinkt heel raar. Ze zegt van ja. Ze kreeg altijd te horen, want zij heeft ook natuurlijk opleidingen gevolgd. Van goh, het moet uit je hart komen, het moet uit jezelf komen. En ze heeft dan natuurlijk ook wel eens onderwerpen gehad. Die zaten ook wel diep in haar, maar dit overtreft alles.
0: Ja.
1: Dus ja, dat liedje, dat staat eigenlijk. De rest zingen heeft ook geen zin voor haar meer.
0: Het is klaar.
1: Het is een beetje een triest verhaal,
0: ja.
1: Maar het liedje is wonderschoon.
0: We gaan er naar luisteren. Kom naar huis, Hannelore Bedert.

0: ik kan me voorstellen dat je, als je zo'n nummer hebt geschreven, dat je denkt, ja, het is wel goed zo. Ik ga voorlopig even niet optreden. Ja. Denk je dat ze ooit nog op het podium zal komen, Hannelore Bedert?
1: Ik denk het wel.
0: Je denkt het wel.
1: Maar we moeten misschien wel 20 jaar geduld hebben.
0: Laten we dat geduld
1: ze
0: houden.
1: Ze staat op 6 trouwens met dit nummer in de equivalent van de top 2000 daar. Ik de aller tijden lijst.
0: Ik kan me dat wel voorstellen, zeker. Want dat maakt natuurlijk indruk als een bekende zangeres zoiets meemaakt. Dan slaat dat in als een bom natuurlijk. We pakken even 2 grootheden uit België bij elkaar. Della Bossiers en Wim de Kranen. Die hebben samen een nummer opgenomen. Mensen van 18 heet dat. Dat is een heel oud nummer eigenlijk overigens.
1: Ja.
0: Hoe groot zijn die in België? Wat zijn dat voor types?
1: Nou, Wim de Kranen, dat is sowieso een legende.
0: Okay.
1: En Della Bossiers, die schurkt daar een beetje tegenaan. Die heeft een paar prachtige liedjes gemaakt. Ook Horizontaal, onder andere.
0: Ja.
1: En die Wim de Kranen, ja, die heeft mij helemaal gepakt eigenlijk. En wel heel Vlaanderen, maar die is ook in de jaren 80 een beetje afgegleden.
0: Mm-hmm.
1: En onder hele trieste omstandigheden overleden. Want die kon dus eigenlijk niks anders dan zingen en muziek maken.
0: Mm-hmm.
1: Maakte ook prachtige muziek. Maar ja, in de jaren 80 donderde de hele Vlaamse popscene
0: in elkaar.
1: Zeker als je Vlaamstalig zong.
0: Ja.
1: En ja, die is van alles gaan doen. Hij heeft ook meezingers en krakers op staan nemen om maar in het oog van het publiek te blijven. En het tragische is dat lukte niet meer. Hij werd ook wat ouder. Maar die heeft zulke geweldige muziek gemaakt.
0: Laten we gaan luisteren naar een duet van Della Bossiers en Wim de Kranen. Het heet Mensen van 18.
2: Wat doet u?

0: Ik zou wel een hele dag Vlaamse muziek kunnen draaien. Maar ja, dat kan dus niet. Want om 12 uur zit het erop. Dan kun je gaan luisteren naar Ron Kas met Adres Onbekend. En tot 12 uur gaan we met Peter Voskuil toch nog proberen er een paar liedjes doorheen te
1: jassen. Zoveel mogelijk.
0: Want we kunnen natuurlijk niet om Remon van het Groene Woud heen.
1: Nee, dat zouden we niet eens willen, toch?
0: Nee, zeker niet. En...

0: Oerwoud gaan praten. Maar we kunnen denk ik beter iets van hem laten horen. Jij zegt, ik zou liegen als ik de waarheid sprak. Vind ik een van zijn mooiste nummers.
1: Alleen de titel al.
0: Ja.
1: Dan, je ziet die titel en je denkt al, wat een waanzinnig goede titel.
0: Ja, dat is absoluut zo. Remo van het Groenewoud. Ik zou liegen als ik de waarheid sprak.

Hoe was de aanloop? Wat was het hoogste doel? En waar je nu staat, geeft al een goed gevoel. Het is zo duister, onder het oppervlak. En ik zou liegen, als ik de waarheid sprak.

gehad. Ze gaan goed voorwaarts, stropen de mouwen op. Ze lachen luidkeels met hun gezwollen kop. Nu gaan ze eten, dan wordt er doorgezakt. En ik zou liegen als ik de waarheid sprak.

niet. Alleen de kinderen, die weten nergens van. Die zien het helder, zoals een kind het kan. Men heeft belangen, alles wordt afgezwakt. En ik zou liegen, als ik de waarheid sprak.

0: erop. Een lege fles, maar een gevulde top. Je ziel verkopen voor het klatergoud. Eén streepje zonlicht, maar het is hier akelig koud. Eén rit gewonnen, maar het geweten wak. Ik weet een huis dat jou een kamer leent. Als je van je dromen bent vervreemd. Daar zijn de broeders van hetzelfde ongemak. Hetzelfde verlies, even diep weggezakt. En in dat huis krijg ik ook onderdak. En ik zou liegen als ik de waarheid sprak.
1: Ja, het is eigenlijk wel een waarheid als een koe, Peter Voskuil, dat Raymond van het Groenewoud de grootste Vlaamse artiest is die er op dit moment, eigenlijk de afgelopen 50 jaar, is geweest.
2: Ja, ik denk het wel.
1: Ja, ja, je bent terughoudend, maar voor mij is dat wel zo.
2: Ja, nee, ja, ik kan me er onmiddellijk iets bij voorstellen. Man heeft een oeuvre waar je gewoon van achterover slaat.
1: Ja.
2: En als je die platen afzonderlijk luistert, dan zijn daar ook weer allemaal kleine meesterwerkjes die we eigenlijk nog niet eens kennen.
1: Ja, en de veelzijdigheid is natuurlijk ook enorm bij hem.
2: Ja.
1: Ik bedoel, zowel harde rocknummers als luisterliedjes.
2: Hij doet alles.
1: Hij doet alles. We moeten een beetje naar een eind toe werken, want straks is het 12 uur en dan kunnen we luisteren naar Ron Kas met Adres Onbekend. Maar mensen die meer willen weten over jouw Groot Vlaams Liedboek, die kunnen ook op internet terecht, heb ik begrepen.
2: Grootvlaamsliedboek.nl.
1: En wat vind je dan allemaal?
2: Nou, dan kan je een beetje kijken van wat is dat voor boek? Want ja, als je nu inschakelt, dan zie je alleen

0: cover.
1: Ja.
0: Qua beeld.
1: Ja.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je dan toch even wil kijken van wat is dat nou precies voor boek. En dan kan je daar een beetje bladeren en
1: kijken of zien dat voor
0: wie
1: je
0: er allemaal in staan.
1: Ja, en, het is 3 kilo boek.
0: Ja.
1: Ligt ook gewoon bij de boekhandel.
0: Ja.
1: En kun je het ook online bestellen?
0: Ook op grootvlaamsliedboek.nl, maar op alle andere kanalen ook.
1: En ik zou het zeker doen. En het leuke is dat achterin zitten ook nog
0: Spotify-lijsten.
1: Precies, QR-codes. En dan kun je dus al die liedjes gewoon op Spotify luisteren.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel geweldig. Dan kun je dan zelf helemaal doorheen je eigen lijsten maken. Ach, heerlijk mensen. Oké, we gaan naar de Vlaamse top 10. Stel, je moet een top 10 maken, Peter. Van Vlaamse liedjes. Wat staat er dan bij jou op nummer 1?
0: Nou, mijn persoonlijke favoriet, en dat is een liedje wat niemand kent. Zelfs in Vlaanderen zie ik af en toe wenkbrauwen omhoog gaan. Maar er is dus een LP uit, ik denk, 70, 71. Mm-hmm. Van Lamp, Lazarus en Chris.
1: Ja, dat is al iets, ja.
0: En daar staat een nummer op, dat heet Huisje 1.
1: Ja.
0: En dat is zo'n geweldig nummer. Dat is op muziek op zijn best is een tijdmachine.
1: Ja.
0: En het transporteert je in 1 klap naar de Flower Power. En dan de Vlaamse Flower Power die ik helemaal nog niet kende. Maar als ik dit hoor, dan zou ik eigenlijk toch wel een rondje willen lopen door dat Vlaanderen van toen. Zo'n geweldig nummer is dat.
1: Huisje 1, Lamp, Lazarus en Chris.

boekjes om te lezen. Ik heb een schaakspel gekocht, een vierkant bord, een hoop pionnen. Om te spelen met Rasputin, ik heb verdomd nog nooit gewonnen. Mijn gitaar staat steeds klaar om er even op te spelen. En een knots van een versterker om de buren te vervelen. Ik heb een vriendje verleid om bij mij te komen wonen. Om te helpen met de vaat en om samen wat te dromen. Ik hoef alleen nog wat verbeelding, marihuana, LSD. En een ieder die een druppel, die mag zomaar met me mee. En dan vraag ik

0: Lazarus en Chris, Huisje 1. En dat was de all-time favorite van Peter Voskuil. Hij schreef het Groot Vlaams Liedboek, grootvlaamsliedboek.nl. Daar vind je er alles over. Dankjewel, leuk dat je er was.
1: Graag gedaan. Peter.
0: En ik beloof dat ik voortaan vaker wat Vlaamse muziek zal draaien. Straks, na 12, Ron Kas met Adres Onbekend. En ik wens je nog een hele plezante zondagmiddag.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222. Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Juwelier Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
7: Ik ben Joyce uit Annapolona.
8: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
9: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
10: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
11: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
12: Thuis in heel Noord-Holland. NH.
13: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren eerder dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Harge aan Zee, in de Schoolse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen en ook werden er drones ingezet. Er is niemand opgepakt, maar er zijn wel gegevens en kentekens van aanwezigen opgeschreven. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranje Mars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. Daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden, en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon met vanmiddag wat wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen in het westen grotendeels bewolkt en af en toe buien. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
20: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
21: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
22: Op woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
23: NH helpt.
24: Wie is een taart?
25: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
24: Waard. Wie is een taart waard?
25: Nou,
26: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
25: Ja, super lief mensen. Die heeft heel veel voor me gedaan. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
27: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
24: Wie is een taart waard?
28: Adres onbekend.
29: Met Roel Kas.

0: Tres onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Dankjewel. We hebben onze handen vol aan verhalen die we al langer bij ons dragen. En waar ineens iets gebeurt, waar na jaren ineens iemand zijn naam terugvindt op adres onbekend. Ineens op een feestje hoort, ja, ik hoorde iets over jou op de radio. Laude Bunk was hier in 2023 over zijn raadselachtige Poolse oma.
2: Zij is een absoluut mysterie. Zij heeft op 16-jarige leeftijd de stoute schoenen aangetrokken en is vanuit Kostien, waar ze geboren is, gaan lopen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914... richting Nederland.
1: En oma is in Nederland stokoud geworden, maar nooit heeft ze ook maar met een woord gerept over Polen. Over haar familie. Is er familie met Pools bloed? We gaan je straks bellen, Lau. En hopelijk bloost over een minuut of wat een voormalige schooljuf in Drenthe als ze dit hoort. Wij zaten op school in 1960. Het was de burgemeester Wessels Boerschool in Dalen. En als we het over toen hebben, staat de een na de ander op. Die verliefd was op die ene juf. Gezine Swiers in de wijk. Wie is die ene juf?
3: Ja, er was een knappe verschijning. Jong, want ik was 10 jaar. Het was 59, 60. Zij was denk ik 21, 22. En het was, een lieve juf ook eigenlijk.
1: Hoe heet ze?
3: Juffrouw van Guldener. En wat wat ik later begrepen heb van een andere leerkracht, dat het van haar voornaam Sjaan.
1: Sjaan van Guldener.
3: Ja.
1: En jij noemt het zo jong als je was, verliefdheid.
3: De hang naar de meisjes was er natuurlijk wel. Ja. Dus het begon en en dat sprak je ook niet over. Je kwam er niet meer naar voren. Nou, ik ben verliefd op die juf. Maar dat was destijds, toen kwam de online schoolbank.nl. Nou ja, daar heb ik een account voor aangemaakt en wat informatie. En later zag ik nog van iemand, die zat een klas hoger als mij, ja, dat die ook verliefd was op juffrouw van Gulden.
1: Ja, maar luister nou, je was 10, 11. Was het niet iets moederlijks dat je voor haar voelde? Er waren net wel beginnende hormonen?
3: Ja, dat zit je nu af te vragen eigenlijk. Hè? Of dat toen, want denk ik, niet iedereen die had dat, denk ik. Maar ik vermoed het wel eigenlijk.
1: Ja. Ja. En zag je haar alleen in de klas of ook daarbuiten?
3: Nou, dit was in Dalen en zij woonde in Koevorden. Dat is 4, 5 kilometer verder. Zij kwam altijd op de fiets. En om 3:30 ging de school uit en dan ging ze op een fiets naar huis toe. Maar ik woonde 1,5 kilometer, kon ik met haar mee fietsen.
1: En dat was waarschijnlijk een gelukkige 1,5 kilometer?
3: Maar alleen dat je in haar aanwezigheid met haar mee fietste, dat was denk ik al heel wat.
1: Met een bonkend hart.
3: Ja, denk ik, ja. Ik heb nog steeds een gezond hart, misschien.
1: En wat denk je? Is er een gelukkige die haar voor zich uiteindelijk heeft gewonnen?
3: Ja, ze is later getrouwd en met haar man Mulder.
1: En waar woonde ze?
3: In Hardenberg. En vorig jaar hebben wij een reunie gehad. En toen hoorde ik nog van een paar jongens dat zij verliefd waren op juffrouw van Guldener.
1: Met andere woorden, een klasje jongens met vergeelde gevoelens wacht op Sjaan Mulder van Guldener. Ze staat op een zwart-wit foto op adresonbekend.nl. Juffrouw van Guldener staat daar. Nou, die naam komt vast minder vaak voor. Inmiddels dus in elk geval een 80er, mevrouw Sjaan zelf of familie. Ontvang dit compliment en zeg vooral ook iets terug op 0800 30 30 300.

0: When You Walk in the Room. Dit was Paul Carrack.
1: Melanie viel van de ene zoektocht in de andere. Ze viel van de ene verbazing in de andere. Ze wilde zo graag in de familie van haar vader terechtkomen. Want pa heeft zijn eigen moeder niet gekend. Cornelia van Zanten heette zij. Ze zocht niet alleen voor haar vader, maar ook uit eigen nieuwsgierigheid. Want Cornelia van Zanten was ook haar oma. En al zoekende viel haar mond open. Vader heeft nog een broer, oom Dirk. Dirk van Zomeren.
0: Mond is weer dicht. Melanie, geboren Spoon. Jij ontdekt een broer, een volle broer van je vader. Wist hij dat op dat moment zelf?
2: Nee, dat wist hij niet. De laatste week van zijn leven heeft mijn vader in een hospice doorgebracht. Mijn vrouw en ik waren daar regelmatig natuurlijk te vinden. Op een gegeven moment zei hij tegen mij, ik heb een broer. Mijn tante was op bezoek geweest en die had dit dus verteld.
0: Daarvoor had hij het zelf ook niet geweten?
2: Nee, hij wist helemaal van niks.
0: Oh, zeg.
2: Ja.
0: En wat zei jij toen?
2: Je staat natuurlijk een beetje flabbergasted te kijken van, ja, maar wat kunnen we daar nu mee op dit moment hier in de laatste fase van zijn leven?
0: Ja, vroeg hij ook of jij misschien nog voor hem kon gaan zoeken?
2: Nee, heeft hij niet gevraagd.
0: Heeft hij daarna nog lang geleefd?
2: Een paar dagen nog.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus nu zoek jij voor hem naar deze Dirk, zal dat geweest zijn. Ja, er gaan heel wat familieleden door het verhaal en door allerlei persoonskaarten. Maar het moet een oom Dirk zijn geweest. Weet jij, kun jij vertellen wat er is gebeurd dat jouw vader zijn eigen broer niet kende?
2: Mijn vader is in 1937 geboren. Als Cornelis Piet Spoon. Zijn ouders waren Cornelis Piet Spoon, hij is vernoemd. En Cornelia van Zanten.
0: Ook nog.
2: Mijn vader is, naar horen zeggen, met 9 maanden... Naar zijn opa en oma van zijn vaderskant gebracht. En hij is daar opgegroeid. En voor de rest...
0: Dus jouw vader is zonder zijn ouders opgegroeid, maar bij opa en oma.
2: Ja, zijn vader is wel in beeld gebleven, maar zijn moeder is van de aardbodem verdwenen.
0: Ja, en als er zo'n oom Dirk is die hij nooit gekend heeft, is dat, zou je bijna aannemen, vaker gebeurd in de familie dat er een kind verdween.
2: Ja, nou inderdaad. Ik ben gaan zoeken naar mijn oma na een aantal jaren. Dat vond ik, ik wilde eigenlijk het cirkeltje rond hebben. Ik wilde heel graag mijn oma leren kennen, een beetje hoe ze is geweest. En ook voor mijn vader natuurlijk.
0: Dat was je al aan het doen voor het hospice?
2: Ja, en ik kwam een halfbroer van hem tegen. Dus ik denk, nou, dan moet dit hem zijn.
0: Ja.
2: En ik ben verder gaan zoeken. En ik had een persoonskaart opgevraagd van zijn moeder. En daar stond een Johannes Spoon op.
0: Niet Dirk?
2: Nee, niet Dirk. Maar wel dezelfde vader. Dus een echte broer. Dus dat ben ik in eerste instantie gaan uitzoeken. En toen heb ik de persoonskaart toch van mijn opa ook nog maar even opgevraagd. Ja. En daar stond Dirk Cornelis op.
0: En dat is een volle broer dan?
2: En dat is waar zijn allebei volle broers.
0: Ja, als mensen thuis denken, wat ingewikkeld. Dit is wel
2: het
0: echt
2: is heel erg ingewikkeld.
0: Diep adres onbekend.
2: Ja,
0: dit, hè?
2: Ja. Het is
0: persoonskaarten, broers, halfbroers. Ja. Maar wij hebben het over een echte broer die dus Dirk heet. Heb jij enig idee? Kijk, je vader ging naar opa en oma. Wat is er gebeurd met deze Dirk?
2: Ik heb in mijn zoektocht een krantenknipsel gevonden uit 1948. Toen was Dirk 4 jaar oud. Een familie uit Delft had aan de koningin een naamsverandering aangevraagd voor Dirk Cornelis Spoon. En dat gezin heette Stefanus van Zomeren en Elisabeth Rietveld uit Delft. Ja, en toen is mijn zoektocht een beetje spaak gelopen.
0: Nou ja, het was wel een geweldige ontdekking, want Dirk Spoon is dus Dirk van Zomeren gaan heten in 1948.
2: Ja.
0: Dus hij is terechtgekomen in een familie van Zomeren.
2: Klopt.
0: Met naamswijziging heet hij voor ons, denk ik, Dirk van Zomeren.
2: Ja.
0: Heb je dat je vader nog mee kunnen geven?
2: Nee.
0: Jammer, hè?
2: Nee, ja, heel jammer. Echt heel jammer.
0: Nog één ding. Heeft de familie van Zomeren dan zelf ook kinderen?
2: Die hebben totaal 5 kinderen gekregen. 3 zijn in de oorlog overleden. 2 hoop ik dat die nog leven. Dat is Aaltje van Zomeren, geboren 16 oktober 1948. En Egidius van Zomeren, geboren 14-8-1957.
0: Ja,
2: dus dat zou een eventuele aanknopingspunt kunnen zijn.
0: Waar ik dwars doorheen zei, de zoekbrigade zoekt mee. 0800 30 30 300.

0: Country en Chance op het debuutalbum The Crossing. Cornelis en Cornelia Spoon konden niet voor hun kinderen zorgen, voor hun drie zonen. Vader, jouw vader, had twee broers die hij niet kende, van wie Dirk nog moet leven. Die zoeken we. Dirk, geboren Spoon, opgenomen in het gezin van Stefanus van Zomeren. Die naam moeten we vasthouden. En Elisabeth Rietveld, ze komen uit Delft. Jouw vader wist dus niets van zijn broers. Zelfs niet van zijn moeder die jij bent gaan zoeken. Sprak jouw vader dan wel over zijn eigen jeugd?
1: Niet over zijn moeder. Hij is heel erg liefdevol opgegroeid bij zijn opa en oma. Opa en oma Scholaan noemde hij die. Hij waren heel erg arm in de oorlogsperiode. Maar vol liefde sprak hij over hun twee.
0: Dus in feite is het met je vader wel goed gekomen in die zin. Ja. En wat denk jij nu, jij jezelf zo diep in zit in dit verhaal? Zijn moeder heeft dus drie kinderen gehad en alle drie afgestaan.
1: Ja, vreselijk. Lijkt me echt heel erg vreselijk. Ik ben wel benieuwd wat het voor haar heeft betekend allemaal. Hè? Want haar middelste zoon heeft wel op en af wel bij zijn moeder gewoond, bij familie gewoond, in ten huize gezeten. Ja, mijn vader natuurlijk helemaal niet. En ja, Dirk is met zijn vierde jaar een naamsverandering aangevraagd. Ja, waar is Dirk daarvoor geweest? Wel bij zijn moeder? Ik heb geen idee.
0: Nee, dat levert ook meteen wel een vraag op over Dirk Cornelis, geboren Spoon. 3 september 1944, de jongste van drie, kreeg het in 1948 als achternaam van Zomeren. Wat zou hij zelf weten? Wat zou hij zelf denken? Stel dat hij dit hoort. Niet eenvoudig, dat zei ik al voor alle luisteraars. Ook niet voor de zoekbrigade. Vandaag onder leiding van dames en heren Benji Heerschop. Benji, een groot familieverhaal. Veel vertakkingen. Ik zou zeggen, hou het klein. Het gaat over oom Dirk.
2: Ja, het is een goede eerste zoektocht. Melanie, gelukkig heb jij zelf al een heleboel gevonden.
1: Ja.
2: En wij hopen daar natuurlijk vandaag nog meer aan toe te voegen. We zijn begonnen als zoekbrigade met de namen Aaltje en Egidius van Zomeren.
1: Ja.
2: Dat waren de biologische kinderen van het echtpaar Delft, waar Dirk bij terecht kwam.
1: Ja.
2: Dochter Aaltje van Zomeren zou getrouwd zijn met een meneer G. Hulsing. En we vinden twee keer een G. Hulsing in Delft in de telefoongids. 1 op de Hoveniersstraat en 1 op de Roland Holstlaan. Telefoonnummers die erbij staan zijn heel oud, werken dus ook niet meer. Wat verder interessant kan zijn, we vinden een online profiel van een Ali Hulsing van Zomeren uit Delft. We denken dat dit Dirks pleegzusje Aaltje misschien wel eens kan zijn. En we hebben natuurlijk een berichtje gestuurd naar haar, maar vaak duurt het weken voordat mensen dat lezen. Dus als jij nu thuis luistert en denkt, hey, Ali Hulsing van Zomeren, dat is een vriendin van mij, of een buurvrouw of een vage kennis, bel haar dan eventjes. En vraag of ze contact met ons opzoekt op 0800 3030 3000. Had zij inderdaad een pleegbroertje, Dirk Cornelis van Zomeren?

0: De Frank Boeijengroep, Kronenburg Park. Wat is er allemaal binnengekomen deze week?
1: Word ik gezocht?
0: Christina uit Lelystad mocht ineens niet meer met jou omgaan. Ruud van der Lely, ze was nog te jong voor verkering. Jij was 5 jaar ouder. En toch was ze van harte welkom bij jou thuis. Jullie gingen gezellig vanuit Amsterdam varen over de Kagerplassen. En ook leuk, haar zus had een relatie met jouw broer Bert. Maar die relatie ging over en wat zeiden die ouders? Nou, dan mag jij ook niet meer. En toen moest het maar stiekem.
2: Dan zijn we die vermoeide avond gewoon weggegaan. En ik kwam s'avonds om 9 uur thuis, wat mijn tijd was. En toen werden mijn ouders, toen was mijn vader naar het politiebureau gegaan. Ja, het is wat hoor. En toen moest ik daar ook komen. En toen moest ik heb 2 dagen op het politiebureau gezeten.
3: Dat was de straf van de ouders van Christina, omdat ze toch nog uit was gegaan met Ruud van der Lely. Het was wel meteen de laatste keer dat ze samen waren. Ruud en Bert van der Lely woonden met hun ouders in de Ruisdaalstraat in Amsterdam. Ze hadden een boot die lag aangemeerd aan de IJsselkade. En Ruud werkte in de naoorlogse jaren bij Geveke. Hij moet nu al wel in de 80 zijn.
0: Veel mensen in de zorg worden stewardess. Tenminste, zo introduceert vriendin Laura jou ook. Bea van Ooyen. Jullie werkten in de jaren 80 in het ziekenhuis. Samen gingen jullie eiland hoppen in Griekenland. En jij bleef daarna in de lucht bij de KLM. Je zag er prachtig uit. Klassiek wel, met pareloorbellen. Jouw brieven kwamen binnen in een strak handschrift.
3: De laatste brief is van 40 jaar geleden, toen Bea van Ooyen verpleegkundige werd in het Hofpoort ziekenhuis in Woerden. Waarna ze stewardess werd bij de KLM. Haar ouders hadden een winkel in melk en eieren in Hilversum. Ze wonen daar vlakbij, naast de Vituskerk. En Bea's broer heet Ronald van Ooyen.
0: Een heel rijtje buren wil jou terug. Corine Snijders uit de Jadelaan in Utrecht. Ronald leidt de zoektocht. Toen jouw ouders rond 1985 uit elkaar gingen. Toen verdween jij uit de straat en sindsdien missen ze jou. Jij was eigenzinnig. Je leek al zo volwassen op je 15e met allemaal plannen. Je kleedde je ook eigenzinnig. Een beetje punk zou je zeggen. Ronald, wist je nog niet, viel op jou.
4: Ik weet wel, ik was zo verliefd als ze voorbij kwam. Dan ging mijn hartslag naar 200 en dat verstijfde ik helemaal. En als ze dan voorbij gelopen was, dan dacht ik, verdomme, waarom heb je niks gezegd, waarom heb je niks gedaan? Maar ja, dat hoort ook een beetje bij de puberteit, denk ik.
3: En dat mag ze nu ook wel weten. Corine Snijders zal eind 50 zijn. Ze woonde met haar ouders en broer Martijn Snijders in een portiekflat op de eerste verdieping van de Jadelaan in Utrecht. Huisnummer, dat moet 33 of 35 zijn geweest. Waarschijnlijk is ze na de scheiding van haar ouders in Utrecht blijven wonen en is ze al jong zelf moeder geworden.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Het is maar goed dat die microfoon af en toe dicht gaat. Anders zingen alles keihard mee vandaag. Ook Rosie van Joan Armatrading, het volgende liedje al helemaal. Maar eerst deze. Al 3 jaar verzamelen wij tips bij dit verborgen verhaal.
1: De minder bekende kant van een bekende podcastmaker. Lau de Munk is onder Ajaxide bekend als Kale van het duo Kale en Kokkie. Minder bekend is zijn zoektocht in een ver verleden. Zijn oma is in de Eerste Wereldoorlog als meisje vanuit Polen naar Nederland gelopen. Ze trouwde met Nederlandse opa, ze kregen 4 kinderen en ze stierf. En nu komen we dichterbij, dat was in 1994. Nooit gaf ze iets prijs over dat Poolse verleden.
0: Kleinzoon Lau kende zijn oma tot het laatst, tot ze op 96-jarige leeftijd stierf in verzorgingshuis Vondelstede in Amsterdam. Maar hij kende haar ook, ja, weer niet. Zij bleef altijd een mysterie.
2: Zij is een absoluut mysterie. Zij heeft op 16-jarige leeftijd de stoute schoenen aangetrokken en is vanuit Kostien, waar ze geboren is, gaan lopen. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, in 1914, richting Nederland. Waarom ze dat gedaan heeft en met wie ze dat gedaan heeft, dat is ons nooit duidelijk geworden. Ze heeft uiteindelijk hier in Nederland mijn opa ontmoet. Ik denk dat ze bij Arnhem de grens overgekomen is. Ze heeft mijn opa ontmoet en is uiteindelijk in de Vondelstraat in Dordrecht gaan wonen, later in de Duppestraat. Daar hebben ze 4 kinderen gekregen. Die zijn inmiddels ook alle 4 overleden, waaronder mijn moeder. En ook tegenoverstaande van die 4 kinderen heeft ze nooit iets gezegd. Het enige wat er ooit gebeurd is de jongste broer van mijn moeder, die Robert versloot. Die was pianist bij het Scapino Ballet. En die heeft ooit een keer, in de tijd dat Polen nog deel uitmaakte van het Warschau-pact, dus je praat voor het IJzeren Gordijn, zeg maar, die periode. Ja. Contact gehad met een pianist van het Pools Philharmonisch Orkest. En die wist te melden dat Olenitschak net zo'n vaak voorkomende naam is als Jans hier in Nederland.
0: Lekker.
2: En het andere verhaal wat hij vertelde is dat er geen burgerlijke stand is. Met andere woorden, je moet gaan zoeken bij in de katholieke kerk. Polen is voor 98% katholiek.
0: Ja.
2: Dus het meeste kans van slagen is in de kerk.
0: Dat wordt toch al lang een zoektocht. En ja. Jij zegt Olenitschak, dat is Olenitschak.
2: Olenitschak,
0: ja. Poolse. En ze heette Josefa.
2: Josefa, ja.
0: En zijn er mensen, vragen we nu, al die haar gekend hebben, aan wie ze wel iets vertelde? Want ze vertelde, ze loopt dus helemaal vanuit Polen naar Nederland.
2: Ja.
0: Ze komt je opa tegen, ja. Ze trouwt met je opa. Ja. En ze zegt nooit meer iets over haar herkomst.
2: Helemaal niets.
0: Jullie hebben nooit Poolse familie gezien?
2: Nee. We denken te weten dat er een zus / broer is. Er is ook een gerucht dat ze daarmee samen deze kant uitgegaan zijn. Of dat zo is, geen idee.
0: Maar waarom hebben jullie dan
2: We hebben daar heel veel gezien. Over gevraagd. We hebben er heel veel over gevraagd.
0: Wat was zij voor oma?
2: Een empathieloze vrouw. Ik kon redelijk goed met haar. Tot de tijd dat ze. Maar ze is het was een harde vrouw.
0: Ja.
2: Het was een in zichzelf gekeerde. Harde vrouw.
0: Zei je moeder dat ook?
2: Ja, mijn moeder en mijn oma hadden een haatliefde verhouding met elkaar. Dat was, dat ging niet helemaal heel lekker. Ze hebben wel tot het einde aan toe contact met elkaar gehouden, maar het was een dwingeland, om het maar zo uit te drukken.
0: Maar alles heeft een oorzaak, dus een beetje door het leven getekend.
2: Zeker, absoluut.
0: En dat leven ken je dus niet.
2: Nee, en daar ben ik zo ongelooflijk nieuwsgierig naar. En met name het waarom je op 16 jaar geleden, laten we vooropstellen, Polen bestond natuurlijk in die tijd niet. 1914 is eigenlijk het einde van een periode dat Polen een soort van gemedebest was, onderverdeeld tussen Rusland, Pruisen en Oostenrijk. Als je Kostien opzoekt richting Katowice, ligt het in de zuidoostkant van Polen. Dus het meest logische is dat het aan de Pruisische kant zou zijn geweest. Daar houdt het op.
0: Zij is dus tegen je opa aangelopen.
2: Ja.
0: Maar dan weet je opa, Pieter Versloot, die weet toch meer?
2: Zou je denken, maar die man is door een auto-ongeluk op een relatief jonge leeftijd overleden. Dus ook daar is geen contact mee geweest verder. Het enige wat ze nagelaten heeft, zijn 4 kinderen. Die inmiddels ook overleden zijn, alle 4. En daar zitten nog wat neven en nichten achter. Die waar we overigens ook geen weet hebben waar die zijn.
0: Nee, oma's kant bleef in ieder geval altijd onbekend. Ondanks ook veel tips, dat hadden we wel, ook vanuit Polen. Maar herkenning bij ons, geen familie, Benji.
3: Nee, dat niet. We bleven de vorige keer steken in het archief bij allerlei namen uit de familielijn van de zus van oma. Maar nu, er komt een mailtje binnen van iemand die al die namen van lang geleden op onze site herkent. Dus er is zometeen wel nieuws.

0: Call My Name, Simple Minds, Don't You Forget About Me. 30 april, 1 mei staan ze in de Ziggo Dome met Level 42 in het voorprogramma. De oma van Lau de Munk liep waarschijnlijk met haar zus vanuit Polen dwars door de Eerste Wereldoorlog. Ja, de Eerste Wereldoorlog naar Nederland. Ze ging in Dordrecht wonen en ze leefde nog lang en zweeg hierover. Is er dan helemaal geen familie voor Lau, zou je zeggen, met enigszins Pools bloed, Benji?
1: Jawel, jawel, die is er dus wel. De vrouw die nu reageert is net als jij, Lau, een zestiger. Jouw oma liep samen met haar zus de grens over vanuit Polen. En Lau, aan de telefoon is nu Erna Hendricks. Jeetje, het is bijna een probleem bij mij. Erna Hendricks. En zij is directe familie van de zus van jouw oma.
2: Met Lau, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Lau, met Erna.
2: Erna, nou ga je me hopelijk helpen.
3: Ja. Nou, het was eigenlijk zo. Ik ging iets zelf voor mijn stamboom uitzoeken. En toen kwam ik bij jouw verzoek voor informatie over je oma.
2: Ja.
3: En daar zag ik de naam van mijn moeder en mijn oma staan. En ik zag ook dat het van lang geleden was. Maar ik dacht, nou, ik reageer toch maar. Wie weet zoekt hij nog.
2: Ja,
3: en ja, zo is het balletje gaan rollen eigenlijk. Dus ja, jullie hadden al onderzoek gedaan in Dordrecht. En daar zag je de naam van Mariana Pieper. Dat is mijn moeder. Ja. En Pelagia van de Boer Stelma, zei ik. En dat is mijn oma. En haar moeder was dan weer een Mariana Olenizak.
2: Olenizak, ja.
3: Ja.
2: Ja.
0: Maar Lau, dat is jouw oma.
2: Ja. Dat is mijn oma, ja, zeker. Josefa Olenizak, ja.
3: Ja, maar ik heb Mariana.
2: Ja, en dat is dan haar zus geweest,
3: zus.
2: Toch?
3: Ja, dat denk ik. Dat denk ik. En zij is geboren in 1888.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Want zij was een oudere zus waar ze mee naar Nederland gekomen is. Voor wat, en dat heeft adres onbekend, heeft dat uiteraard heeft dat ontdekt dat ze uiteindelijk te voet dan in Rotterdam terechtgekomen zijn.
0: Ja.
2: En toen een poging hebben ondernomen om naar Amerika toe te gaan, maar dat is niet gelukt. Nee. En daar is mijn oma ergens in die buurt dan waarschijnlijk mijn opa tegengekomen. Daar komt die naam Versloot vandaan.
3: Oh ja.
2: En die zijn uiteindelijk in Dordrecht in de Dupperstraat terechtgekomen.
3: Ja, nou ja, wij hebben inderdaad altijd in Dordrecht gewoond totdat ik ben gaan zwerven, zeg maar.
2: Ja. Dus, wat een ongelooflijk verhaal, joh. Dus jij bent, als het goed is, dan ben jij voor mij een achternicht dan.
3: Ja, in de tweede generatie.
2: Je bent de tweede generatie, want je bent een kleindochter van Mariana.
0: Nee. Nog één verder.
3: Nog een achterkleindochter. Ja.
0: Maar heel even, hè. We hebben het over een wandeling in de Eerste Wereldoorlog.
2: Ja,
0: in 1914, het is nu 2026, 112 jaar na die wandeling.
2: Onvoorstelbaar, hè?
0: Komt de familie elkaar tegen.
2: Ja, het is echt onvoorstelbaar dit. Ja. En van een hele, echt van een ongelooflijke, onverwachte kant. Dat vind ik helemaal zo leuk.
0: Erna, ben jij ook nieuwsgierig geweest naar je Poolse achtergrond?
3: Nou ja, ik ben op een gegeven moment wel met mijn stamboom begonnen. Maar dan merk je dat je het Poolse stuk moeilijk kan vinden.
2: En ik ben nog steeds van plan om die kant uit te gaan rijden. Om eens te gaan kijken of we daar verder kunnen gaan komen. Dus ik weet niet of je zelf nog interesse hebt, maar dan...
0: Oh, je wou samen?
2: Nou ja, wat mij betreft wel. Ja, dat zou ik het leukste vinden. Kijk, als wij gemeenschappelijk, en dat hebben we dus blijkbaar, overgrootouders hebben die daar vandaan komen en je wil dat spoor gaan herontdekken, dat lijkt me fantastisch.
0: Dat lijkt me. Dat klinkt als een korte klap.
2: Ja, ik hou van korte klappen. Ronde 2.
3: Nou ja, daar zou ik nog wel even over na moeten denken. Dat
0: zou ik wel doen, hoor.
3: Nooit bedacht eigenlijk.
0: Het zal geen moment stilvallen onderweg. Ja, dichterbij zullen wij niet komen. Dichterbij leeft niet meer. We wensen jullie een goede reis eventueel samen. Intussen, muziek van Bonnie Raitt.

0: over de acceptatie van middelbare leeftijd gaat Nick of Time van Bonnie Raitt. Zij is er niet, maar je hoort haar wel. We missen ons hoofd van de zoekbrigade, Anne Groenman, vandaag. Maar ze heeft wel iets achtergelaten. Ze liep de zon in en kwam terug met een verhaal van de straat. Dus hier is het toch?
1: Adres onbekend is op zoek naar jou.
2: Ticketje vanuit Curaçao naar hier?
3: Nou, een ticketje kan ik niet beloven, maar zoeken kan zeker.
2: Nou,
4: ik heb niemand in mijn lijstje. Nee, soms is het uit oog, uit hart en dan is het ook goed.
3: Ja, wij zeggen juist uit het oog, maar niet uit het hart.
4: Nee, ze zullen heus wel ergens daar zitten, maar om nou een zoektocht te beginnen, nee.
3: Goedemiddag, dames. Ik werk voor Adres Onbekend, het radioprogramma.
5: Dat doe ik iedere week naar.
3: Dat weet u niet.
5: Ja, zondags, dan gaat mijn man voetballen kijken en dan verdwijn ik naar een kamertje en dan ga ik iedere zondag. Leuk, hè?
3: Heeft u iemand die u zoekt?
6: Dat hou je wel. Die zou nog graag een keer een heel oud collega in de jongere jaren willen ontmoeten.
3: Nou, noemt u hem, want wie weet kunnen we hem voor u opsporen.
6: Henk de Kraaier. Ja. Een collega uit de 50e jaren. Ik was fotograaf. En die werkte daar in hetzelfde fotobureau in Amsterdam.
3: En welk fotobureau was dat?
6: De Swankshot Studios, heette die.
3: En wat voor foto's maakte u daar?
6: Ja, van alles. Ik maakte persfoto's. En veel huwelijksreportages. En maakte ik ook wel in Amsterdam. Dat was erg lachen.
3: En wat kunt u vertellen over uw oud-collega Henk?
6: Door een onzinnig geintje met de baas ruzie. En toen zegt hij, en hij is in één ruimte waar Henk ook zat met foto's aan te sorteren. Toen zegt die baas tegen mij, dan je dondert nu maar op naar huis. Henk hoorde dat aan achter zijn bureau. Schoof zijn stoel achteren. En zei, dan bent u mij ook kwijt, want wat u hier staat te fabrieken.

0: Dat slaat nergens op en neer. Toen krabbelde hij terug.
1: Dus u bent uiteindelijk toen niet ontslagen door Henk?
0: Nou, die maken niet graag mee, hoor. Meestal zijn mensen bang, hè? Of voor hun eigen hachje.
1: Wat ging Henk doen nadat u hem uit het oog bent verloren, denkt u?
0: Die is met een... Ook met een collega, die was toen onze chef... Is hij een fotozaak begonnen op de Haarlemmerdijk. Maar wat hij daarna is gaan doen... I do not know.
1: Daar moeten we achter zien te komen, toch?
0: Ja, dat is wel leuk, zo Henk in gesprek.
1: En als Henk dit hoort, wie zoekt hem? Wie bent u?
0: Ik ben Harry Baumgartner.
2: Ja, en die zegt Henk de Kraaier, ben je er nog? I do not know. Harry roept op jou. In de jaren 50 was je al getrouwd. Had je een eigen fotozaak op de Haarlemmerdijk in Amsterdam. En jij zag er goed uit met je dikke, weelderige haar. Maar waar? 0800 30 30 300. Wordt er gereageerd op juf Sjaan Guldenur? Zou je wel zeggen, ze komt uit Dalen. Ze komt uit Coevorden. Ik zou zeggen, het moet wel gebeuren, want ze was razend populair, Benji.
3: Oogverblindend knap. Heb ik zelfs begrepen.
2: Ja, ja. Blot. Kijk op die foto op adres onbekend.nl.
3: Er komen dingen binnen, dus zometeen kan ik meer vertellen.
2: Oké, okay, en dan hopen we ook op oom Dirk van Zomeren uit 1944. Zo is hij niet geboren. Hij is geboren als spoon, net als jij. Wie weet meer? En Melanie, ik denk nu de hele tijd, jouw vader heeft dit niet meegemaakt. Maar denk jij nu ook, net als ik, de hele tijd aan jouw vader Cornelis?
4: Zeker weten, ja. Ja, want mijn vader heeft best wel wat verdriet gehad, denk ik. Dat hij zijn moeder nooit gekend heeft. Hij heeft een keer een poging gedaan. Tegen zijn vader gezegd van, ik wil weten wie mijn moeder is. En toen gaf zijn vader helaas het antwoord, als je dat gaat doen, kom je er bij mij nooit meer in.
2: Zo.
4: En mijn vader is, die heeft dat geaccepteerd. En die heeft er niet meer gedaan.
2: Dus jouw vader had wel contact met zijn vader,
4: ja.
2: Niet met zijn moeder. En
4: nee.
2: Vader zegt, jij zoekt niet naar
4: ja.
2: Moeder.
4: Ja.
2: Wat is daar dan toch gebeurd, hè?
4: Ik ben heel nieuwsgierig. Ja.
2: Kun je een boek over schrijven, maar eerst misschien maar de zoektocht.
4: Eerst maar de zoektocht, ja.
2: Oplos op ons gratis telefoonnummer 0800 30 30 300. Of zoeken @adresonbekend.nl. Heel graag tot zo.

0: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
1: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer. Via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
6: Hey, Remo!
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
12: Goedemorgen.
11: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
16: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
17: Ik ben Henk uit Castricum.
18: Ik ben Irene uit Heemstede.
19: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen gaat het om een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook bedreigd is met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruise vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar hier en daar ook wat wolken. Het is 21 tot 25 graden. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, met daar ook kans op buien. En het wordt morgen maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A7, Hoorn richting Zaanstad. Want er ligt rommel op de weg tussen Hoorn en Purmerend Noord. Daardoor staat er nu 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
22: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
23: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
24: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
27: Interessant. Wat verdien jij dan?
26: Zo open bedoelen ze vast niet.
28: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
30: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
31: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
32: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
31: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
33: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
34: Adres onbekend.
35: Met Roel.

0: adres onbekend.
1: Er is natuurlijk al goed nieuws, want Lau de Munk is in de familie, in de verre Poolse familie, ondanks het stilzwijgen van zijn oma Josefa Holenitschak. We hopen ook op familie aan vaderskant van Melanie, op oom, onbekende oom uit Den Haag, Dirk Spoon, geboren 1944. Sinds 1948 oom Dirk van Zomeren uit Delft, Benji.
2: Ja, Ron, ik kan niet anders zeggen dan dat het een stressvolle eerste keer is, zeg.
1: Ik zie jou alleen maar rennen.
2: Alleen maar rennen. Melanie, we krijgen dit profiel doorgestuurd. Ik heb het uitgeprint voor je. Kijk even. Dit is een foto van een Dirk van Zomeren uit Den Haag.
3: Ja.
2: Maar, herken je hem?
3: Nee.
2: Oké, okay. Want als dit jouw oom zou zijn, dan is het logisch dat je hem niet goed kunt vinden, want hij zit nu in Australië.
3: Oh.
2: Maar het zegt je niks nog?
1: Nou ja, je kent natuurlijk heel die oom niet, maar,
2: ja, maar
1: zie je familie, trekken. Je vraagt het nu aan je vrouw. Nou, ik zie echt helemaal niets aan herkenning. Nee.
2: Nou, tot zover het rennen.
1: Oké. Okay. Australië.
2: Ja, nou ja, we hebben ook nog niets gehoord van Ali Hulzing van Zomeren.
1: Oh ja.
2: Vermoedelijk dus de pleegzus van Dirk. Maar we zaten nog wel even op profiel te kijken van Ali. Op zoek naar andere aanknopingspunten. En dat is maar goed ook. Want ze is wel bevriend met allerlei andere van Zomerens. En misschien kunnen we die wel bereiken vandaag. En dan zit de focus voornamelijk op Ingrid van Zomeren uit Oegstgeest. Zo. Ze is online heel actief. En ze heeft een eigen hondenopvang. Dus ze heeft een heel groot netwerk.
3: Bereik.
2: Ja, dus we hopen daar nu iets van te horen. Mocht iemand Ingrid van Zomeren kennen, dan is zij ook zeer welkom op 0800 30 30 300. En dan hopen we ook dat zij familie is van Dirk. Natuurlijk.
1: Ja, en als ze de honden uitlaat, hopelijk telefoon bij de hand. En hebben we ook nog Gesine Zwiers, die is ook de deur uit. Hij heeft het heel druk vandaag. Hij woont in de wijk. Hij is wel weer terug aan de telefoon. Hij was in 1960, ik geef toe, dat is lang geleden, nogal op juf Sjaan van Guldener van de burgemeester Wessels Boerschool uit Dalen. Dat is Drenthe. De jongens vielen op haar. Dan denk ik toch ook, Benji, bellen er dan ook weer jongens van toen die ook verliefd waren op die juf? Of kom je die nog niet tegen?
2: Nou, we hebben wel heel wat namen zijn we tegengekomen in de zoektocht. Dus ik kan even een rondje doen. Want de man van juf van Guldener heet Martin Mulder. Hij was directeur van de openbare MAVO in Hardenberg. En het lijkt erop dat zij een zoon kregen, Erik Mulder. Die sociale geografie heeft gestudeerd in Groningen.
1: Oh ja.
2: Maar er is nog meer, want er zijn nog meer Mulders.
1: Oh.
2: Ja, die zouden misschien kunnen reageren. Zoals bijvoorbeeld Gerrit Mulder, Trudy, Lette Mieke, Helen, Arjen, Nicky. Allemaal omgeving Hardenberg.
1: Zijn er heel veel.
2: Ja,
1: ja,
2: dat moet goed komen, lijkt mij.
1: Gesines, jij komt uit 1950.
4: Ja.
1: Hoe oud denk je dat juf is?
4: Nou, ik denk achter in de 80. Ik denk op school dat zij ongeveer 21, 22 jaar was.
1: Oh ja. Nou, jullie waren echt nog kinderen. Jullie vielen als bosjes voor haar. En het zou natuurlijk schitterend zijn als we dat vandaag in de loop van deze middag met haar kunnen gaan delen. We hebben ook een laatste adres. En Benji zegt al, we moeten waarschijnlijk in Hardenberg zijn. Het laatste adres dat jij ons doorgaf was de Plutolaan nummer 26.
4: Ja, ja, dat klopt.
1: Ben je er wel eens toevallig, nieuwsgierig, als je bent, langs gefietst?
4: Ja, ik ben een keer aan de deur geweest op dat adres. Maar de mensen die er woonden, die kwamen de naam Mulder van Guldener kennen ze niet.
1: Nee, nee. En heb je dan ook op het naambordje gekeken wat weggeschroefd was? We zoeken een meneer Mulder en een Martin, wat zei je? Een M. Mulder?
2: Ja, het is omgeving Hardenberg of Koevoorde. En dus we hebben het over Gerrit, Trudy, Lette, Mieke, Helen, Arjen, Nicky. Ja, en de man heet Martin.
1: Ja, en hun zoon heet Erik.
2: Ja. En de hond heet... Nee, nee.
1: Nee. Oké, okay, nou, blijf in de buurt van de telefoon. En dank je wel, hè?
4: Ja, oké. Okay.

0: Michael Zajzek, Blue Hotel. Er is weer veel liefde in Adres Onbekend. Ook liefde met een luchtje.
1: Greetje Westerdiep zit gewoon bovenaan in mijn hoofd. Ik was smoor verliefd op haar. Harry is hier met bovenaan in zijn hoofd zijn eerste liefde. Die gek genoeg begon tijdens het eindexamen op de MAVO in Hoge Zand. Greetje was ontzettend slim. Knap. Met een boblijn en donkerblond krulhaar. En oh ja, ze had een lekker geurtje uit een paars flesje.
0: Harry Koning, in deze omschrijving klink jij als een bewonderaar.
2: Ja, dat klopt, ja. Ik bewonderde haar enorm in die tijd. Klopt. Mijn allereerste verkering. En dan weet je gewoon niet wat je overkomt.
0: En ze rook ook nog lekker.
2: Oh, fantastisch.
0: Ja,
2: echt waar. Zwaar de Paris heet het. Ja, als ik mijn ogen dicht doe, dan ruik ik het nog.
0: Ja.
2: Het zat in een klein blauw-paars flesje. Ja, dat was haar lijfgeurtje.
0: En hoe rookt dat dan verder?
2: Och, ik hemels gewoon. Ja, ja. Niks lekkerder dan dat op dat moment, ja.
0: Ja, maar dat kwam ook omdat zij het op had waarschijnlijk.
2: Zeker weten, zeker weten.
0: Ja, ik zie het nog wel staan hoor, Zwaar de Paris op vintage websites.
2: Ja, klopt, van die kleine vintage flesjes, ja. Ik heb ook wel eens gezocht.
0: Ja. Daar staat als omschrijving kijken of jij daarin, nou ja, dan wel het luchtje, dan wel je eerste liefde herkent. Bloemig met een viooltje, persik, abrikoos.
2: Ja.
0: Ja, dat is.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar is zij dat nou, of is dat luchtje voor jou?
2: Beide.
0: Aha.
2: Ja.
0: Heb je dat ooit als eerste vriendje van haar voor haar gekocht?
2: Nee. Ik had niet zoveel geld te makken in die tijd. Dus dat was. Toen is hij even een brug te ver. Ja, helaas.
0: Waar heb jij haar hart weten te veroveren?
2: Nou, in het voorjaar van 78, we zaten in eindexamen klas MAVO. Een vriend van mij die had Frans als eindexamen en die gingen met een schoolreis naar Parijs, 3 dagen. Ik had geen Frans, maar er waren nog enkele plaatsen vrij. En hij heeft geregeld dat ik mee kon. Met de trein, 3 dagen naar Parijs. En daar heb ik Greetje dus voor het eerst gezien. En daar heb ik ook die foto gemaakt die ik jullie heb toegestuurd.
0: Zeker, die op adresonbekend.nl staat.
2: En 2 maanden later, eindexamen MAVO 4, zaten wij in de aula van de Dr. Aletta Jacob Scholengemeenschap naast elkaar. Volgens mij was het een examen Engels. Ja, dan zie je elkaar weer en na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op. Met haar meegefietst, haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Ja, heb jij dat examen wel goed afgelegd met zo'n knap meisje, zo ineens, vlak naast je?
2: Ik heb het examen heel goed afgelegd. Ja, zij ook trouwens. Ja.
0: Wat was je openingszin? Wat ruikt je lekker?
2: Dat zal iets in die strekking geweest zijn. Ja, denk ik.
0: Het is wel grappig, hè? Zagen jullie elkaar sinds dat moment, sinds dat jullie naar huis fietsten en het wat, zagen jullie elkaar veel?
2: Veel. Nou, niet zoveel als dat ik wel zou willen. Ik ging na de MAVO door naar de HAVO. Zij ging door naar Instituut Boerhaven in Groningen voor de opleiding tot directiesecretaresse. Ja, beide natuurlijk heel druk met school. En we schreven elkaar in ieder geval een brief. Elke week een brief. De brief van Greetje kwam altijd op roze papier. Vaak even met een zweempje Zwaar de Paris uiteraard. En dan zagen we elkaar op vrijdagavond, op zaterdagavond. Dan ging ik meestal naar haar toe. Zij woonde met haar moeder. Haar ouders waren gescheiden, ze was enig kind. En dan gingen we regelmatig naar de bioscoop in die tijd. Grease kwam natuurlijk net uit. Saturday Night Fever.
0: Ja.
2: Ja, dat was een fantastische tijd.
0: Het speelt zich, zo te horen, wel vooral af bij haar thuis. Komt ze ook bij jou?
2: Nee, niet bij mij. Nee, ik had het thuis niet zo heel erg gemakkelijk. Hè. Wat ik al vertelde is dat mijn vader ziek was. Er kon bij ons thuis niet zo heel veel. Het was altijd te druk, te lawaaierig. Dus dan ging ik ook liever naar haar.
0: Mm-hmm.
2: Ja,
0: gaf dat ook druk op jullie relatie, dat het bij jou thuis niet zo makkelijk ging?
2: Ja, uiteindelijk wel. We hebben ruim een jaar, iets meer dan een jaar verkering gehad, denk ik. En ik kan me nog herinneren dat wij waren toen ook zelf net verhuisd naar Hoge Zand. Dat ik op een zaterdag met Greetje naar de bioscoop zou. En mijn ouders zouden naar een oom in Westerbroek. En mijn vader had een taxikostenvergoeding. En wij moesten als kinderen altijd mee. We hadden ook geen sleutel, eigen sleutel van huis. Dus ik moest ook mee. 16 jaar, hartstikke recalcitrant. En ik wou niet mee. Dus toen ben ik opgesloten in huis door mijn vader. Ik kon er niemand inlaten, kon er zelf niet uit. En toen liep de bioscoopafspraak met Greetje finaal mis. En dat is ja, toch ook wel een beetje het beginpunt geweest.
0: Het begin van het einde.
2: Van het einde van onze relatie, ja, klopt.
0: Wat tragisch.
2: Ja. Ja.

0: Staat op Born in the USA in 1984. Glory Days van Bruce Springsteen. Op de Aletta Jacobs scholengemeenschap werd Harry tijdens het eindexamen, hij ook al, maar hij in 1978 nogal afgeleid. Niet door zijn juf, maar door Greetje Westerdiep. Want toen zagen ze elkaar zitten in de aula, daarvoor al op zo'n avond, zo'n soir in Paris. Een jaar waren ze samen, Harry zag alles in haar. Thuis was het moeilijk. Dat had zij ook in de gaten. Er gingen afspraakjes niet door. Jij zat thuis opgesloten. Heb jij het uitgemaakt of zij?
1: Nee, zij heeft het uitgemaakt. Ik weet het nog precies. Op een zaterdagavond in een nieuwbouwwijk in Hoge Zand. In een brandgang tussen huizen. We waren beide op de fiets. En volgens mij kwamen wij uit de bioscoop in Sappemeer.
0: Toen ook wel.
1: En toen heeft zij het uitgemaakt. 'S avonds laat. Ja.
0: Hoe ben jij toen doorgefietst?
1: Ik was helemaal van de wereld. Van ellende, zou ik maar zeggen. Ik heb daar ook heel erg lang last van gehad. Dat zij het heeft uitgemaakt. Ja.
0: Heb je nog geprobeerd wat te herstellen?
1: Ik heb van alles geprobeerd om te herstellen. Maar het was gewoon niet meer te herstellen. Nee, haar besluit stond vast. Het is gewoon over. Ja,
0: ja. Je vrouw is mee, hè? Je bent gelukkig in de liefde geworden. Daar gaat het vandaag niet om.
1: Nee.
0: Heb je later ooit nog enig contact gehad met haar of met die aardige moeder van haar?
1: Ja, dat was in 2001 of 2002. Ik werkte als wijkverpleegkundige in Hoge Zand. En toen haar moeder woonde niet in mijn wijk, maar ik moest van een collega, ter vervanging van een collega, daar naartoe voor wondzorg. Toen ben ik dus nog één keer bij haar moeder, mevrouw Knip, geweest aan de Stadhouderslaan 80 in Hoge Zand. Ja, voor de wondzorg. En toen hebben we het uiteraard ook nog even over Greetje gehad. Volgens mij maar heel kort. Ik stond natuurlijk onder tijdsdruk door het drukke werkschema.
0: Heb je toen gevraagd, waar is ze?
1: Ik heb het gevraagd. En wat ik mij kan herinneren is dat haar moeder zei dat zij was op een gegeven moment verhuisd was naar Frederiksoord of Vledder die kant op. Ja. Dat is het enige wat ik mij daar nog van kan herinneren.
0: We cirkelden vandaag behoorlijk rond in Drenthe op 0800 30 30 300. Ja. We moeten haar wel gaan vinden, Benji, zoekbrigade, Greetje Westerdiep.
2: Ja, eerst maar even de archieven in. De zoekbrigade komt al snel uit bij de ouders van Greetje in Hoge Zand. Reinder Westerdiep en Annie Knip, zoals je al zei. En in de rouwadvertentie van moeder Annie uit 2009 staat interessante informatie. Dochter Greetje is dan namelijk getrouwd met Dick de Rijke. Dus de vraag wordt vandaag, denk ik althans, wie kent Greetje de Rijken? Westerdiep op 0800 30 30 300. Vraag verandert dus. Ondertussen proberen we natuurlijk ook verder te komen via de familie Westerdiep. In Hoge Zand staat een R, Westerdiep, in de gids. We kregen een mevrouw aan de telefoon. De vraag is dus, is zij misschien familie van Greetje Westerdiep?
3: Ja, van mijn man, mijn overleden man. Er was een dochter van hem. Maar verder weet ik daar niet zoveel van, hoor. Van, ik heb veel later in mijn leven kennis gemaakt met hem. En toen was hij al jaren alleen. En toen heeft ze, is haar eigen gang gegaan, geloof ik.
2: Harry, we zijn met het telefoontje toch behoorlijk dichtbij. Namelijk bij de tweede vrouw van Greetjes vader. Maar we zijn toch ook nog steeds ver weg. Want zoals je hoort was er nauwelijks contact tussen Greetje en haar vader. Wat kan zij ons dan wel vertellen?
3: Volgens mij, zover als ik weet, woont ze in Drenthe. Ik geloof in Erm. En ik heb daar vroeger kennissen gehad. En zodoende weet ik dat.
2: Ja, Erm. Erm, vlakbij Emmen. Maar deze info die is al wel van lang geleden. En klopt het ook dat Greetje met Dick de Rijke getrouwd is? Natuurlijk de volgende vraag.
3: De naam zegt mij niet, maar ik heb het wel eens een keer gehoord. Dat er was een zoon van een pedicure. Ik heb niet veel informatie, maar als u daar in die richting informeert, in Erm en die kant, dan komt u er wel achter, denk ik.
0: Erm zitten we dus nu.
1: Okay.
0: En op de naam de Rijke. En jij zegt, nou, het kan ook nog anders zijn, want jouw informatie is van 2001... En toen zei jij dat het in de buurt van Vledder zou
1: zijn. Ja, Vledder, Frederikshoorn die kant, ja.
2: Ja, nou ja, dus Geetjesman Dick de Rijk zou de zoon zijn van de pedicure. Misschien dus Erm. We hopen op meer herkenning vandaag rondom Greetje de Rijke Westerdiep. Misschien uit Erm of toch omgeving Frederikshoorn. Laat het weten, 0800 30 30 300.

0: Geschreven door John and Vangelis. Net of je die nog een beetje er doorheen hoort zingen in deze uitvoering van State of Independence van Donna Summer.
1: Word ik gezocht?
0: Jouw ouders, Grace Bernardus, waren zo belangrijk voor Helga. Jullie waren buren en oom en tante Bernardus, zo noemde zij hen, waren als tweede ouders voor haar. En ze was trouwens ook graag bij jou, hoor. Ze mocht altijd mee met jullie tot ergens in de jaren 70. Na het overlijden van jouw moeder in 1996 werd het stil. Al is ze nog wel op de begrafenis geweest. En jij verbrak de stilte, Grace.
2: En toen belde zij mij in één keer op de zaak op. En daar was ik zo blij mee, maar ik had natuurlijk geen tijd om te bellen daar. Dus ze had mij het telefoonnummer gegeven, dus ik zou haar terugbellen. En ik heb haar telefoonnummer toen in mijn broekzak gedaan. En ik kom thuis helemaal blij door dat te vertellen. En toen heb ik mijn broek in de was gedaan.
3: Weg was Grace Bernardus dus. Pak die telefoon nog eens, want haar ouders woonden in de Dovenetellaan in Arnhem. Grace trouwde met Frits Westervoort, die bij de brandweer werkte in Rotterdam. Het hele gezin Bernardus mag natuurlijk reageren. Zus Wanda en ook de drie broers Robbie, Donald en Roland. Ze zullen nu allemaal waarschijnlijk met pensioen zijn.
0: Wij vliegen door de regio's voor jou. Gea de Jonge, wist jij dat Astrid, met wie je werkte tussen de brilmonturen, daar vooral vanwege jou was het werk, vond ze niet zoveel aan. Maar jij was er een ontzettend leuk iemand. En ze nam die brillen dus op de koop toe. Ze ging graag met jou mee naar je familie in Coevorden.
3: Maar dat kan ook Emme zijn geweest. In elk geval waren dat bezoekjes in de jaren 70 aan moeder en zus de Jonge. Gea zelf woonde en werkte toen in Den Haag. Ze woonde aan de Groothertoginnenlaan en werkte bij Visser en Noorman. Gea de Jonge bleef niet in Den Haag. Ze ging de liefde achterna naar Zierikzee.
0: Stel, jij krijgt op straat de microfoon van onze verslaggever onder je neus met die ene vraag. Iedereen zoekt wel iemand. Wie zoek jij? Ingrid noemde gelijk jou, Marjan Bot, omdat ze nog lachend denkt aan die tijd met jou bij uitzendbureau Manpower. Jullie wilden op een dag wat meer tijd voor elkaar en wat meer tijd voor jezelf.
4: Ja, we hebben een keer samen onze managers op pad gestuurd op 1 april... ver weg van het kantoor. Dus toen hadden we een hele middag het voor ons alleen. En daar waren ze heel boos over toen ze terugkwamen. We hebben natuurlijk nooit gezegd dat wij dat waren. Maar het is wel gelukt.
3: Ze hebben nooit verteld dat zij daar bij wijze van 1 april grap verantwoordelijk voor waren. Ze bleven daarna nog op de zaak bij Amsterdams uitzendbureau Manpower. Marjan Bot werkte daar van 1960 tot 1963. En ze woonde in Amsterdam. Ze zal nu ongeveer 80 jaar oud zijn.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Coming Up, Paul McCartney. Hij speelt alle instrumenten op dit Coming Up zelf. Er wordt gerend vandaag, er wordt heel veel gereageerd op deze uitzending. We zitten allemaal met een rood hoofd en de vraag is alleen, waar leidt dat allemaal toe? Harry, ja, wij vinden, die moet Greetje Westerdiep gaan vinden. Diepe eerste liefde, is ze met een meneer De Rijk of een De Rijk? Het viel allebei net een beetje door elkaar. Ja. Kun je dat bevestigen, Benji?
1: Nou, Greetje zou getrouwd zijn met Dick De Rijke. En ons oog viel online op een Dick De Rijke uit het Friese plaatsje Oude Haske. Hij zou betrokken zijn bij de burgerkracht Oude Haske, waarbij dorpsbewoners met elkaar in contact worden gebracht om elkaar te helpen. We belden op en kregen Nel aan de telefoon. Ze kent Dick goed, maar de naam Greetje Westerdiep zegt daar gelijk eigenlijk niets.
2: Ja, want dit is wel zijn tweede huwelijk en ik weet echt niet meer hoe zijn eerste vrouw heet. Het is namelijk ook mijn buurman, dus dat is wel grappig. Ik zal hem wel even een appje sturen met jouw telefoonnummer en de vraag, Greetje
1: Westerdiep dus. Ja, deze aardige Nel, ze klonk althans aardig, gaat haar buurman Dick De Rijke voor ons contacten. En dan hopen we maar dat we goed zitten. Want ondertussen krijgen we ook nog nieuwe informatie via de zoekbrigade. Zij zeggen dat ze een oud adres van Greetje en Dick hebben gevonden. Niet in Ouder Haske, niet in Erm, maar in Wapserveen. Nou, ja.
0: Zo.
1: Ja, en dat ligt dan dus weer heel dicht bij Frederiksoord.
3: Ja.
1: En dat heb jij ook meegekregen.
3: Ja, klopt.
1: Van Greetjes moeder. Nou, ze wonen of woonden op de verlengde Oude Dijk en dus zijn we nu druk aan het rondbellen in de buurt. Bijvoorbeeld naar een B&B om de hoek.
4: Ja, ik ben al wat aan het appen hier om me heen. Even kijken hoor. Ik heb even op Google Maps naar het huis gekeken. En ja, ik kan straks al even daar naartoe lopen en aanbellen om te vragen of zij de Greetje is. Ik heb geen idee hoe die mevrouw heet. Ik zie haar wel regelmatig lopen, fietsen. En lopen met de hond. Maar ik weet dus niet of zij Greetje heet. Zo goed ken ik haar niet.
0: Toch die hond.
1: Ja, toch die hond, ik zei het. Nou, we komen echt dichtbij nu, Harry. Want betrokken buren dus en twee sporen. Ja. Want deze buurvrouw van de B&B die wil zelfs voor ons gaan aanbellen.
3: Oh, fantastisch.
1: Ja, dus Greetje Westerdiep, kan het kloppen? Dat is dan nog toch ook de vraag of ze een jaar of 64 is.
4: Ik denk dat dat wel zou kunnen kloppen, ja. Kijk, als ik nou zeker weet dat ze Greetje is, dan heb je gewoon bingo, laat ik het zo zeggen. Maar ik loop vanmiddag daar in de loop van de middag daar wel even naartoe. En dan bel ik je even terug, ja?
1: Ja, dus dit zit echt op het spits, zou ik maar zeggen.
0: Ja,
3: fingers crossed.
0: Ja, ja. Bel vanmiddag terug. Dat mag ook sneller, hè? 20 minuten hebben we ongeveer nog. Dan gaat het over oom Dirk van Zomeren, de broer van. Jouw oom Dirk, Melanie. We hebben net te horen gekregen, na alle wisselingen van foto's, en is die het wel, is die het niet, dat oom Dirk niet meer leeft.
5: Ik hoorde het, ja.
0: Ja, daar hou je dan een beetje rekening mee, maar toch ook weer niet waarschijnlijk.
5: Nee, ja, je hoopt natuurlijk altijd, hè?
0: Hij kwam in 1944. Had makkelijk gekund.
5: Ja, zeker.
0: Maar
5: zeker.
0: Niet dus, Benji.
1: Nee, ja, we hoorden het van Ingrid van Zomeren, waar we het al even over hadden. Mm-hmm. Zij heeft zich bij ons gemeld en herkent en bevestigt het hele verhaal.
5: Okay.
1: Ze blijkt namelijk de dochter van jouw oom Dirk te zijn.
5: Oh ja, geweldig.
1: Dirk is ten vondeling gelegd
5: en
1: geadopteerd door de familie van Zomeren. En met hen is Ingrid opgegroeid. Dirk is overleden in 1997, vertelt ze. Dus dat is ook al een tijd geleden, helaas. We kregen van haar wel een foto. Dus we lopen de hele dag met foto's. Ik geef hem even aan je.
0: Het is een hele andere.
1: Ja.
5: Nou,
0: nu wel, hè?
5: Dat is wel heel duidelijk, ja.
1: Je vrouw staat ook
0: vrouw op,
5: ja. Ja, echt niet te geloven.
0: Hier is geen twijfel.
5: Wat een gelijkenis, zeg.
0: Ja.
5: Och.
1: Ja.
5: Jemig.
1: Ja, Ingrid, die wil niet op de radio, maar...
5: Nee, dat hoeft ook niet, hè?
1: Nee, daarom. Dus, maar ja, goed, we zijn heel dichtbij en buiten de radio om kunnen we natuurlijk even...
0: En ze is wel gevonden.
5: Yes. Daarom.

0: anders kan.
1: Nergens goed voor. Zeg ook wel eens nergens goed voor. Door de dijk nog één.
2: Het was niet het makkelijkste gesprek eind 2024 met Hanna Wensing. Voor haar niet, want ze heeft geleden onder het verleden. Ze groeide op bij opa en oma. Moeder kon niet voor haar zorgen. En toen ze dat wel wilde proberen, kwam er een stiefvader die haar misbruikte. Hanna is veel trauma's te boven, maar heeft nog veel vragen die ze aan niemand kwijt kan, omdat alle hoofdpersonen er niet meer zijn. Tenzij moeders broer Frits er nog is.
3: Hoe mijn moeder was als kind, hoe hij het thuis heeft gehad, zeg maar. Want voor hem is het natuurlijk ook wel heftig geweest. Mijn moeder op de 17e zwanger en op de 18e kreeg ze mij dan. Heeft hij dingen over rondom de zwangerschap van mijn moeder meegekregen? Want zijn mijn moeder ook dingen overkomen wat betreft misbruik, waardoor zij ook slachtoffer is geworden? Wat is met mijn moeder gebeurd?
1: Ja, dat zijn nogal grote vragen voor moeders grote broer.
3: Mijn moeder heeft mij in de steek gelaten, vind ik. Ze heeft me niet beschermd tegen mijn stiefvader. Ik ben daar jaren heel erg boos over geweest en zo.
4: Wat heeft je stiefvader gedaan?
3: Ja, hij heeft mij seksueel misbruikt.
4: En wist je moeder dat?
3: Een paar dingen weet ik. Stukjes van, ja.
1: Moeder zag het gebeuren en ze wilde het niet zien. En daardoor was er nauwelijks contact meer.
3: Nee, mijn moeder is overleden. En ik heb het in de krant gelezen. En mijn naam stond geen eens in de rouwadvertentie.
4: En dan heb je ook nog die stiefvader om wie het gaat. Heb jij altijd geweten dat hij niet je echte vader is?
3: Dat is me ook in de puberteit verteld. Het was op een zondag. Even in de auto heeft hij dat verteld. Mijn stiefvader is in 1999 overleden. En ik heb tegen mijn moeder op een gegeven moment ook gezegd dat ik blij was dat hij dood was.
1: Ze heeft wel gezocht naar haar echte vader, maar dat hoeft niet meer.
3: Nee, die leeft niet meer. Ik ben toen ook bezig geweest. Dat heb ik toen ook in de krant gezien, dat hij dood was. Terwijl ik toen ermee bezig was. Maar ik was toen heel loyaal. Het is voor mij moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen. Omdat mensen dit heel moeilijk vinden te hanteren.
4: Ja, dus als je niks zegt en mensen het niet horen, dan heb je eerder vrienden.
3: Ja, zo voelt het wel eigenlijk, ja.
1: En de vraag is, kan moeders broer, oom Frits Wensing, haar verleden uit de mist halen? Hij is geboren in 1950 als Fred, dat was in Ede. En hij heeft langdurig gewerkt in een drukkerij in Amsterdam. En hij verscheen jarenlang op verjaardagen met cadeaus.
3: Natuurboeken of een keer zo'n mooi kistje met wat van die kettingen erin en zo. En ik weet dat hij vroeger zei dat ik op Willeke Alberti leek. Ja, vind ik niet, maar dat zei hij.
1: En het zit haar dwars dat er altijd over Frits werd gesproken als een zonderling. Iemand die buiten de maatschappij stond. Deze oom is voor haar wel de enige link met toen, met familie. Als zoon van haar geliefde opa en oma.
3: Ja, ik moet niet te veel over mijn oma hebben. Ja, nu voel ik hem komen. Ik weet dat oma mij wel eens verteld heeft dat ze niet wilde dat ik werd afgestaan. Omdat dat ze dan niet zou weten hoe het met mij zou gaan. Oma heeft mij, dat hebben we wel zoveel in de therapie gehad, het stukje bestaansrecht gegeven.
1: Ja, de therapie heeft veel gebracht. Oma Frits zou de welkome aanvulling zijn, Benji.
5: Afgelopen zomer nam Hanna uit het niets contact met ons op. De politie stond ineens bij mij voor de deur. Ben jij familie van de heer F. Wensing? Want dan hebben we nieuws voor je. Hanna is zo hier.

0: To Know Where the Talking Heads zingen vrolijk over de ondergang.
1: Het vertrek.
0: Over ondergang gesproken, nog 3 maanden, adres onbekend. Wie zoek jij? Het is nu of nooit misschien wel. Ga nu naar adresonbekend.nl. Harry was een jaar met de grote Greet Westerdiep uit Hoge Zand. Dringen de buren tot haar door?
2: Nou, de dikte rijke uit Oude Haske, die blijkt niet de goede te zijn. Dus die kunnen we opzij zetten. Hij is niet getrouwd met Greetje Westerdiep. Maar alle hoop hebben we dus gevestigd nu op Greetje de Rijke Westerdiep uit Wapserveen. En we krijgen op de valreep nog een berichtje van de buurvrouw van de B&B. En ze is voor ons toch nog even, want nou ja, we zeiden al, we hebben maar 20 minuutjes, langs gegaan. En je moet even luisteren.
3: Ik ben zojuist bij haar aan de deur geweest en zij neemt zelf contact met jullie op. Ik heb jullie nummer daar achtergelaten. Nou, ik wens jullie veel succes daarmee. Groetjes, doei doei.
4: Ja, zo ben je niet. Ja, echt?
0: Dat betekent dat Adres Onbekend, hoe zullen we het zeggen, net te kort is voor vandaag. Ja, Greetje Westerdiep, je kunt ook bellen hoor. Dan kom je meteen in de uitzending 0800 30 30 300. Dat is wat?
4: Nou,
0: ja.
4: Flabbergasted, zo.
0: Ja. Ben je nou eigenlijk blij dat er niet aan de telefoon is?
4: Ja, 10 minuten.
0: Ja, en anders gaan we toch echt zometeen iets anders doen, hè? Want we hebben nog wel meer te gaan. Er lopen heel veel verhalen door Adres Onbekend. Het meeste is opgelost. Wij hopen nog wel op Sjaan van Guldener, waar die ook gebleven is. En dan gaan we maar even door met de zoektocht uit 2024. Hanna stoorde zich aan de disqualificatie van haar ome Frits. Altijd moest ze horen dat hij, moeders broer, toch ja, een beetje een rare is. Terwijl hij voor haar de lieve oom met zijn cadeautjes was. De link met de familie. Hanna, we moeten nu toch zeggen dat jouw oom de link met de familie was. Want ook hij is er niet meer.
5: Politie Amsterdam belde mij met de mededeling dat Frits overleden was. Dat hij in zijn woning was gevonden. Dat er een melding was gedaan door een bovenbuurman, begreep ik. En die andere buurman had hem dan 2 weken geleden gesproken. En ik begreep van de politie dat Frits teruggetrokken leefde en ja, wat vereenzaamd was. En uit de gesprekken met de buurman kon ik ook mijn beeld bijstellen van Frits. Ik heb natuurlijk heel veel negativiteit over hem gehoord. En mijn broer heeft dat overgenomen. Toen op een gegeven moment, toen ik die buurman zo hoorde praten, dacht ik in één keer aan een paradijsvogel. Want Frits was geen standaard type mens. Hij was apart. Ik haalde er wel uit dat Frits ook wel een brede belangstelling had en over dingen nadacht.
6: Ja, is de herkenning ook dat jij een paradijsvogel bent?
5: Ik ben op mijn manier ook wel een beetje apart. Ik hou ook wel van aparte dingen, maar niet zoals Frits. Want ik begreep wel van de politie dat Frits geen gas van huis had, geen koelkast. En ik herinner me van vroeger, toen mijn moeder en ik een keer met Koninginnedag in Amsterdam waren geweest, herinner ik me nog dat matras op de grond. Verder weet ik het niet meer, maar dat matras is blijven bijhangen, zeg maar. Heel sober en zo. Ja. Er zal vast wel een gedachte achter zitten. Ja, een bijzonder mens.
6: Ja, maar jij zocht hem omdat jouw beleving van het verleden hiaten vertoonde. Je wilde meer horen over hoe je moeder was toen ze beviel van jou.
5: Ja.
6: Je had allerlei ingewikkelde vragen over je stiefvader, over narigheid uit je

0: jeugd.
1: Ja.
0: En hij was de enige, want de rest van het gezin van je moeder leefde niet meer van de vier kinderen.
1: Nee.
0: Dus daar kom je nu nooit meer achter.
1: Nee, er blijven altijd gewoon vragen inderdaad, ja. Maar ik vind het wel heel fijn, dat vind ik wel heel fijn dat ik dat beeld over Frits heb bij kunnen stellen, ja.
0: Dus is het misschien nog wel belangrijker dat hij gerehabiliteerd is, in jouw ogen?
1: Ja.
0: Ja, nou hoor je dat hij dood is aangetroffen in zijn woning, in zijn eentje.
1: Dat vind ik verdrietig, wist je dat?
0: Heb jij het idee dat je nu ook afscheid hebt kunnen nemen van oom Frits?
1: Ik wil op mijn manier wel een afscheidsritueel doen, ja. En ik zit ook te denken om nog een advertentie in de krant te zetten.
0: Hoe zou die advertentie luiden?
1: Hoe die eruit zou zien?
0: Ja.
1: Ik heb wel wat opgeschreven. Even kijken hoor. Het kan nog misschien veranderen hoor. Maar ja, natuurlijk net als iedereen een geboorte- en sterfdatum. En dan heb ik opgeschreven: trots op mijn oom, een paradijsvogel die zijn leven kleur gaf.
2: Was getekend zijn liefhebbende nicht Hanna Wensing. En wij weten dat oom Frits morgen wordt begraven. Hanna, sterkte morgen. Ze neemt een witte roos mee. Benji Heerschop, hartelijk bedankt. Nog geen Greetje? Nee,
3: Greetje? Nog niet.
2: Jammer. Dankjewel, tot volgende week. Dag.

0: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
1: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
14: Ik ben Trudy uit Graft.
15: Ik ben Nico uit Berkhout.
16: Ik ben Banne uit Amsterdam.
17: Ik ben Vincent uit Schorl.
18: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
19: Ik ben Peter uit Haarlem.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 2:00.
22: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt... vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's... in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen... ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd... Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis... de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland... zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht... Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist.
0: De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
24: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
25: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
26: Ik kom...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De Muziekmiddag.
6: Met William van der Locht.

0: Ja, helemaal onderaan de streep zou het liedje uiteindelijk dan toch over een dollarbiljet gaan.
1: De Muziekmiddag.
2: NH.
0: Ja, de platenmaatschappij had namelijk een spelfout gemaakt en drukt op de hoes af Little Green Bag, terwijl dat back met CK had moeten zijn. Ja, toen hebben ze toch maar besloten om het zo te laten. George, die werkte trouwens toen nog bij de Raak Limonadefabriek toen dit een hit werd. Hij was chef doppencontrole, dus had je een fles sinaas van Raak in die tijd, dan was de kans groot dat George persoonlijk jouw fles had gecontroleerd of de dop wel goed op de fles zat. Goedemiddag en welkom bij de Muziekmiddag. Ik heb een weekje overgeslagen. Vorige week was er de Van Dam tot Damloop. En er was natuurlijk ook een belangrijke Noord-Hollandse voetbalwedstrijd die werd gespeeld. Tot 5 uur hoort best uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William en die neem je nu mee naar 1983. Het is David Bowie.

Het is een tijdloze parel van Nils Lofgren. Je hoorde Shine Silently op NA. En als de naam Nils Lofgren je niet direct een belletje doet rinkelen, als je die naam niet direct herkent, heb je zijn gitaarwerk gegarandeerd ergens gehoord. Hij speelde al op zijn 17e mee op albums van Neil Young en werd in 1984 een van de vaste gitaristen van Bruce Springsteen en de E Street Band. Laat me nog even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Straks hoor je de enige nummer 1 hit van de Shocking Blue. En dat is niet dat ene liedje waarvan jij denkt dat het is. Maar eerst is hier iemand die de klok heeft horen luiden. Het is die fijne van Sheila E.

Je zou bijna zeggen onderaan de streep, er klopt iets niet. Dit is raar, want Shocking Blue, die wereldwijd natuurlijk het meest beroemd was om de megahit Venus, die zelfs op nummer 1 terechtkwam in Amerika, lukt het vreemd genoeg niet om hier in Nederland de eerste plek te veroveren. En deze Never Marry a Railroad Man kreeg dat dus wel voor elkaar. Laat me nog even weten, hè, wat je eerste single was die je kocht of kreeg in de jaren 60, 70, 80. Stuur me gewoon even een berichtje. Ronald bijvoorbeeld kocht deze vanwege het singeloesje. Tja, dat begrijp ik wel. Een mooie blote dame op een racefiets.

Elton John droeg dit nummer officieel op aan zijn zeer goede vriendin Elizabeth Taylor. Ja, dat Taylor Swift laatst ook nog een liedje over, toch of niet? Ik hoorde Blue Eyes hier op Anna. Over ruim anderhalf uur, dan is het zover. Dan herbeleven we samen 27 september 1975. Wat stond er die dag in de top 3? En vooral, hoe oud was je? Of misschien was je nog wel helemaal niet geboren, dat kan ook natuurlijk. Afijn, direct na het nieuws van 4 uur hoor je die drie liedjes. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Straks een status quo plaat dat een Nederlandse cover is. Maar eerst brengen deze zussen je wat happiness.

Ik denk dat we hier best een beetje trots op mogen zijn. Want het is namelijk een oer-Hollandse creatie, deze In the Army Now van Status Quo. Hoewel Status natuurlijk een nummer wereldwijd beroemd maakte, is het eigenlijk gewoon een Hollandse productie. Het werd namelijk in 1981 geschreven en uitgebracht door de broers die je ongetwijfeld kent, Rob en Ferdy Bolland. Onder Bolland en Molland, onder de titel You're in the Army Now. En Status Quo die hoorde het nummer heel toevallig tijdens een tournee op de Duitse radio. En besloot er in 1986 een stevige rockversie van te maken. Ja, de plaat kwam op 2 bij de Britten. En was natuurlijk een top 10 hit in ons land. Dit is de muziekmiddag van een H. En Lee Hazelwood schreef het nummer. En hij bedacht, als een man dit zingt, dan klinkt het gemeen en arrogant. Maar als een meisje het zingt, is het sexy. En krachtig. Dus toch Nancy Sinatra de la.

Is dat B-kantje dat uiteindelijk dan toch een hit werd? De B-kant van Last Christmas, daar heb ik het over. Wham and Everything She Wants. Douwe Spek die stuurde me een berichtje. Beste William, mijn vrouw heet Sarah. En afgelopen woensdag werd ze Sarah. Gefeliciteerd nog, Saar. Dit is ons lievelingsliedje van Fleetwood Mac. Die zouden we heel graag willen horen.

Het is de enige hit voor de Crack King Band in ons land. Maar wat een fijn liedje, joh, de Jeopardy. Het nieuws van 3 uur hoor je straks. En daarna heb ik nog veel meer mooie muziek voor je klaarstaan.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Juwelier Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou, want je krijgt de ruimte om te groeien, voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
10: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
11: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel
12: Noord-Holland. Het is 3:00.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
15: Jou.
14: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
16: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
17: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
18: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
19: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
20: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
22: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
23: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
22: En bedankt, hè?
24: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
25: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
26: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Muziekmiddag
28: met William van der Locht.

0: welk ja, een beetje flirten op de zondagmiddag, dat kan best.
1: NH.
2: Van 2 tot 5.
1: De Muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
0: With a Girl Like You van de Trox. Het was het geluid van de zomer van 1966, mensen. En het werd onderaan de streep nog net een iets groot hit dan Wild Thing, die ik binnenkort ongetwijfeld weer eens voor je gaat afstoffen. Over afstoffen gesproken, tot 5 uur vanmiddag gooi je grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William. Tof dat je erbij bent. Straks leen ik een kopje suiker bij de buurvrouw. Maar eerst kijk ik door het sleutelgat. Het is Private Eyes van Daryl Hall en John Oates op NH.

eerst helemaal zelf niet zingen. Ze schreef het liedje namelijk voor Pieter Noen. Dat was de zanger van de Herman's Hermits. Maar hij besloot het uiteindelijk toch zelf op de plaat te zetten. En het werd een van de meest zoele nummer 1 hits uit de jaren 70. Door de Sugar Me van Lindsay DePaul hier op NA. Straks draai ik de eerste single die Rem ooit kocht, waarvan de kans groot is dat jij hem ook hebt. Maar eerst draai ik Nederlandstalig op verzoek voor Emiel Willink. Die wilde dit te graag horen. Zijn favoriete Doe Maar hit uit de jaren 80.

Het is alweer gauw een aantal weken geleden natuurlijk. Maar Rem die stuurde me een foto met een singlehoesje. Met daarop de korte tekst. Dit was mijn eerste single die ik kocht. Jore Simonides van John Travolta en Olivia Newton-John. En daarvoor draaide ik ook nog op speciaal verzoek. Doe maar en bel Helene. Je luistert naar de muziekmiddag van een H met nu Nick Urschel.

0: Ja, daar word je even stil van. En terecht.
1: NH.
2: Dit is de muziekmiddag.
0: Je hoorde de Sound of Silence van Simon & Garfunkel natuurlijk. Het nummer werd in 1964 puur akoestisch opgenomen. Dus alleen zang en een klein gitaartje. En het was voor hun debuutalbum. Alleen dat album dat flopte zo hard dat Simon & Garfunkel gefrustreerd uit elkaar gingen. Paul Simon die vertrok naar Engeland. En Art Garfunkel die ging weer terug naar de universiteit. En zonder dat het duo er ook maar iets van af wist, nam producer Tom Wilson de akoestische opname in 1965, dat is dus een jaartje later, opnieuw onder handen. Hij zette er een elektrische gitaar, bas en drums onder. En Paul die was inmiddels in Denemarken aanbeland. Hij stond in de supermarkt, zag een muziekblad, een Amerikaans muziekblad, sloeg die open. En tot zijn verrassing zag hij dat The Sound of Silence op nummer 1 stond in Amerika. En dankzij deze versie dus kwamen de twee uiteindelijk toch weer bij elkaar. Hey, over een half uurtje is het zover. Dan wandelen we samen 27 september 1975 binnen. Wat stond er die dag in de top 3? Je hoort het direct van me na het nieuws van 4 uur. Dit zijn de Belstars op een A.

word je wel vrolijk van. Je kent deze in de versie van Stephen Stills natuurlijk. De Isley Brothers hoorden dat nummer en die vonden dat fantastisch en die gaven er een eigen draai aan. You are the love, the one you with. Straks een zogenaamd moedje dat ineens haar grootste hit werd. Maar eerst totaal iets anders. Uit de jaren 80, want die waren prachtig. The Stranglers.

zat een heel album gemaakt met alleen maar van die rustige country ballads. Ja, zo kan ik het wel een klein beetje omschrijven. En voor een concert kon ze nog wel iets van energie gebruiken, anders zou die hele zaal in slaap vallen. Het zou een hele saaie bende worden bij elkaar. Dus cover de Linda Ronstadt, deze plaat van Buddy Holly, zat er eigenlijk totaal geen zin in. Maar het werd ondertussen wel haar grootste hit. It's So Easy. Nou, dat was het inderdaad. Laat me ondertussen nog even weten, hè, wat je eerste single was die je kocht of kreeg in de jaren 60, 70 of 80. En wat ik ook wel leuk vind om te weten is, vind je dat liedje van toen nu nog steeds net zo leuk? Of was het toch iets van een miskoop omdat je die smurfen op televisie zo leuk vond? Of deed iedereen spontaan de vogeltjesdans in jouw omgeving? Want dat was een rage toen, hè? Ik bedoel, ik noem maar iets raars op. Dus laat me dat even weten. Stuur me een berichtje gewoon op muziekmiddag@nhradio.nl. Kost je helemaal niets. En hier hoef je je absoluut niet voor te schamen.

Ze werkt op de administratie van het hoofdkantoor van de Playboy, deze Shirley van Shirley & Company. Sylvia Roberts hoorde haar zingen op kantoor en bezorgde haar deze hit. En die Sylvia zou later weer heel veel te maken krijgen met de Sugar Hill Gang. Het beste uit de jaren 60, 70 en 80 hoor je tot 5 uur vanmiddag in de Muziekmiddag. Met nu prachtige muziek. Het is Cadans en Intimiteit.

Het is River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner. Hoewel eigenlijk alleen Tina, hè, ondertussen. Want Ike die werd de platenstudio uitgezet. Hij kreeg geld toe als hij zich niet met de opname zou bemoeien. Tina zong hier dus alleen de blaar van haar tong, zeg maar. Straks na het nieuws is het ineens 27 september 1975. Wat raar. Wel heel leuk. Wat stond er vandaag in de top 3? Je hoort het straks van me direct na het nieuws van 4 uur. Heel graag tot zo.

0: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hey Raymond!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Ik ben Marene uit Middenbeemster.
14: Ik ben Ali uit Amsterdam.
15: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
16: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
17: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
18: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 4:00.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens De Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
20: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
25: Echt waar, joh?
24: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
26: Oma!
27: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
28: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
29: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
30: Hey Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
31: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
32: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
33: De Muziekmiddag.
34: Met William van der Locht.
35: Gezellig.
34: De top 3 van
35: 27 september
34: 1975.
35: Met een echte vrolijke One Hit Wonder.
34: Op nummer 3.

0: En met deze cover van The Sutherland Brothers stond Rod Stewart 4 weken lang op het erepodium. Je hoorde Sailing.
1: De top 3 van
0: 27 september
1: 1975.
0: Het was een warme, bewolkte, winderige dag met 23 graden op de thermometer. Nederland telde 13,6 miljoen inwoners. En ben je jarig vandaag? Gefeliciteerd natuurlijk. Dan ben je jarig met Avril Lavigne, Sander Lantiga, Gwyneth Paltrow, schrijfster Esther Verhoef. En het is de geboortedag van de zanger van de band Meat Loaf, Marvin Lee Eddy. En dan op nummer 3. Van nummer 2 hoor je de Zweedse Harpo met Frida van ABBA in het achtergrondkoor. Movistar is trouwens zijn enige hit gebleven. En dan op nummer 2, daar heb je ze weer. Het Britse antwoord op ABBA. The Brotherhood of Man. Ze zouden het jaar erop meedoen met het Eurovisie Songfestival. Je hoorde Kiss Me, Kiss Your Baby. En dan opgenomen met een jetlag en een zware kater ging die aan de slag. Je hoorde Rod Stewart met Sailing. Het werd zijn enige nummer 1 hit in ons land. Volgende week rond deze tijd heb ik weer een hele andere top 3 voor je. Dan neem ik je misschien wel mee naar het jaar 1985. Uit dat jaar komt deze van de Novo Band, die je op zondagmiddag het vrijdagavondgevoel geeft.

Ja, die Sharona, die bestond dus echt, hè. Dat was een 17-jarig meisje dat werkte in de kledingwinkel waar de zanger van de band kwam en op slag verliefd werd. Ja, dat kan zomaar gebeuren natuurlijk. Hij schreef het nummer binnen 15 minuten als een soortement van wanhopige liefdesverklaring om haar te veroveren. Nou, dat werkte, want die twee kregen dus een relatie die 4 jaar lang stand hield. En die Sharona was niet alleen het onderwerp van het nummer, maar ze staat ook daadwerkelijk op de hoes van de single. Ze poseerde in een zeer strak wit tanktopje op de terwijl ze de LP van de nek onder haar arm vasthield. En als je wil weten hoe die Sharona eruit zag, moet je maar eens googlen op het singlehoesje. Daar heb je een klein beetje een beeld bij. Weet je wat, we doen het even wat rustiger aan tijdens de muziekmiddag. En dit is zo mooi. Het zijn de Beatles.

Ach ja, die Bob die was tot over zijn oren verliefd op Cindy Breakspeare. Zij was Miss World, 1976. En ze woonden toen samen, je hoorde Is This Love op en na. Straks hoor je een beetje Queen, ja, een beetje. En hoe dat zit, dat hoor je na deze van Swing Out Sister.

heerlijk. Je hoorde Eddie Howell en The Man from Manhattan. En Eddie's manager was toen destijds het liefje van Freddie Mercury. En die liet de demo van dit liedje dus aan Freddie horen. En Freddie die vond het fantastisch. Die was onder de indruk en die bood spontaan aan op het nummer voor Eddie Howell te produceren. En daarnaast kroop Fred ook nog even gewoon achter de piano en zong hij even alle achtergrondkoortjes in. En vroeg hij ook nog even en passant aan Brian May de elektrische gitaarpartijen in te spelen. Zo werd het toch nog een klein beetje een Queen aangelegenheid. En je raadt het al, het werd een enorme hit in ons land. Tot 5 uur hoor je grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80 in de muziekmiddag van daarna. De band Inner Circle had in de jaren 90 een grote hit met Games People Play. Het is het origineel van Joe South.

Chaka Khan en de band Rufus. Wat een heerlijke plaat eigenlijk, hè? Je hoorde Ain't Nobody. En het had maar weinig geschild, hoor. Of deze plaat had misschien wel op de LP Thriller gestaan. Want het was eigenlijk geschreven voor Michael Jackson. Maar het kwam uiteindelijk toch bij Rufus en Chaka Khan terecht. De muziekmiddag zit er bijna op. Maar voordat het erop zit, stap weer eens nog even aan boord van de Calypso. Het schip van ontdekkingsreiziger Jacques-Yves Cousteau. Dit is John Denver.

Ja, hallo zeg. We zijn net 3 uur lang terug in de tijd geweest. Wat is dit nou? If I could turn back time. Je hoorde chair op en na. Volgende week vanaf 2 uur gaan we opnieuw terug in de tijd. Heel graag tot dan. Heel veel plezier en zometeen met Enna Sport. Heel graag tot aanstaande vrijdag. Dit is Jerry Wafferty.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
8: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
9: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan
10: de
9: Hoef.
10: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij blijft geloven dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties, zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen. En ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
14: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
17: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
22: Sport.
23: Met Edward Dekker.
24: Goedemiddag, het is 5 minuten over 5 op deze zondag, de 27e september. Een voetballoze zondag, tenminste als het gaat om voetbal in de Eredivisie. Maar we hebben wel een zeer gevarieerde uitzending voor je, hoor. Met wel degelijk voetbal, handbal, zaalvoetbal en ook een heel bijzonder loopevenement, de Spartathlon. Ja, ik zei het al, midden in de interlandbreak zitten we. Oranje speelt in totaal 4 wedstrijden. Donderdag eindigde Nederland-Duitsland in 1-1. Vanavond speelt Oranje tegen Servië, in Belgrado is dat. En donderdag alweer tegen Griekenland, om daarna vervolgens tegen Servië in Eindhoven af te sluiten. Onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez waait er een frisse wind door Zeist. En een van de meest opvallende nieuwe dingen is dat Xavi pas heel kort voor de wedstrijd zijn opstelling aan zijn spelers bekend maakt. Niet iedereen vindt dat even fijn.
25: Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel lekker om te weten de dag van tevoren als ik speel. Maar alleen ik moet zeggen, ik heb nu andere gasten erover gehoord. En die zeiden ook dat de Spaanse trainers het toevallig deden. Dus ik weet misschien dat het iets in Spanje is.
24: Al dus Mickey van der Ven, oudspeler van FC Volendam. We zitten inmiddels 55 minuten voor de aftap. Ik kijk even naar mijn overbuurman, Milton Pus. Mickey van der Ven speelt gewoon, hè?
26: Ja, ik ben hem nu even snel aan het opzoeken, maar
24: Twijfel je?
26: Nee, ik twijfel niet, maar ik zit de hele opstelling even op te zoeken.
24: Oké, want je wist al te melden dat Joey Veerman in ieder geval gaat spelen.
26: Vond ik ook wel opvallend eigenlijk.
24: Dat is, die was natuurlijk invaller tegen Duitsland.
26: Wat minder opvallend is trouwens dat Max Meerdink in de basis staat als vervanger van Brian Brobbey. Die is natuurlijk geblesseerd afgehaakt.
24: Zeker.
26: Bij die wedstrijd tegen Duitsland. Even kijken. Nou, ik had hem net...
24: tijd hoor, Milton. Dus tot 7 uur zijn we er dus. Ja. Kijk jij rustig. Dit was een totaal niet voorbereide vraag.
26: Nee,
24: hij speelt gewoon. Ja hoor.
26: Ja, precies.
24: Heb ik het nou eerder dan jij gevonden?
26: Meestal
24: ben jij de man die het snelste... Oké, Verbrugge,
26: ja, Durfies,
24: Van
26: dingen
24: Hekken, Van Dijk,
26: doen.
24: Van de Ven, Gravenberg, Veerman, Reinders, Summerfield, Meerdink en Gakpo. Dat zijn de 11 namen die Xavi heeft opgesteld. En dat hebben ze dus gehoord. Pak een beetje rond de klok van 4 vanmiddag pas.
26: Dat denk ik, ja.
24: Ja, nou ja, daar gaan we het straks nog...
26: Toch eerder dan wij, uiteindelijk.
24: Wel iets eerder dan wij, ja. Dus over datzelfde Oranje gaan we ook nog even bellen met Pieter Kroon. Wie is Pieter Kroon?
26: Dat is een jeugdvriend van Joey Veerman en ook nog voetballer bij de RKAV, de kleine broertje van FC Volendam.
24: We hopen nog even contact te hebben met oud-profvoetballer James F. Morfides. Die is in Griekenland, speelde in het verleden onder andere in de jeugdopleiding van Ajax en AZ. Hoe kijken ze in Griekenland aan tegen de wedstrijd tegen Oranje? En in Griekenland werd ook vandaag en gisteren de Spartathlon gelopen. Rick van den Burg en Erik-Jan Brinkman. Ja, Rick die loopt en Erik-Jan Brinkman doet daar dan verslag van. Van den Burg legde non-stop 246 kilometer af. En Erik-Jan sprak Rick vanmiddag, en dat is nog niet zo heel lang geleden, kort na de finish. En toen zei Rick...
27: Ik ben ook wel heel blij dat het erop zit.
24: Dat lijkt me een logische uitspraak, toch?
26: Dat is een understatement van de eeuw.
24: Er is handbal in deze uitzending. De nieuwe trainer Tom Zwarthoed moet de vrouwen van VOC Amsterdam aan de praat zien te krijgen dit seizoen. Want de regerend landskampioen is slecht begonnen. Verloor de eerste drie competitiewedstrijden. We blikken terug op de zaalvoetbalkraker tussen Futsal Amsterdam en HV Horen. In de eredivisie is dat. Die eindigde in een 6-3-zege voor Amsterdam. En in de eerste divisie van het betaalde voetbal werd wel gewoon gevoetbald. Volendam VVV eindigde in 3-2. En die punten kon Volendam en ook trainer Erwin van der Looy goed gebruiken.
0: Ik snap als je van Volendam bent dat je de tweede laat denken, oh, kunnen we misschien iets meer voetballen of weet ik veel wat. Maar ik denk dat de neutrale toeschouwer vandaag gewoon twee ploegen heeft gezien die best oké voetbalden. Alleen als je voor Volendam bent, dan was het wel spannend. Dan had het er nog wel eentje ingekund voor ons.
24: Om 6:30 en 7:30 het regionale nieuws. We hebben het weer met Jules Gernaert. Arthur schuift vandaag. Goedemiddag.
1: Dat is correct. En tevens,
24: ja. Is er vakantie?
1: Ja, die belachelijk natuurlijk, maar ja. Die heeft vakantie.
24: Ja, nee.
1: Slaat nergens op.
24: Nee, slaat helemaal nergens op. Nee. Maar Jules zal hem vervangen. Milton hoorde je al eventjes. Geen live vlog in vandaag, Milton?
26: Nee, dus ik heb alle ruimte tijd om de radio uit te zetten.
1: Oh, dus jij zorgt wat eten?
24: Ja.
26: Oh, ja. Ook nog, ja.
24: Ook nog.
26: Zullen we dat op zender bespreken?
24: Of? Nou, laten we dat op een ander moment doen.
26: Okay.
24: Tot 7:00 is dit NH Sport.

0: De muzikale aftrap gedaan door DeBarge met Rhythm of the Night brengt de tijd op 13 minuten over 5. Ja, het is echt een krankzinnige wedstrijd. De Spartathlon ultraloper Rick van der Burg uit Weesp liep 246 kilometer. Begon gisteren in Athene en finishte vandaag in Sparta. Om 7 uur was de start aan de voet van de Acropolis. Nou, laten we even luisteren hoe dat dan zo'n beetje klinkt. Ruim 400 deelnemers hadden zich ingeschreven voor deze mythische tocht. En Rick van den Burg finishte bijna 32 uur later bij het beeld van Leonidas in Sparta. Ja, Erik-Jan Brinkman volgt deze bijzondere presentatie van Rick op de voet. En we hebben hem ook aan de telefoon in Griekenland. Erik-Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edward.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Als hier inmiddels goedenavond. Als hier een uurtje later. Nou, met mij gaat het goed. Ja, het was ook een lange dag voor mij, want dat ik alweer een uurtje of 36 op ben. Het is natuurlijk een enorm lange tocht. Hè. 7 uur begon dat gisterochtend. En bijna sluit de finish. Ik sta nog bij de finishlocatie en er komen nog mensen binnen. Die zijn bijna dan 36 uur onderweg geweest. Als je dan bedenkt de snelste, die kwam vannacht om 2:30 binnen. Die deden dan 19,5 uur over. Er zit dan best wel verschil tussen de deelnemers. Maar je hebt allemaal kwalificatie-eisen waar je aan moet voldoen voordat je best mee kan doen aan de Spartathlon. Maar dat is natuurlijk ook logisch als je zo'n lange afstand moet afleggen.
0: Ja, laten we even gaan luisteren naar Rick van den Burg zelf. Want dat is uiteindelijk de hoofdpersoon. Dat is de reden dat jij ook daar bent. Vlak na het moment dat hij de voeten van het standbeeld van Leonidas kuste en finishte, sprak jij met hem.
2: Dat was hem dan. Ja.
1: Hoe voelt dat?
2: Gek. Ik ben ook wel heel blij dat het erop zit. Het was toch wel helemaal de laatste 10 uur. Dat was verschrikkelijk. Ja, en toen heb ik wel echt mijn leven over gedacht en of ik wel door zou moeten.
1: Wel van genoten, ondanks dat het ook een uitputtingsslag was?
2: Voor mijn enkel ging het echt fantastisch. Echt op 170. Ik had benen, dat sloeg echt nergens op. Ik voelde ze niet en ik kon gaan. Ik dacht echt van holy shit, dit is wel een hele bijzondere dag. Ja. En toen sloeg het een beetje om.
1: Ja. Maar wel trots, want dit is natuurlijk wel uniek.
2: Zeker, ja.
1: Besef je dat?
2: Nou ja, even kijken. Volgens mij is nu de 48ste Nederlander die gefinished is. 48ste volgens mij. Of 47ste, één van de twee. Dus ja, dat is wel bijzonder.
0: Ja, dat zei Rick van den Burg. Ik ken hem verder niet, deze Rick. Maar hij praat een beetje, Erik-Jan, alsof hij nog in een soort van trance is. Klopt dat? Want jij hebt hem al vaker gesproken. Of praat hij altijd zo?
1: Ja, hij kan altijd wel rustig praten, wel nadenken over zijn woorden. Maar zeker is hij ook in een trance. Want ja, als je bedenkt dat je die afstand hebt afgelegd. Hij heeft helemaal niet geslapen. Hij heeft niet eens even gerust. Meestal is het even een spons in de nek. Even wat water drinken of cola drinken. Iets eten en vervolgens weer gelijk doorgaan. Maar er zijn wel heel veel van die punten dat je even dat kan doen, eten en drinken. Maar slapen, dat soort dingen, zit er allemaal niet in. Een toiletbezoek gaat ook allemaal razend snel. Ja, dus dan ben je de hele tijd wakker en dan kom je wel in een soort van trance. En hij daalde wel flink, want dat stelt hij net ook in zijn antwoord. Hij ging echt als een speer. En het zou er denk ik op uitkomen dat hij dan 27, 28 uur er ook zou doen. Maar na 170 kilometer kreeg hij last van zijn enkel, kreeg hij een hele dikke enkel. Mm-hmm. En heeft hij er urenlang alleen maar gewandeld. Dus de gemiddelde ging enorm omlaag. In het begin hoort hij bij de top 30 van de 400 deelnemers. Maar uiteindelijk is hij ergens rond de 100ste positie geëindigd. Dus daar baalde hij dan ook wel even flink van. Maar goed.
0: Had hij zich verstopt of zo met die enkel? Wat was er met die enkel aan de hand, weet je dat?
1: Ja, hij had wel iets verzwikt, maar dat was volgens mij weer zijn andere enkel. Maar die was trouwens ook wel dik. Ja, het is ook gewoon constant. Hè. Als je zoveel keren druk zet op je enkel, dat doet natuurlijk wat met je lichaam. En dat zie je natuurlijk bij heel veel lopers. Ik zag toevallig een loopster uit België. En die zat op de grond bij mijn hotel. En pas boom, viel flauw. Ook en heel veel mensen die natuurlijk allemaal gemasseerd moeten worden. Ja, de meest rare dingen, mensen die heel kreupel lopen. Het is natuurlijk ook een absurde tocht als je erover nadenkt.
0: Ja, waarom zou je het doen? 246 kilometer.
1: Ja, dat is een beetje de kernvraag voor iedereen, denk ik. Het zijn natuurlijk allemaal hele fanatieke sporters. Ze hebben allemaal duursporten gedaan. En de een begint met een met een hardloopwedstrijd van 5 of 10 kilometer. Ga dan een halve marathon, naar een marathon. Dan naar een triathlon, dan naar een ultramarathon. Ze zijn constant op zoek naar nieuwe extreme uitdagingen. En die vraag stel ik ook aan Rick van, oké, dit is natuurlijk iets heel extreems. Je hebt het nu gedaan. Ga je het ook weer doen? Maar ja, hij zegt, ja, als ik er nu over denk, moet ik er echt niet aan denken. Ik ben echt klaar. Echt helemaal klaar mee met het lopen. Maar hij zegt, ik zal er niet aan staan te kijken als ik morgen of volgende week alweer denk van, oké, ik ga het nog beter doen de volgende keer bij de Spartathlon.
0: Hey, en nog even de omstandigheden in Griekenland. Hoe waren die?
1: Ja, die waren best wel verrassend. Want gisteren om 7 uur klonk het startschot aan de voet van de Acropolis. En half uur voor de start begon het echt keihard te regenen. Het water goot echt door de wegen van Athene. En het duurde best wel lang voordat het droog werd. Dus de eerste uren hebben de lopers best wel behoorlijk nat geregend. En ook vannacht, ze moesten nog een berg op van 1000 meter. Dus dan ben je 160 kilometer onderweg. En dan moet je nog een keer een berg op van 1000 meter hoogte. En dat deden ze ook op een soort van grind, een beetje gravelachtig. En toen begon het ook nog eens keihard te regenen. Maar die snelste tijd waar ik het eerder vandaag over had, 19,5 uur, dat is het parcoursrecord. Dus dat was dus eigenlijk best ook alweer gunstig, die regen. Want dan, je lichaam blijft wat koelen. Want normaal gesproken kan het ook hier gewoon best wel warm zijn, dat het 25 graden is. En dan moet je die afstand afleggen. Dus in dat opzicht was die regen ook niet verkeerd.
0: Je loopt er lang mee, Erik-Jan. Heb je ooit iets gekkers verslagen?
1: Nou, we hebben natuurlijk al heel wat marathons van Amsterdam meegemaakt.
0: Dus kinderspel je bij vergelijken.
1: Ja, want wij praten van, ik hoef nog maar 3 marathons te lopen, ik hoef nog maar 2 marathons te lopen, nog maar een marathon en dan zijn we er. En terwijl wij denken van, ja, die marathon is dan echt een extreme afstand, ruim 42 kilometer. En als je dan ziet hoe die mensen in het Olympisch Stadion in Amsterdam straks weer in oktober binnenkomen, ja, dat ziet er ook niet heel erg soepel uit. Maar dat is van dit dan in het kwadraat. Ja,
0: ligt het tempo natuurlijk. Ja, de marathon ligt het tempo natuurlijk iets hoger. Hè? Want de winnaar loopt 12 kilometer per uur. Ja, het is natuurlijk een duur sport geworden dan, hè, echt.
1: Ja, want deze Rick van den Burg, zijn persoonlijke record op de marathon is 2,5 uur. Dus dat is echt wel een toptijd. Dat ligt natuurlijk nu veel lager. Dat gaat richting 3 uur ongeveer hij erover doet.
0: Tot slot, er is een reportage van gemaakt, een documentaire. Ben je mee bezig? Wanneer kunnen mensen die zien?
1: Moet je me even helpen hoor, want het is vrijdag, de dag voor de marathon, de vrijdag voor het weekend van de marathon van Amsterdam. Zeg ik even op mijn hoofd dat 15 oktober is.
0: De 18e zeg ik uit mijn hoofd, de marathon van Amsterdam.
1: Het is de 18e, kijk, zo goed ben ik weer met de
0: 18e. Dan zou het de 16e zijn.
1: Dan zou het de 16e zijn, ja. 16 oktober, dan is de première. En die zal dan ook daarna verschijnen op onze site en uiteraard ook op televisie.
0: Ik wens je een fijne nachtrust toe, Erik-Jan.
1: Moet lukken.
0: Slaap lekker. On a train.

0: Stella Lefty met Boston was dat. Je luistert tot 7 uur naar NH Sport. Ja, FC Volendam heeft ook de 4e thuiswedstrijd van dit seizoen in een overwinning af weten te sluiten. Want na een pikstart waarin de Volendammers 2-0 voorkwamen, moest de ploeg van trainer Erwin van der Looy toch nog wel flink aan de bak tegen VVV Venlo, dat uitstekend voor de dag kwam in Volendam. Vooral linksbuiten Younes Jabe El Meftahi maakte het verschil. 2 assists gaf hij en hij maakte zelf ook nog een doelpunt. Het was de eerste keer dat de 18-jarige huurling van Sparta Rotterdam bij FC Volendam in de basis mocht beginnen.
1: Donderdag zag ik het al een beetje op training. Vrijdag wist ik het helemaal. Dan gewoon is de focus er bij mij en wil ik gewoon mezelf graag laten zien. Want ik weet wat ik kan. En het is aan mij om in de basis te blijven en nog veel meer minuten te maken dit seizoen.
2: Want uiteraard heb je ook met de trainer gesproken voor de wedstrijd. Wat was de opdracht die je meekreeg vandaag?
1: De trainer geeft me heel veel vrijheid in, aan de bal. Hij zegt wel vaak, hou het simpel op de juiste momenten. Daar heeft hij gelijk in. Ik moet gewoon volwassen spelen. Ik denk dat ik dat vandaag heel goed heb gedaan. En ik hoop dat ik deze lijn kan doortrekken.
2: Ja, waarom niet? Waarom zou je dit niet door kunnen trekken?
1: Nee, het kan zeker, maar het is een kwestie van je hoofd erbij blijven houden. En gas geven elke dag. En dan heb ik er vertrouwen in dat het wel goed komt.
2: Ja. Je bent nu een week of 3-4 bij FC Volendam. Het lijkt, als ik je zo op het veld zie, alsof je hier wel thuis bent.
1: Jawel, ik ben hier zeker thuis. Wat ik zeg, de jongens hebben me heel goed opgenomen in de groep. Het is een leuke groep. Ik weet mijn kwaliteiten. Dus ik denk dat ik veel kan betekenen voor Volendam. Maar dit is nog het begin. Ik wil veel meer. Ik heb er heel veel zin in.
2: Je was betrokken bij 3 doelpunten. Welke kijk je nou met het meeste plezier op terug? Je doelpunt of misschien wel de assist?
1: Nee, ik denk wel mijn doelpunt. Ik geef wel vaker dat soort ballen. Dus deze goal was mooi, goed opgezet en goed binnengeschoten. Dus wel mijn goal.
0: Younes El Meftahi hoorde je. Hij gaf ook nog een geweldige steekpas op Reuven Niemeyer, die daarmee vlak voor de pauze de 3-1 van FC Volendam scoorde. Dat was ook bijzonder fraai. Ja, dan naar de trainer van de FC, Erwin van der Looy. Hij lag behoorlijk onder vuur na de wanprestatie van vorige week. Volendam verloor immers kansloos in Weidewormen met 4-1 van Jong AZ. En dat was alweer de 4e nederlaag buitenshuis. Ja, de zege op VVV zorgde dus voor opluchting bij Van der Looy.
3: Zeker. We hebben best een pittige week achter de rug. Natuurlijk door de wedstrijd vorige week. Daar hebben we met elkaar wel aardig wat gesprekjes over gevoerd. Over hoe we dat daar hebben gedaan met elkaar. We hebben ook gewoon goed getraind deze week. Dus ik had er best vertrouwen in. We begonnen echt sensationeel goed, denk ik. Met Younes als smaakmaker natuurlijk. Maar ik moet ook wel zeggen, compliment ook aan de tegenstander. Hoor. Want zij staan niet voor niks waar ze staan. En we hadden de handen vol. Zeker aan de buitenspelers, aan de backs. Er zat gewoon veel dynamiek in. Dus we waren misschien de iets gelukkigste. Maar we hebben er ook wel keihard voor geknokt in de tweede helft.
2: In die tweede helft gaan jullie een beetje achteruit lopen. Hè? Lukt het niet meer om die grip te krijgen op VVV?
3: Ja, we hadden sowieso de hele wedstrijd al best wel wat last om de druk op te krijgen. Daar konden ze goed onderuit spelen. Maar dan kan je het nog, ook omdat je wat frisser bent, goed belopen. De tweede helft wordt het dan lastiger ook om het een beetje te belopen. Younes die zat wel in de vermoeidheid. Nick moest ook heel veel meters maken. Dus,
2: Veerman, wat was daarmee?
3: Ja, Henk kreeg een knietje op zijn knie. Dus die werd ook stijfde ook op. Ja. Dus die kon ook niet meer echt lekker fris lopen. Dus we moesten wisselen. Er komen ook wat jongens in die wat minder hebben gespeeld. Die nog niet helemaal, misschien hele, pakte niet helemaal goed uit wat voor keuzes ze moesten maken. Maar ze hebben wel gewoon geknokt allemaal tot de laatste minuut.
2: Jullie winnen 3-2. Ik denk dat vooral de punten in deze fase, en gezien de afgelopen speelronde, het belangrijkste zijn.
3: Ja, dat is altijd het belangrijkste. Niet alleen qua afgelopen speelronde. Daar gaat het in het voetbal uiteindelijk om.
2: Nee, maar ook omdat het spel misschien in de tweede helft nog niet naar wens was.
3: Maar dan vind ik toch, we hebben hier best wel een paar aardige wedstrijden thuis laten zien met mooie scores. Maar vandaag was het ook. Ik snap als je bij Volendam bent, dat je de tweede laat denken, oh, kunnen we misschien iets meer voetballen of weet ik veel wat. Maar ik denk dat de neutrale toeschouwer vandaag gewoon 2 ploegen heeft gezien die best oké voetbalden. En die ook gewoon een hele spannende wedstrijd hebben gezien. En dat is ook wel leuk. Alleen als je bij Volendam bent, dan was het wel spannend. Dan had het er nog wel eentje ingekund voor ons.
0: Ja, dat kan me heel voorstellen. Erwin van der Looy was dat, de trainercoach van FC Volendam. Ja, opluchting Milton bij Van der Looy. Volgende week Almere uit. Ja, dan zal blijken wat dit waard is.
4: Ja, want in de voorbereiding op deze wedstrijd waren we aanwezig in Volendam. En toen werd er gezegd, ja, er zijn harde woorden gevallen. En alle neus staan weer dezelfde kant op. Dat vind ik altijd zo'n...
0: Zijn van die containerbegrippen. Ja. We hebben elkaar de waarheid gezegd.
4: Vind ik altijd zo'n gezweef in de ruimte en allemaal voor de bühne. Maar ja, ik heb niet het idee dat... Jij hebt die wedstrijd gezien, jij was erbij. Heb jij gezien dat het heel anders was dan die week ervoor tegen Jong AZ?
0: Nou, toen werden ze echt aan alle kanten voorbij gelopen. Dus wat dat betreft hebben ze wel antwoord gegeven. En ze begonnen echt heel goed, maar ze zakten in de tweede helft ook wel weer heel ver weg, hoor.
4: Ja,
0: ik denk dat VVV, ik heb tussentijds wel wat statistieken gezien, maar op basis van de statistieken zeker wel een punt had verdiend.
4: Ja, die kregen ontzettend veel kansen, zeker in die tweede helft. Dat echt Jurjus echt gewoon in de wedstrijd heeft gehouden.
0: Of in kansrijke posities schoten ze over en naast. Dus ik denk dat het lek in Volendam nog niet boven is. Ik denk dat het met name de Achilleshiel is achterin, hè.
4: Ja, dat is zeker.
0: Schouten is dan nu geblesseerd, maar ze krijgen makkelijk goals tegen. 16 tegen goals in 8 wedstrijden is gewoon veel te veel.
4: Ja, terwijl ze gewoon een hele ervaren achterhoede hebben, toch? Met de Oekwu en Amavor en zo.
0: Dus ja, maar Oekwu speelde natuurlijk niet best en die stond er nu ook naast. Dus die backs, dat is klein. Ja, ben nog niet zo heel erg fan van hoe die achterhoede in elkaar zit bij Volendam.
4: Maar zoals je zegt, het is volgende week dat we pas echt kunnen oordelen hoe ze er nu voor staan in Almere.
0: Tegen Almere zal blijken hoe het verder gaat met FC Volendam. Want ik weiger te geloven dat het echt alleen met uit- en thuiswedstrijden te maken heeft. Dat gaat iets te ver. Ik denk dat zich wel weer normaliseert in de loop van het seizoen. Maar
4: het is wel opvallend.
0: Het is heel wisselvallig in ieder geval.
4: Het is wel opvallend dat het alleen in uitwedstrijden steeds...
0: Zeker, ja. Maar ik zei ook al eerder, volgens mij op een keer op zondag, het kan ook een beetje met de tegenstanders te maken hebben. Dat ze toch wel wat makkelijker tegenstanders thuis hebben gehad. Ze hebben topos thuis gehad.
4: Is ook wel zo. Maar ja, VVV is dan wel weer een moeilijkere tegenstander thuis.
0: Ja, inderdaad. Dus daar kwamen ze zeker een groot deel van de wedstrijd wel goed voor de dag. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, werd het wel steeds moeizamer. Dus nogmaals, handjes dichtknijpen met 3 punten.
4: Ja, het gaat me een beetje ver om die parallel al te trekken met vorig jaar. Maar vorig jaar zag je ook dat ze thuis echt heel erg sterk waren. Eigenlijk alle punten in eigen huis pakten. En buitenshuis het heel moeilijk had. En volgens mij pas... Nou, ik denk op 3/4 van de competitie die zegen in Zwolle boekte. En toen voor het eerst een uitzegen boekte. Nou, laten we hopen dat het dit seizoen iets eerder gaat gebeuren.
0: We gaan kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Volendam staat in ieder geval na 8 wedstrijden op de 11e plaats met 12 punten uit 8 duels dus. En Almere staat nu 2e met 16 uit 8. Dat gat is ook weer niet zo heel groot.

0: Is het 19 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 27 september. De persoon die gisteravond onwel werd tijdens een strandfeest bij Beach Club Fuel in Bloemendaal aan Zee is overleden. Hulpdiensten rukten rond 9:15 uit en het feest werd stilgelegd om het slachtoffer te reanimeren. Traumahelikopter, ambulances en de reddingsbrigade kwamen ter plaatse. Politie laat weten dat er geen sprake is van een misdrijf. Zo'n 3000 demonstranten zijn vandaag de straat opgegaan in Amsterdam voor de actie Stop de Oorlogskoorts. De demonstratie begon op het Museumplein en trok vervolgens door de stad. De deelnemers protesteerden tegen de stijgende militaire uitgaven en de plannen om de Nederlandse krijgsmacht verder uit te breiden. Onder meer de SP, jongerenorganisaties, Extinction Rebellion en christelijke organisaties hebben zich bij de demonstratie aangesloten. De man die vastzit voor de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D. Dat meldt het Parool. Bij de schietpartij kwam vrijdag de 61-jarige Marcel om het leven. Volgens meerdere media ontstond voorafgaand aan de schietpartij een woordenwisseling over de hond van de verdachte. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. En een uitslaande brand vanmiddag in een flatwoning in Geuzeveld in Amsterdam. De brand brak rond 13:50 in de middag uit op de 6e etage. De brandweer had het vuur binnen een half uur onder controle. Op beelden is te zien dat er op de 6e en de 7e verdieping veel rook vrij kwam. Die ruimtes moesten worden geventileerd. En hoe de brand is ontstaan, dat is niet bekend. En met pijn in het hart stopt de Amsterdamse draaiorgelfamilie Perlé ermee. De familie verhuurt, bouwt en restaureert sinds 1875 draaiorgels. Maar het bedrijf is volgens eigenaar Leo van Leeuwen financieel niet langer rendabel.
1: Het werd ook moeilijker. Want er zijn, het komt om de haverklap natuurlijk, belastingaanslagen. En dagelijkse normale kosten die iedereen heeft. Ja, en als de inkomsten dan wat lager zijn, dan wordt het moeilijk.
0: Vrijwel de hele inboedel gaat daarom onder de hamer. Het topstuk, draaiorgel Pipo, moet mogelijk zo'n 100.000 euro opleveren. Een illegaal housefeest in de duinen bij Harga aan Zee is vannacht beëindigd door de politie. Naar schatting waren er tussen de 500 en 600 feestgangers aanwezig. Zo'n 60 agenten en een drone-team werden ingezet. Niemand werd aangehouden. De politie onderzoekt nog wie het feest heeft georganiseerd. En vissen blijkt bijzonder populair onder jongeren in Amsterdam. Volgens de Hengelsportvereniging schreven zich het afgelopen jaar zo'n 2000 nieuwe leden in. Onder wie dus opvallend veel jeugdigen. Waarom de sport ineens zo geliefd is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar de 11-jarige JD heeft wel een idee.
2: Hij wordt er blij van.
3: Ja,
2: hij zit ook veel minder op je scherm.
0: En dat is duidelijk. Ja, meer nieuws op de app en op onze site nanieuws.nl. En als je op je app kijkt, dan kun je zien dat het best aardig weer was vandaag. Jules Gernaert, goedemiddag.
4: Dat klopt, zeker. Goedemiddag.
0: Want we hebben eigenlijk een heerlijk nazomersweekend achter de rug, hè?
4: Ja, toch wel. Gisteren waren er nog veel wolkenvelden in het zuiden eerst nog, maar toch ook vooral veel opklaring in het midden en noorden. En vandaag hadden we eerst allemaal een afwisseling van bewolking. Maar toch ook direct ook wel zonnige perioden in de ochtend. En vanmiddag werd het nog wat gunstiger. Zeker de laatste uren is het mooi zonnig weer. Inderdaad toch een beetje nazomer. Bij die temperaturen van 20 à 21 graden zakt het matige windje nu uit zuid tot zuidwesten. De temperatuur inderdaad aan zee rond de graad of 19. Maar het koelt weinig af vanavond, denk ik. De lucht daarvoor is behoorlijk warm. Uit het zuiden tot zuidwesten. De wind zelf draait overigens iets terug naar zuid-zuidoost. Het blijft nog even helder. Vanaf een uur of 8, 9 zal de bewolking van zee langzaam gaan toenemen. En later de avond of vannacht is er een kans op wat regen. En dan zijn de temperaturen ook nog zo'n 16 à 17 graden. Dus geen koude nacht. Morgen starten we dan ook een beetje zacht, maar wel tamelijk bewolkt, vrees ik. Met lokaal een drup regen. Ook in de middag is het eerst zo. Morgenavond en de regen kan er toe, zonder dat er heel grote hoeveelheden gaan vallen. Maar dus minder zon dan vandaag en dan gisteren. Met een maximumtemperatuur morgenmiddag van 19 à 20 graden. En een zwakke tot matige noordelijke wind morgen.
0: Dankjewel, Jules.

0: Fiction Factory met Feels Like Heaven om 6:12. Ja, Volendammer Joey Veerman is na een afwezigheid van ruim 2 jaar terug bij het Nederlands elftal. Veerman voetbalt natuurlijk in de Bundesliga bij Borussia Dortmund. En bij Oranje is hij opgeroepen sinds Xavi daar Ronald Koeman heeft afgelost. Want de relatie tussen Koeman en Veerman was behoorlijk verstoord, waardoor de Volendamse middenvelder niet meer bij het Nederlands elftal zat. Aan de telefoon is nu Pieter Kroon, jeugdvriend van Joey Veerman. Goedemiddag, Pieter.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voordat we het over Joey gaan hebben, eerst nog eventjes over jou. Want jij voetbalt ook op een behoorlijk niveau, toch? Hè? RKAV Volendam, dat is tweede divisie, dat is niet misselijk.
1: Dat zeg je goed.
0: Bijzondere week toch ook wel voor RKAV Volendam. Want jullie zitten in de KNVB-beker en jullie zijn door, hè, naar de volgende ronde.
1: Ja, dat was een spannende wedstrijd dinsdag. Maar inderdaad, na strafschop Spakenburg uitgeschakeld. Dus we zijn in de koker beland. En de volgende ronde zien we Roda Raalte hier verschijnen op het RKV-terrein. Dus,
0: Oké, dus blij met een thuiswedstrijd. Maar had je liever de FC gelood?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd mooi. Maar we spelen natuurlijk tegenwoordig op de open dag van FC Volendam. Voor het seizoen spelen we al tegen FC Volendam. Dus het had speciaal geweest, maar het liefst natuurlijk gewoon zo ver mogelijk komen. En dan was deze loting iets gunstiger dan dat we FC Volendam hadden geloot.
0: Ja, Roda Raalte kunnen jullie wel hebben, toch?
1: Nou ja, ze zitten natuurlijk gewoon bij ons in de competitie, dus zo makkelijk gaat dat niet zomaar. Tweede divisie, daar kan iedereen gewoon goed voetballen. Ja. Dus we zullen gewoon er alles aan moeten doen om gewoon die wedstrijd te winnen.
0: Ah, Pieter, ze staan onderaan. 7 wedstrijden, 1 punt.
1: Ja, maar ze hebben veel goede ploegen tegen hun gehad in de eerste 7 rondes. Dus eigenlijk zegt het nog niet zoveel eigenlijk.
0: Nee, oké. Okay. Goed, laten we eventjes dan gaan kijken naar Joey Veerman. Want die staat gewoon in de basis straks, hè, als Nils Elftal tegen Servië speelt. Had je dat verwacht?
1: Ja, het was eigenlijk voor de eerste wedstrijd leek het er al op alsof Xavi direct met hem zou gaan starten. En valt natuurlijk goed in de eerste wedstrijd. Dus nu mag hij het vanaf de start laten zien. En alleen maar leuk natuurlijk. Daar gaan we even goed voor zitten. En eigenlijk had ik het wel verwacht, ja.
0: Okay.
1: Als je het een beetje het nieuws volgt en de vermoedelijke opstelling bekeek, dan had iedereen het er wel over dat Xavi nu maar eens met hem moet gaan starten. En nu aan Joey om te bewijzen dat hij erin hoort natuurlijk.
0: Ja, ik zit even te denken. Ben je dan gespannen voor zo'n wedstrijd? Omdat hij dan nu in de basis staat en dat je dat dan extra op Joey gaat letten?
1: Ik zal eerlijk zeggen dat ik ook toen hij inviel bij de eerste wedstrijd, dan voel je toch een bepaalde spanning. Je hoopt natuurlijk dat hij het zo goed mogelijk doet. En ook voor straks, weet je, dit zijn gewoon wedstrijden waar hard op beoordeeld wordt. En hij moet het laten zien. En als hij het op dezelfde manier doet als de invalbeurt van afgelopen week, dan gaat dat helemaal goed komen.
0: Ja, we gaan nog heel even luisteren naar de bondscoach Xavi. Want het ging er natuurlijk van de week over dat hij bepaalde dingen anders doet dan andere trainercoaches. En met name het bekendmaken van de opstelling aan zijn spelers, dat is echt wel even iets anders. Laten we even gaan luisteren.
2: I prefer that everybody is connected. Everybody is committed with the team. Ja, yeah, it's my way. Maybe I don't know if I'm wrong, but it's my way to coach, yeah.
3: But did you learn it from a specific coach at Barcelona, maybe? Or is it just your own?
2: Yes, I didn't like to know that I'm not playing. That's why I feel that everybody must be connected with the team. Until 2 hours before the game, they will not know exactly the lineup.
3: Mickey, hoe bevalt dat?
4: Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel lekker om te weten de dag van tevoren als ik speel, maar ja, dat is iets wat we mooi accepteren, ja.
3: Maar heb jij dat ook wel zo meegemaakt, dat het zo kort voor de wedstrijd is?
4: Nee, nog nooit. Alleen ik moet zeggen, ik heb nu andere gasten erover gehoord en die zeiden ook dat de Spaanse trainers het toevallig deden. Dus ik weet niet, misschien dat het iets in Spanje is.
5: Louis van Gaal, he makes the line-up sometimes already known on Monday. Was it also in your time at Barcelona that he did it so early in the week?
2: Yes, in some coaches, yeah. They did it and I didn't like it. That's why I'm doing totally the opposite.
5: Yeah. And can you imagine why some players like it? For example, Mickey said, no. Yeah, I like it.
2: But the day before, maybe I need to talk to him.
5: Oh, yeah. So, but he's going to play already. You can say
2: tomorrow he will know.
0: Ja, Mickey van der Ven, hij speelt natuurlijk gewoon. En Xavi hoorde, het gaat natuurlijk over dat hij dan 2 uur van tevoren pas de opstelling aan zijn spelers bekend maakt. Hij wil iedereen aangehaakt houden, connected, zoals Xavi dat zegt. Zodat er geen spelers afhaken, omdat ze weten dat ze niet gaan spelen. En van der Ven zei van ja, ik weet het liever eigenlijk al een dag van tevoren. Zodat ik me een beetje kan voorbereiden op die wedstrijd. Voordeel, Pieter, is wel dat opstellingen niet uitlekken. Hè? Want niemand weet of hij wel of niet speelt.
1: Nee, inderdaad. En een speciaal, dat hoor je ook niet vaker, denk ik. Helemaal niet. Ja, als je kijkt naar de betaald voetbalcoaches in Nederland die we normaal gesproken kennen.
0: Nee.
1: Maar ja, er zit ergens ook wel wat in. Hij houdt iedereen gemotiveerd op die manier. En ja, iedereen, ja, je krijgt wel dat mensen teleurgesteld raken kort voor de wedstrijd. Dus ja, dat is weer de andere kant.
0: Ja, dat was een beetje het verhaal van, ja, gaat dat dan niet doorwerken? Gaan die dan niet met een sip gezicht aan de voorbereiding beginnen op de bank zitten, et cetera?
1: Ja, precies.
0: En als jij naar jezelf kijkt, wat zou jij prettig vinden eigenlijk?
1: Ik ben wel iemand die het graag ook van tevoren zou weten.
0: Ja.
1: Ja, je bent toch een hele dag al bezig met zo'n wedstrijd. En ja, ik zou het zelf prettiger vinden om het gewoon even een dag of in ieder geval een paar uur van tevoren te weten.
0: Ja. Als we nog even teruggaan naar Joey Veerman en het Nederlands elftal. Jij zegt, ik ga daar wel even lekker voor zitten. Kijken of Joey zijn stempel op de wedstrijd kan drukken. Het is wel voor hem een nieuwe kans, hè?
1: Ja, nou, in ieder geval een nieuwe kans. In ieder geval een frisse start met een nieuwe trainer. En ja, buiten het feit gewoon dat Joey er nu weer in staat, is het, ja, voelt het ook gewoon weer als een nieuw Nederlands elftal. Een eerste wedstrijd zag er goed uit. En eigenlijk op een hele andere manier als we dat met Ronald Koeman deden. Dus ja, daar gaan we zeker even goed voor zitten.
0: Ja. En denk je dat Xavi, hij zei over Veerman, I like him, dat hij echt misschien wel het elftal een beetje rondom Veerman ook wil, nou, dat is misschien iets te veel eer, maar wel als een vaste waarde op dat middenveld wil gaan gebruiken?
1: Ja, je hebt natuurlijk ook te maken met de blessures nu van de concurrentie. Dus ja, dit is gewoon een kans voor Joey om zich te laten zien. En ja, als hij dit soort kansen gewoon met de beide handen aanpakt, dan zie ik het wel goed komen dat hij vaker minuten gaat maken in het Nederlands elftal.
0: Ja. Wanneer spreek je Joey weer eigenlijk?
1: Ja, hij stuurde net nog een berichtje. Iedereen heeft succes gewenst in de vriendenapp. Dus ja, dat zal na de wedstrijd weer zijn als er weer gelachen wordt over dingen die gebeurd zijn tijdens de wedstrijd. Dus,
0: oh ja, gaat dat zo in de app? Zo van even concrete dingetjes eruit pikken?
1: Ja, nou, bijvoorbeeld bij zijn invalbeurt na die paas op Dumfries. Dan heeft iedereen het natuurlijk over die paas. Dat splijtende paas door de hele verdediging van Duitsland heen. Dat zijn wel momenten die dan even besproken worden, ja.
0: Ja, dus dat wordt wel weer een beetje grap en grollen vanavond.
1: Ja, nee, het is natuurlijk niet alleen grap en grollen.
0: Nee,
1: het is natuurlijk, iedereen die vindt het leuk.

0: Om ook namens NH na de wedstrijd nog even de hartelijke groeten.
1: Yes, gaan we doen.
0: Fijn dat je aan de telefoon kwam. Dankjewel, Pieter. Gaan wij door met het handbal in Volendam. Want als we dan toch in Volendam zijn. Er was een mooie ontmoeting vandaag in de Super League bij de mannen. Dat is de gecombineerde competitie van Nederland en België. De twee regerende landskampioenen stonden tegenover elkaar. Volendam tegen Sporting Pelt. De Belgen waren een maatje te groot. Wonnen met 27-23 in Sporthal Opperdam. Laten we even gaan luisteren naar de coach van Volendam, Ricardo Klarijs.
2: Baal van het verlies. Ook omdat ik het gevoel heb dat het, niet nodig was. Pelt is een hele goede, heel goed team. Maar er zitten te veel fases in waarop we onszelf een beetje tekort doen. Dat is jammer.
3: Hoe was het langs de lijn?
2: Niet anders dan anders. Dan ga je even mee in de emotie van kom op, deze bal moet er echt even in. Of dit moet net eventjes goed vallen. Ja, dat lukte niet. Maar verder niet. Ja, het was een wedstrijd van topteams en dat zag je.
3: Uiteindelijk het verschil, denk ik, gemaakt voor rust door de tegenstander.
2: Ja, eerst 20 minuten staat het denk ik 10-10 en gaan we hartstikke goed mee. Sterker nog vind ik dat we onszelf hier en daar wat tekort doen. Pelt vooral heel sterk in de omschakeling. Maar dan hebben we de laatste 10 minuten een fase waar we 8-1 verliezen. Dan maken we te veel fouten, te weinig overtuiging. Als coach had ik daar denk ik ook het spel even stil moeten leggen met nog een time-out om weer te hergroeperen. En dan hik je daar een beetje tegenaan. Maar in de tweede helft hebben we daar denk ik 2-3 kansen dat we echt terugkomen naar 4 doelpunten. En waar we dan kansen laten liggen om op 3 of 2 te komen. Om het nog echt spannend te maken. Dus dat is heel erg balen. Maar ik ben wel blij met de veerkracht en het karakter.
3: Hoe vind je dat jullie seizoenstart is?
2: Ja, nee, niet top. Het was ook wel een beetje verwacht met de groep en de pijntjes. En waar we nu staan met wat nieuwe dingen inpassen. Maar niet top. Hè. We hebben denk ik nu 2 wedstrijden gewonnen, 2 wedstrijden verloren. Ja, dat moet beter. Doet het wel pijn natuurlijk dat je ook van die 1 van die 2 wedstrijden ook nog kwijt bent aan minpunten. Maar het is geen topstart. Maar ja, dat weet je aan het begin van het seizoen. We moeten aan het einde staan. Alleen we moeten ook niet zo'n groot verval hebben als dat we nu hebben in deze wedstrijd.
0: Dat zei Ricardo Klarijs. Hij is de trainercoach van Volendam. Ja, er was natuurlijk heel wat aan de hand bij Volendam. Want die zijn wat punten kwijtgeraakt. Stefan Brandhorst, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij was bij die wedstrijd tussen Volendam en Sporting Pelt. Ja. Even kort en goed. Zij hebben een paar punten moeten inleveren. Volendam, waarom?
4: Ze hebben een speler, Axel Skoog. Alleen de overschrijving daarvan was niet helemaal op de manier gegaan zoals die hoort te gaan. Ze waren namelijk vergeten om hem in te schrijven bij de Europese formulieren. Had Nederlandse formulieren, dat was allemaal goed gegaan. Europees niet. Dus ze hadden 2 wedstrijden gespeeld waarin hij dus in actie kwam. En die werden vervolgens omgezet in een reglementaire 10-0 nederlaag. Dan hadden ze wel 1 van die 2 ook verloren. Dus dan maakt het niet zoveel meer uit. Maar die andere wedstrijd hebben ze dus alsnog verloren. Dus daardoor staat Volendam nu op -2 punten.
0: Ja, want ze kregen ook nog strafpunten omdat ze die fout gemaakt hadden.
4: Ja, omdat ze die wedstrijd dus verloren hebben. En inderdaad de strafpunten, ja.
0: Ja, precies. Ja, dus het is, de winstpunten raak je kwijt en ook nog strafpunten.
4: Ja,
0: dus,
4: ja, best wel zware straf. Maar ja, ze zeiden aan de andere
0: is
4: kant.
0: Is die definitief trouwens onomkeerbaar?
4: Ja.
0: Oké. Okay.
4: Als het goed is wel.
0: Ja.
4: Maar ja, ze hadden er ook veel later achter kunnen komen. En dan had het zo geweest dat al die wedstrijden waarin hij speelde ongeldig waren verklaard. Dus misschien mogen ze nog wel in hun handjes knijpen dat het nu al aan het lichten is gekomen.
0: Een soort mini-paspoortgate zoals in het profvoetbal vorig jaar dan?
4: Bij Ajax hebben ze het wel eens gehad dat er gewoon een vinkje niet is gezet. Hè, met de speler die dan niet.
0: Maar dan mocht hij niet spelen, dan wist je dat aan de voorkant. Ja.
4: Ja.
0: Het is natuurlijk een probleem op het moment dat je erachter komt en die wedstrijd is al gespeeld. En hij heeft
4: ik kan me herinneren dat het PSV ook een keer gebeurd is in de beker. Dat er een speler in actie kwam die ook niet op het formulier stond. Ja, het is allemaal best wel lullig en dan krijg je best een zware straf daarvoor.
0: En heeft dit nou nog invloed op het seizoen van Volendam? Voor de stemming? Je bent daar geweest vanmiddag?
4: Ja, op de stemming denk ik niet. Want ze zullen echt het gevoel hebben dat dit gewoon achter de tafel is. Die wedstrijden zijn niet op het veld verloren. Daar kijken coaches natuurlijk altijd meer naar. En spelers denk ik ook. Dus wat dat betreft niet. Volendam is de regerend landskampioen. Dus de stemming die zit er echt nog wel goed in. En het seizoen is ook nog lang. Dat hoor iedereen ook wel zeggen. Dat hoor je Klarijs net ook wel zeggen. Ja, ze moeten gewoon werken en weer bouwen. Want vandaag tegen Sporting Pelt kwamen ze toch echt wel op sommige fases tekort.
0: Ja, maar toch 27-23, dat klinkt alsof het in ieder geval wel dicht bij elkaar heeft gelegen.
4: Nou ja, dat vertekent wel een beetje als je de wedstrijd hebt gezien. Want bij rust was het gat 8 in het voordeel van de Belgen.
0: Dat is fors.
4: En dan was het ook zo dat er een fase was waarin Volendam gewoon niet scoorde. En die Belgen er 8 maakten. Dus dan wordt er wel ineens een heel groot gat geslagen. En uiteindelijk kwamen ze dan nog wel terug in de tweede helft. Ja, Sporting Pelt hoefde ook niet meer vol gas te gaan. Het was hard tegen hard. De 2 landskampioenen tegen elkaar. Mooi om te zien. Alleen voor Volendam.

0: Vandaar maar jammer dat ze aan het kortste eind trokken.
1: Je hebt een reportage gemaakt, die gaan we morgen zien op televisie.
0: Ja. Over de coach, Ricardo Clarijs. Een laptopcoach in het handbal. Echt een handbaldier ook, omdat hij naast dat hij de mannen van Volendam coacht, ook nog assistent bondscoach bij de vrouwen is, bij het Nederlands team. Dat heeft hij dus afgelopen week gedaan. Toen was hij daar. Nou, nu in het weekend was hij bij Volendam, dus hij is ontzettend druk. En ja, wat ook wel weer grappig is, wat ik dan vandaag hoorde van wat mensen, is dat hij zoals vandaag dan na die wedstrijd, dan gaat hij niet even naar zijn gezin toe. Nee, dan zit hij 4-5 uur lang achter zijn laptop, allemaal analyses te maken, alle beelden te knippen, naar iedereen individueel door te sturen. En dan morgenochtend, dan weet iedereen wat de verbeterpunten zijn en wat er beter kan. Dus zo bevlogen is deze coach van Volendam.
1: Maar hij heeft een gezin.
0: Hij heeft een gezin, ja. Ja, je vraagt je bijna af hoe dan.
1: Ja, nou ja, inderdaad, ja.
0: Ja, die zien elkaar niet dagelijks
1: heel veel,
0: denk ik.
1: Nee.
0: Maar het zegt iets over zijn werkwijze. En het is ook heel knap. Hij is vorig jaar midden in het seizoen ingestapt nadat Gert Hinskens werd ontslagen bij Volendam. En vervolgens heeft hij de ploeg toch voor het eerst in 13 jaar landskampioen gemaakt. Die heeft ze een beetje uit het slop getrokken. En op het juiste moment hebben ze weten te pieken. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat hij daar in zijn eentje toch wel voor heeft gezorgd. Want de selectie die is toen niet veranderd na zijn komst.
1: En hij is natuurlijk voor het eerst naar de mannen overgestapt. Hè? Want hij heeft natuurlijk in het verleden bij VOC gewerkt in Amsterdam.
0: Ja.
1: Succesvol geweest.
0: Ja, hij is ook nog heel jong.
1: Bij de vrouwen bij het Nederlands team. Ja.
0: Ja, ja, hij is pas 36. Maar als je ziet wat hij op zijn cv heeft staan, heeft hij eigenlijk op bijna alle grote toernooien al gestaan. Hij zit dan nu bij het Nederlands team als assistent landskampioen geworden met de vrouwen bij VOC. Nou, nu ook landskampioen bij de mannen bij Volendam. Dus ja, die Ricardo Clarijs, die heeft het al in de smiezen.
1: En hij zal Volendam echt wel weer aan de praat krijgen. En met play-offs, et cetera, kom je uiteindelijk aan het einde toch wel weer in de strijd om de landstitel terecht.
0: Als je uiteindelijk bij de beste vier Nederlandse teams eindigt, dan heb je het gewoon prima gedaan.
1: Maar goed, vanmiddag verloor Volendam in eigen sporthal Opperdam met 27-23 van Sporting Pelt. Dus ze blijven op min 2 punten staan.
0: Ja, dat was wel het doel van vandaag.
1: Ja, om op 0 te komen. Ja. Aalsmeer won dit weekend. Die speelde gisteravond en wonnen met 30-28 van Vissé. En Aalsmeer heeft na 4 wedstrijden 6 punten.
2: U kent Stichting Herstel, de juridisch administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
3: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
5: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
14: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik ben Geke uit Oudorp.
2: Hi, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
3: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
4: Ik ben Marcia uit Haarlem.
5: Ik ben Björn uit Herengewaard.
6: Ik ben Marta uit Het Geest.
7: Ik ben Henk uit Oudersluis.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranjemars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranjemarsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
18: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
20: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
21: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
23: NH Sport.
24: Met Edward Dekker.
23: NH Sport.
3: Tweede uur van deze uitzending van NH Sport. Goedenavond, het is zondag 27 september. Wat komt er dit uur nog voorbij? Handbal, de nieuwe trainer van VOC Amsterdam moet nog vol aan de bak. Tom Zwarthoed, regerend landskampioen, verloor namelijk de eerste drie competitiewedstrijden. We blikken terug op de zaalvoetbalkraker van dit weekend tussen Futsal Amsterdam en HV Horen. Eindstand 6-3. We houden natuurlijk in de gaten hoe het gaat met het Nederlands elftal. Die spelen in Belgrado tegen Servië. En Milton, goedenavond nogmaals.
4: Goedenavond.
3: Met Joey Veerman in de basis en Martijn Meerdink in de spits. Hoe mooi kun je het krijgen?
4: Nou ja, de zoon van Martijn, hè?
3: Max Meerdink.
4: Maar ja, het is goed dat je dat aanstipt, want hij is nu wel zijn vader voorbij. Het is het tweede intro.
3: 2-1, hè? Ja.
4: Martijn heeft er maar eentje gehad.
3: Ja, ik word echt een dagje het ouder, hè? Dat
4: ik mag daar nooit wat over, niks over zeggen, over jouw leeftijd.
3: Maar, ja. Maar het staat nog 0-0.
4: Staat nog 0-0.
3: Nou, dat houden we natuurlijk in de gaten voor je. We hebben nog een flink stapeltje platen bij. En voor je het weet is het 7 uur vanavond.

0: aftrap van tweede uur van NH Sport gedaan door Spandau Ballet. Brengt de tijd op 12 minuten over 6. Gaan wij naar handbal. Want landskampioen VOC Amsterdam is het nieuwe seizoen niet al te best begonnen. De eerste 3 competitiewedstrijden gingen verloren. En dit weekend speelt VOC geen competitie. Volgende week staat de confrontatie met DSVD uit Deurningen op het programma. Aan de telefoon is Tom Zwarthoed. Hij is de nieuwe coach van VOC, tenminste met ingang van dit seizoen. Goedenavond, Tom.
1: Goedenavond.
0: Heb je al een keer gedacht de afgelopen periode, waar ben ik aan begonnen?
1: Nee, eigenlijk niet. Kijk, je hebt een nieuw team samen. En er zijn een groot aantal weggegaan. En je moet eigenlijk weer opnieuw beginnen. Dus het is een taak waarvan je van tevoren al weet dat je heel veel moet gaan investeren in een nieuwe lichting. Een nieuwe lichting bedoel ik een nieuwe groep meiden met een andere leeftijd, een iets jongere leeftijd. Dus van tevoren was al duidelijk dat het niet zo zonder slag of stoot zou gaan.
0: Ja, maar 3-0, was dat ingecalculeerd dan?
1: Nee, dat ook niet per se. Ja,
0: en de Supercup verloren uiteraard nog even, die ook nog even bijpakken tegen Kwik natuurlijk.
1: Ja, nou ja, je weet dat het niet zonder slag of stoot kan gaan. Uiteindelijk moet het beter. Zien we wel positieve aanknopingspunten en daar zijn we mee verder gaan bouwen. Ja. En nou ja, je weet dat je heel veel moet investeren. Dus het is niet erg als het in zo'n beginfase niet helemaal loopt. Tuurlijk hadden we anders verwacht. Maar dat heeft ook weer een hoop perspectief voor de rest van het seizoen eigenlijk.
0: Ja, want sfeer, stemming wordt ook mede bepaald door goede resultaten. En ik kan me voorstellen dat nu even niet zo lekker is dan.
1: Nou, op zich is er een beetje een wisselende sfeer. Uiteindelijk, na een wedstrijd, moet iedereen het verlies verwerken. En verliezen is nooit leuk en dat doe je samen als team. En over het algemeen stappen deze meiden daar snel overheen. En dan gaan de koppen juist heel snel weer om naar de volgende wedstrijd. En dat is ook wat nodig is in deze periode.
0: Ja, want je zegt je hebt een behoorlijk verjongd team. Heb je nog wel wat ervaring overgehouden?
1: Ja, zeker. Uiteindelijk zijn er een aantal speelsters die al wat ervaring in het buitenland hebben opgedaan. En die in die zin het team wat meer op sleeptouw kunnen trekken. En uiteindelijk verwacht ik van die speelsters dat ze al nog meer gaan doen. En daar hebben we ook gesprekken over gehad. En dat is ook een proces, want die meiden zijn dat misschien niet helemaal gewend. Dat ze die rol krijgen of die taak die ze moeten uitvoeren. En dat is ook eenmaal wennen. En dat heeft ook gewoon tijd nodig.
0: Ja, heb je nog eigenlijk contact gehad voordat je aan deze klus begon met je voorganger Elian de Boer, die als coach zeer succesvol afscheid nam bij VOC?
1: Nou, eigenlijk heel kort. Je hebt een eigen compleet nieuwe trainerstaf en een compleet ander team. Met een aantal speelsters van vorig jaar. Dus je moet eigenlijk ook gaan bouwen met de nieuwe meiden die je hebt gehaald. Dus uiteindelijk heb ik even kort met Elian gesproken. Daarnaast spar ik veel met Rachel, die ook wat langer bij VOC loopt.
0: Rachel de Hazen, ja.
1: Ja, en met de nieuwe komst van Patrick Cordaan, de keeperstrainer en assistent. Die heeft ook al eerder een tijd bij VOC gehad. Eigenlijk zijn we met z'n drieën vooral bezig van hoe gaan we het zo snel mogelijk op de rit krijgen. En zoals ik al zei, het is niet erg dat het in de beginfase wat minder loopt. Uiteindelijk moeten dingen veel beter gaan, maar het kost helemaal tijd.
0: Ja, een paar weken geleden las ik een bericht bij ons op de site dat je in aanvaring was gekomen, tenminste met Roos Daleman. Hè, die wilde niet meer spelen bij VOC. Had je die er heel graag nog bij gehouden eigenlijk?
1: Nee, hier ga ik niet op in.
0: Waarom eigenlijk niet?
1: Nou, er is in principe al een artikel online gekomen over Roos Daleman. En zij heeft haar zegje gedaan. We hebben gesprekken gehad en die gesprekken blijven ook intern.
0: Oké.
1: Tenminste, dus vandaar, dat is niet voor de buitenwereld.
0: Nee, oké. Dus wat je daarover gezegd hebt, daarvoor verwijs je naar het artikel wat op de website is verschenen. En dat is, ja. daar zit een streep onder.
1: Zeker.
0: Het is een competitieloos weekend. Dat betekent trainen en verder. Wat doe je dan eigenlijk verder nog in zo'n weekend?
1: Nou ja, we zijn eigenlijk de hele week bezig geweest al met het toewerken naar DSVD, onze volgende tegenstander van volgende week. Mm-hmm. En dat betekent dat we ook vrijdag bij elkaar zijn gekomen. Normaal krijgen ze een vrije vrije vrijdag, zeg maar, als we geen wedstrijd in het weekend hebben. En nu hebben we ervoor gekozen om toch te gaan trainen op vrijdag. En hebben we al een aantal dingen besproken na aanloop van volgende week. En ja, voor de meiden is het op de zaterdag en zondag ook goed om even wat te herstellen. Uh-huh. En alsnog is het een pittige periode geweest van de voorbereiding tot nu. Dus is 2 dagen vrij misschien ook wel goed om weer even tot adem te komen.
0: Ja, maar het allerbeste, het allerhardste wat je tot nodig hebt. Want je kan aan een proces werken, je kan bouwen. Uiteindelijk zijn de resultaten wel wat je echt nodig hebt in de sport. Dat zal je als geen ander weten, toch?
1: Nee, uiteraard zijn resultaten zijn heel belangrijk om uiteindelijk een goed seizoen te hebben. Maar het ontwikkelen van speelsters en het, als dat voorop staat, dan zullen de resultaten vanzelf ook komen.
0: Ja,
1: want uiteindelijk is het doel om elke wedstrijd te winnen. Natuurlijk, ja. Geen twijfel.
0: Ja, dan sta je weer met een schaal aan het einde van het seizoen. Of is dat de hoogte grepen als je heel eerlijk in de spiegel kijkt?
1: Zoals ik al zei, je bent momenteel aan het bouwen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk wil je voor het hoogst haalbare gaan. En dat zien we aan het einde van het seizoen waar we staan. De eerste doelstelling is om bij de eerste acht te komen. En ik heb er alle vertrouwen in om dat te lukken.
0: Dan wens ik je daar heel veel succes bij. Fijn dat jij van de telefoon wilde komen, Tom.
1: Ja, geen probleem. Een fijne avond nog.
0: Veel succes tegen Deurningen.
1: Doei, dank je.
0: Fijne avond, hoi.

0: Het is 9 minuten voor 6:30. Kijk even naar het scherm. Is er al gescoord eigenlijk bij Servië tegen Nederland? Milton, als ik het goed zie, niet hè?
1: Nee, het is 0-0. Zit in de 22e minuut. Het is wel een vroege tegenvaller voor Nederland zelf. Want Cody Gakpo die werd op zijn enkel geraakt door Lukic van Servië. En die vroeg om een wissel, want het voelde toch niet lekker. En nu is Ruben van Bommel, de oud-AZ'er, die van de week al een ragfijne assist gaf op die 1-1 tegen Duitsland in ingevallen.
0: Och, wat een bal was dat, met die rechter buitenkant. Wat was dat een heerlijke paas.
1: Ja, dat zijn van die pasen die Kevin de Bruyne of Luka Modric in hun beste tijden gaven. Echt, inderdaad, lekker buitenkantje rechts zo.
0: Het is wel lekker dat Gakpo hem ook afmaakte, want dan is het ook echt een assist. Maar de vraag, dat deed hij ook heel knap.
1: Was de assist die was mooiste?
0: Of ja, nee, de assist was mooier. Ja,
1: dat vroeg, werd Ruben van Bommel ook gevraagd, toch? En hij zei uiteindelijk toch dat hij die goal mooier vond.
0: Ja, dat is valse bescheidenheid, denk ik. Maar het staat nog 0-0 en ze zijn onderweg een minuut of 20, hè?
1: Ja, 22, 23, ja. En

0: When You're in Love with a Beautiful Woman van Dr. Hook. De Noord-Hollandse topper in de Eredivisie zaalvoetbal tussen Futsal Amsterdam en HV Horen is gewonnen door de Amsterdammers. Het flink versterkte team won met 6-3. Onder meer Stan van der Wal en de internationals Saber Benkalou en Mobarak El Hawari werden aangetrokken. Nou, je hoort na de wedstrijd coach Ahmed Bagous en Nouredine Oulat Ben Youssef over de winstpartij van Futsal Amsterdam.
1: Goed uiteindelijk, 3 punten, dat is belangrijk. Maar ik vind nog niet dat we echt getest zijn. Ik denk dat wij nog met de grote ploegen moeten meedraaien. Dat is FC Eindhoven en Tigers. En dan gaan we echt merken of we op de juiste weg zijn.
2: Nou, hadden jullie 4 wedstrijden gespeeld, ongeslagen nog. Dit zou dan de eerste grote test zijn. Hoe vinden jullie dat die test hebben doorstaan?
3: Ja, we hebben over het algemeen hebben een prima wedstrijd gespeeld. En Horen is natuurlijk een heel goede ploeg. Veel jonge jongens, veel beweging, goede spelers. En het was inderdaad de eerste test. En naar mijn gevoel hebben we het goed gedaan.
2: Ja. Nog even over de versterkingen die jullie hebben gehad. De buitenwacht, die ziet allemaal internationals komen. Die ziet sterspelers. Jullie hebben je absoluut versterkt. Het lijkt me duidelijk dat jullie een aanval gaan doen op Tigers Roermond.
3: Ja, kijk, we kijken het gewoon aan. We hebben natuurlijk veel kwaliteit binnengehaald. Maar aan de andere kant is het ook een nieuwe team. En die jongens moeten aan elkaar winnen. Maar we kijken het gewoon aan. En we zien wel waar we eindigen uiteindelijk. Maar,
2: als je een beetje ambitie hebt, dan zeg je ja, natuurlijk gaan voor die landstitel, toch?
3: Kijk, wij zijn zeker ambitieus, ja. Maar je moet ook een beetje bescheiden blijven. Ja. Maar over het algemeen... we hebben genoeg kwaliteit om mee te doen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat zeiden Ahmed Bagous. En eerder hoorde je ook Nouredine Oulat Ben Youssef van Futsal Amsterdam. Bij HV Horen heerst realisme na de eerste nederlaag van dit seizoen. Trainer coach Galit Elbas en Cedric Wilson.
4: Ze hebben natuurlijk veel versterkingen gehad dit jaar. Maar wij ook, we hebben veel getraind. Komt steeds meer een team. Dat zag je ook wel vandaag. Alleen het was niet genoeg helaas.
2: Een dubbeltje op zijn kant was het. Kon jullie kant opvallen of Amsterdam?
4: Ja, klopt. Dat is ook de kracht van ons team dit jaar. Ja, we geven niet op. We blijven doorgaan. Zoals je ook al zag bij de 4-1 blijven we doorgaan. Pakken we de bal af. 4-2. En we komen goed de rust uit. Helaas niet genoeg geweest vandaag.
2: Ik dacht persoonlijk bij 4-1. Amsterdam die gaat erop en erover. Maar het was uiteindelijk anders.
5: Nee, ik niet. Nee. Ik helemaal niet. Wij hebben vaker met 4-1 achtergestaan. Wij houden altijd vertrouwen. Ik heb ook gewoon vertrouwen in mijn team. Wij zijn echt een team. Wij zijn knokkers. Ja, en we strijden, wij geven niet op. Ook bij een 4-1 niet.
2: Dus dat toont van veerkracht?
5: Ja, 100%. Wij tonen elke week veerkracht. Volgens mij hebben we vorige keer ook 4-1 achtergestaan en wonnen we met 7-4. Dus, en nu zaten we er tegenaan. Ja, uiteindelijk is Amsterdam net een maatje te groot.
2: Het was ook toch wel jullie eerste serieuze test van deze competitie. Als je dan even nu de afgelopen 5 wedstrijden bekijkt en waar jullie dan staan. Hoe vind je dat jullie ervoor staan?
5: Ik denk dat we het goed hebben gedaan. Ik denk dat we ook... We zijn een proces ingegaan met de jonge spelers. Sommige spelers hebben nog nooit op dit niveau geacteerd. Dus ik denk dat we op koers liggen.
0: Ja, en die koers betekende echter wel een 6-3 nederlaag bij Futsal Amsterdam. De eerste nederlaag van HV Horen dit seizoen. Ook RKV Volendam verloor in de Eredivisie met 4-2 van de Hommel. En de wedstrijd van HZV tegen ZVV Eindhoven die ging niet door. En dat zal er nog alles mee te maken hebben dat er eerder een wedstrijd van Eindhoven in de competitie uit de hand liep. Tigers Roermond staat na 5 speelrondes bovenaan met 100% scoren. Samen met FC Eindhoven, 15 uit 5. Futsal Amsterdam heeft ook nog 100% scoren, maar hebben er 12 uit 4. HV Horen staat op 12 uit 5. Volendam 3 punten uit 5 wedstrijden. En HZV uit Hello ook 3 punten, maar dan 4 wedstrijden gespeeld. Dit is Shania Twain op NH Radio.

0: Don't Impress Me Much van Shania Twain. Dit is gescoord, Milton.
1: Ja.
0: Bij het Nederlands elftal tegen Servië.
1: Drie keer raden door wie?
0: Nou, Kakpo kan niet meer.
1: Nee, die is gewisseld.
0: Veerman?
1: Nee. Nog één optie?
0: Meer denk.
1: Heel goed. Max voor de duidelijkheid. Anders maken we weer dezelfde fout. Nee, er was een penalty voor het Nederlands elftal, want de Summerfield die werd aangetikt in de 16. En toen wees de scheidsrechter naar de stip. En Max Meerdink die dacht, weet je wat, ik eis gewoon die bal op. Die nam hem stoïcijns in zijn handen, legde hem op de penaltystip, ging erachter staan en schoot hem snoeihard raak. Dus 1-0 voor het Nederlands elftal.
2: Ik ben Cindy en kom uit Haarlem.
3: Ik ben Herman en ik kom uit Lutjebroek.
4: Ik ben Samuel en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
0: In Hoopreden, dat is gemeente Edam-Volendam, is het 20 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 27 september. De persoon die gisteravond onwel werd tijdens het strandfeest bij Beach Club Fuel in Bloemendaal aan Zee is overleden. Hulpdiensten rukten rond 21:15 in de avond uit. Het feest is stilgelegd om het slachtoffer te reanimeren. Een traumahelikopter, ambulances en de reddingsbrigade kwamen ter plaatse. En de politie heeft laten weten dat er geen sprake is van een misdrijf. Zo'n 3000 demonstranten zijn vandaag de straat op gegaan in Amsterdam voor de actie Stop de Oorlogskoorts. De demonstratie begon op het Museumplein en ging vervolgens door de stad. De deelnemers protesteerden tegen de stijgende militaire uitgaven en de plannen om de Nederlandse krijgsmacht verder uit te breiden. Onder meer de SP, jongerenorganisaties, Extinction Rebellion en christelijke organisaties hadden zich bij de demonstratie aangesloten. En de man die vastzit voor de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D. Dat meldt het Parool. Bij de schietpartij van vrijdag kwam de 61-jarige Marcel om het leven. Volgens meerdere media ontstond voorafgaand aan de schietpartij een woordenwisseling over de hond van de verdachte. De politie doet nog onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. Een uitslaande brand vanmiddag in een flatwoning in Geuzeveld in Amsterdam. De brand brak rond 13:45 in de middag uit op de 6e etage. Brandweer had het vuur binnen een half uur onder controle. Op beeld is te zien dat er op de 6e en de 7e verdieping veel rook vrij kwam. Die ruimtes moesten worden geventileerd. Hoe de brand is ontstaan, dat is nog niet bekend. En met pijn in het hart stopt de Amsterdamse draaiorgelfamilie Perlé ermee. De familie verhuurt, bouwt en restaureert al sinds 1875 draaiorgels. Maar ja, het bedrijf is volgens eigenaar Leo van Leeuwen financieel niet meer rendabel.
6: Het werd ook moeilijker. Want er zijn, het komt om de havenklap natuurlijk, belastingaanslagen. En dagelijkse normale kosten die iedereen hebt. Ja, en als de inkomsten dan wat lager zijn, dan wordt het moeilijk.
0: Ja, dan is 1 en 1, 2. Vrijwel de hele inboedel gaat onder de hamer. Het topstuk, draaiorgel Pipo, zou zo'n 100.000 euro moeten opleveren. Een illegaal housefeest in de duinen bij Harga aan Zee. Dat is vannacht beëindigd door de politie. Er waren naar schatting tussen de 500 en 600 feestgangers aanwezig. 60 agenten en een drone-team moesten worden ingezet om het feest te beëindigen. Er is niemand aangehouden. De politie heeft al wat gegevens van de aanwezigen genoteerd om te onderzoeken wie het feest heeft georganiseerd. En vissen, ja, geloof het of niet, vissen blijkt bijzonder populair onder de jeugd in Amsterdam. Milton, heb jij wel eens gevist een hengeltje uitgegooid in Purmerend?
1: Ja, ik denk wel 15 jaar geleden. Alleen,
0: voor het laatst?
1: Ja, ik vond het heel saai. Maar het is wel rustgevend.
0: Het is heel en wat gevangen? Het is toch zo zielig.
1: Ja, volgens mij heb ik wel wat gevangen, maar het was zo'n klein, ja, het was een heel klein visje, dus die hebben meteen weer teruggegooid. Dat was ook een beetje zielig.
0: Nou ja, volgens de Hengelsportvereniging hebben zich het afgelopen jaar zo'n 2000 nieuwe leden ingeschreven, onder wie dus opvallend veel jongeren. Ja, waarom die sport ineens zo geliefd is, dat is onduidelijk. Maar de 11-jarige JD heeft wel een idee.
7: En je wordt er blij van.
8: Ja.
7: Ja, je zit ook veel minder op je scherm.
0: Ja, dan kan je ook gaan vissen. Nou, meer nieuws vind je in de app en op onze site nanieuws.nl. Tot besluit nog het weer. Het is zonnig. Het blijft de rest van de dag droog. En de temperatuur ook nog vrij aangenaam. Vanavond en vannacht zal de bewolking wel toenemen. En wordt het uiteindelijk een graad of 15. Morgenochtend begint de dag bewolkt. Met een zwakke wind uit het noordoosten waait die. En de temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden.

0: Of Bees met Design brengt de tijd op 13 minuten over 6:30. Milton, het is bijna rust in Kroatië.
1: In Servië.
0: In Servië. Oeh, ja. Dat is een...
1: Belgrop. Ja.
0: 0-1.
1: 0-1 nog steeds. Wel veel kansen voor het Nederlands elftal. Zojuist nog een vrije trap gezien van Reinders die in de muur eindigde. En vlak daarna nog een corner, een Olympico van Joyfield. Maar die ging er net niet in. Die werd nog net uitgetikt. Dus Nederland speelt heel veel kansen bij elkaar. Maar het blijft nog 1-0 tot nu toe.
0: En Griekenland is de eerstvolgende tegenstander in de Nations League. En we bellen eventjes met James F. Morfides. James, goedenavond.
2: Goedenavond, alles goed?
0: Jazeker. Jij zit in Griekenland, in Athene, als ik me niet vergis.
2: Ja.
0: Oud-profvoetballer van een aantal clubs, onder meer in de jeugd gespeeld bij Ajax en AZ. Donderdag is die wedstrijd van Nederland tegen Griekenland. Leeft dat een beetje in Griekenland eigenlijk, of niet?
2: Ik moet zeggen, kijk, jullie hadden me natuurlijk gevraagd, hey, zullen we bellen vandaag? Alleen ja, ik wilde je niet teleurstellen en zeggen dat ik niet meer echt naar voetbal kijk, omdat ik dat mijn hele leven heb gedaan.
0: Je bent er helemaal klaar mee.
2: Nee, totaal niet. Maar ik heb letterlijk even snel op die app gekeken van Manis speelt het Griekse elftal ook weer. Dus ik schaam me een beetje van een voetballiefhebber. Ik denk, die jongen die denkt vast nog steeds elke dag gaan voetbal, die mist het enorm. Maar dat is jammer genoeg. Ja, het is een beetje anders gelopen.
0: Ja, maar en als je dan snel op die app kijkt, wat zie je dan?
2: Dan zie ik dat ze binnenkort spelen. Ja. Dat vind ik wel leuk. Misschien ga ik even kijken of ik een kaartje kan halen om daar misschien met mijn broer of met mijn zus daarheen te gaan. Ja. Waarom niet?
0: Nou, misschien kan ik je leuk bijpraten, want ik heb wat doelpunten van de week gezien. Want Griekenland speelde afgelopen donderdag ook tegen Servië, net als Nederland zelf al, en won met 2-1.
2: Ja, dat zag ik. En dat vind ik altijd wel leuk om te zien. En ik moet zeggen, ik weet wel een paar inside dingen, zeg maar, dat de Griekse bond echt bezig is om ook met wat Nederlandse mensen, die mijn namen mag ik niet noemen, anders krijg ik straks andere belletjes, om het Griekse voetbal echt omhoog te krijgen vanaf de jeugd en met de Griekse bond en zo. Dus dat is superleuk. Dus ik hoop dat binnenkort meer Griekse talenten ook... Europa toetreden, zeg maar.
0: Ja, maar jij bent voor de duidelijkheid half Grieks, half Nederlands, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: En als Nederland en Griekenland dan tegen elkaar spelen, heb je dan een voorkeur?
2: Ik heb een voorkeur voor Griekenland, omdat ik het gewoon... Ze zijn gewoon een underdog, dat is het. Maar ik ben, als Nederlands elftal speel, ben ik nu in het WK echt vol voor het Nederlandse elftal natuurlijk. Maar nu, als ze met z'n tweeën spelen, vind ik het leuk als Griekenland... om een beetje een boost te krijgen tegen natuurlijk een van de beste van de wereld.
0: Ja, jij bent nog hartstikke jong, hè?
2: Ik ben nog maar 30.
0: En je voetbalt niet meer?
2: Nee, totaal niet. Totaal niet gewoon.
0: Nee.
2: Erg, hè?
0: Ja, maar nee. Waarom niet?
2: Omdat ik na prof heb ik een tijdje toen ging ik me aansluiten bij de amateurs, zeg maar, in Nederland. En de manier waarop ik voetbal met dribbelen en een beetje schijnbewegingen en zo, dat bevalt amateurs niet. Dus ik bleef maar mijn shirt trekken en aan mijn enkel staan. Dus ik dacht van, weet je, ik betaal gewoon contributie om gewoon een pak rammel te krijgen elk weekend. Dus ik ben niet... waarom zou ik eigenlijk?
0: Ik had er geen zin meer in.
2: Nee. En iedereen wil zich altijd tegen een oud-prof bewijzen. En ik heb zo geen bewijsdrang meer in het voetbal. Dus het klopte niet. Het was... dat. En maar, ik schreeuwde ook mijn medegenoten niet dat ze het niet goed deden. Of weet je, of ik had echt zoiets van omschakeling. Van ja, ik heb al zoveel omgeschakeld in mijn leven. Ik heb daar gewoon geen zin meer in.
0: Nee.
2: Dus maar ik ben wel. Ik doe wel gewoon ander sport om gewoon normaal fit te zijn. Maar geen voetbal op dit moment.
0: En voetbal kijken, dat hoeft ook niet per se van jou.
2: Ik vind het leuk als Brobbey in de spits staat bij Nederlands elftal om hem te zien voetballen. Niet per se.
0: Nee. En als je nu in Griekenland bent, ik bedoel, je spreekt daar veel mensen. Want je bent voor het werk in Griekenland, begreep ik. Hè? Je zit in het vastgoed onder andere. Maar dat is, voetbal is niet volkssport nummer 1 dat het daar heel snel over gaat in gesprekken?
2: Jawel. Voetbal is wel echt by far nummer 1 sport in Griekenland. Ja, maar op basketbalniveau hebben wij Grieken meer succes gehaald. Internationaal gezien.
0: Okay.
2: Europees gezien dan. Maar voetbal blijft wel het grootste. Alleen met basketbal betekenen we ook echt iets als land. Dus ja. We komen altijd in de finales, de basketbal Champions League en dat soort dingen. Maar voetbal blijft wel nog steeds het grootste.
0: Ja, dus als donderdag die wedstrijd is, dan ga je toch in je omgeving wel het een en ander over horen.
2: Ja, zeker, tuurlijk.
0: Ja, maar een zinnige voorspelling uit jouw mond ga ik niet horen vanavond.
2: Het spijt me, mannen, maar ik weet heus wel de Nederland zelf hoe het er met ze gaat. En dat Grieks zelf ook ken ik ook persoonlijk een paar jongens.
0: Ja. Over wie heb je het dan bijvoorbeeld?
2: Maar Pantelis Gatidiakos natuurlijk. Die is nu volgens mij geblesseerd, als ik het goed heb. En Zafiris is een jongen die ik vanuit dat we heel klein waren, dat ik ook ken. En andere jongens waarmee ik toen nog in het Griekse elftal onder 17 heb gespeeld. Maar verder niet. Maar ik heb er niet contact mee dagelijks of zo. Dat is ook oké.
0: Nee. Ja. Nou goed, dan laten we het hierbij, James.
2: Ja, sorry man. We konden heel lang over voetbal gaan praten. Maar ik wens
0: je in ieder geval een fijne tijd nog in Griekenland. En denk aan ons als Griekenland en Nederland donderdag tegen elkaar spelen.
2: Zal ik doen.
0: Fijne avond.
2: Hoi.
0: In Haas. Milton, het is inmiddels rust bij Servië tegen Nederland. Ik moet even dat dingetje open. Ja. Sorry, ik moest even schuiven.
1: Ik moest James nog even gedag zeggen.
0: Ja, James gedag zeggen. Ja, alles komt alles tegelijk. Alles tegelijk. Het is rust bij Servië Nederland.
1: Zeker, het staat nog steeds 1-0 door dat doelpunt van Max Meernik. En toch nog even kort, leuk om te benoemen. Hij is na Vincent Janssen, andere oud AZ-spits, de tweede Oranje International deze eeuw. Die zijn eerste in het land doelpunt maakte vanaf de strafschopstip. Dus dat is toch wel opvallend.
0: Oké. En dat is zeker opvallend.
1: Ik weet niet zo goed wat je daarover moet zeggen. Maar
0: nee, ik eigenlijk ook niet. Ik dacht dat je ging zeggen dat hij pas in zijn tweede interland al gelijk een doelpunt maakt. Natuurlijk ook vrij rap. Maar dat is
1: wel snel, ja.
0: Ja, dat is wel heel rap.
1: Volgens mij zijn er ook wel wat internationals geweest deze eeuw sowieso, die bij een eerste interland al hebben gescoord.
0: Met mijn debuut meteen.
1: Ik kan even nu niet op een naam
0: komen. Nou, dat hoeft ook niet.
1: Misschien Boadu, maar daar twijfel ik over.
0: Dan gaan we even opzoeken.
1: Ja.

0: Peter Gabriel met Sledgehammer. Het laatste plaat in deze twee uur durende uitzending van NH Sporthuis. Maar kort als je het vergelijkt met vorige week, Milton, toen de Dam tot Dam loop. Scorende debutant in het Nederlands elftal. Je kon je de één herinneren, maar het zijn er heel veel meer, hè?
1: Het zijn er uiteindelijk 95 vanaf, even kijken hoe moet ik het goed zeggen, 1905. Dus de afgelopen 121 jaar zijn het de 95 debutanten geweest die hun eerste doelpunt scoorden. Bij hun debuut.
0: Eddie de Neve was de eerste.
1: Ja, ja, ja. En de laatste was Ian Maatsen. Ja, die was ik alweer vergeten. En daarvoor onder andere ook nog Boadu. Dat klopte. Dat was ook zijn enige interland tot nu toe. Dus dat is een goed gemiddelde. Andere namen zijn Klaas van Huntelaar, Rijn Babel. En die van de Meijden nog deze eeuw. Dus deze eeuw zijn het uiteindelijk 10. Nou, dat vind ik ook nog vrij aardig, hoor.
0: Cruijff en Mulder in een langer verleden, verder verleden. Barry Hulshof.
1: Ja, Cruijff is alweer 60 jaar geleden. Dat verbaast me ook.
0: Ja, zegt. Ik vind het er verrassend veel. Hè, veel spelers toch in hun eerste interland dan een gelijk een doelpunt maken. 95 vind ik veel.
1: Ja, ik zie ook nog bijvoorbeeld Marco Overmars en Ronald de Boer, die ik toch nog even wil noemen, en Clarence Seedorf. Dus het zijn er aardig wat, ja.
0: Goed, dat is allemaal weer heel snel terug te vinden dankzij het World Wide Web. Dan kun je alles weer opzoeken, alles wat je niet kunt onthouden. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van NH Sport op de radio. Morgen is er natuurlijk weer een nieuwe uitzending van TV. NH Sport, daar weet Milton ook alles van. Daarin zit ongetwijfeld dat handbal natuurlijk, wat Stefan gemaakt heeft met Ricardo Klaarijsen, de coach van de handbalmannen van Volendam.
1: Zeker, en ook een samenvatting in het zaalvoetbal tussen Voetbal Amsterdam en HV Hoorn. Dat was dus die topper. En de locatie is ook wel erg leuk. Dat is in een Grieks restaurant, Café Nion, op de Bloemgracht in Amsterdam.
0: Oh, niet in Athene?
1: Nee, niet in Athene. Nou ja, je mag wel even heen en weer, maar...
0: Even naar...
1: Even naar Erik-Jan.
0: Ik bedoel, Erik-Jan zit in Athene.
1: En James Evofides. Ik denk dat die de deuren voor je open doet.
0: Dat lijkt me wel, ja. Die zit in het vastgoed, dus die heeft genoeg deuren die kan openen voor ons. Goed, dat was hem dan voor deze avond. Arthur, bedankt voor het schuiven. Milton, dank voor je input in deze uitzending. We zijn weer een hoop wijzer geworden. Na 7 uur hebben we natuurlijk de Noord-Hollandse muziekmix. Dus laat je radio lekker aanstaan. En dan komen er heel veel heerlijke platen voorbij. Morgen is Pieter Kokker dan natuurlijk weer vanaf... Tenminste, natuurlijk.
1: Ja, van de week.
0: Als hij weer beter is.
1: Ja, van de week was Nicola Rijs.

0: Kruis hebben gehad, dus, maar hij moet wel beter worden, want woensdag is die pubquiz, hè, voor de week voor het samen zijn.
1: Maak jij je al zorgen? Ja, daar, jij bent de teamcaptain.
0: Ik ben teamcaptain, dus ik hoop dat het daarbij blijft, dat ik geen organisator word. Kijken of ik achter de Van Achter kan komen nog voor woensdag. Nou goed, dat was hem wat ons betreft. Eet smakelijk nog als je gaat eten en graag tot de volgende keer. Dag.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
13: Hallo, ik ben Tonia Agata en kom uit Groet.
14: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
15: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
16: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 7 uur.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd er groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: non-stop muziek.
18: De NH Muziek Mix.

Dinsdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
1: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
3: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
5: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 8 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Marene uit Midden-Beemster.
1: Ik ben Ali uit Amsterdam.
2: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
3: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
4: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
5: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Mike uit Den Helder.
1: Ik ben Myrthe uit Monnikendam.
2: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
3: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 10:00.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saanstreek.
2: Ik ben Chantal en ik kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale

0: illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.
3: NH. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Drie keer en niet vier keer.
1: Ach nee.
0: Je zei het vier keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dat was oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
1: Wij zijn Iep en Ger en wonen in Koog aan de Zaan, aan de Zaan.
2: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
3: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo.

0: over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

Woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Pellegrin verhuisd van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmeer. Superleuk.
1: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande. Thuis in heel
2: Het is 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het

0: aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

Muziekmix.

0: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel
5: Het is 2:00.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt, in het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.